0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Een Nederlandse drukkerij is gehackt en daarbij zijn creditcardgegevens gestolen. Klanten bij wie dat is gebeurd zijn erover gebeld. Om hoeveel klanten het gaat is niet bekendgemaakt. Het bedrijf heeft 3 merken waar zowel Nederlandse als Belgische klanten gebruik van maken. Er zijn ook inloggegevens van klanten gestolen. President Trump vloog na de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig naar huis omdat Iran hem wilde vermoorden, schrijft de Washington Post. Het gebeurde allemaal in het geheim. Op tv zag iedereen de president gewoon de Air Force One ingaan, maar daarna werd hij volgens de krant naar een militair vliegtuig gebracht. In Colombia zijn volgens lokale media zeker 33 naschokken geweest na de zware aardbeving van gisteren. Het officiële dodental staat nu op 111. En reddingswerkers zoeken naar overlevenden onder het puin. Tientallen gebouwen zijn ingestort. De regering in Colombia heeft ook de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker hulp te kunnen bieden. En president Zelensky gaat nog meer aanvallen doen op plaatsen diep in Rusland. Volgens Zelensky is dat nodig om Moskou te overtuigen dat er vrede moet komen. Pas geleden werd nog een stad in Siberië aangevallen waar de olieindustrie zit. Rusland heeft ook weer aanvallen op het zuidoosten van Oekraïne uitgevoerd. Daarbij vielen zeker 5 doden. Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Het dodental van de aardbeving in Colombia is verder opgelopen naar 132. Maar er wordt gevreesd dat het er nog veel meer worden. Meerdere steden zijn zwaar getroffen en tientallen gebouwen zijn ingestort. Er zijn ook nog zeker 33 naschokken geweest. Nederlanders in Colombia kunnen hulp krijgen van de ambassade in Bogota. Defensieminister Jesselgus bevestigt dat Nederlandse mariniers meedoen aan een grote NAVO-oefening in Groenland, maar wil niet zeggen hoeveel mensen die kant op gaan. Want volgens haar kijkt Rusland ook mee en de oefening is juist bedoeld om het Poolgebied tegen de Russen te beschermen en tegen China, dat het gebied ook zou willen hebben. In Canada is een man opgepakt die een aanslag zou hebben willen plegen op het Amerikaanse consulaat in Halifax, een stad in het oosten van Canada. Daar kregen ze zondagavond een bericht over een mogelijke bomaanval. In de auto van de man werden spullen gevonden waarmee zo'n aanslag gepleegd kon worden, zoals een gasfles en brandbare vloeistoffen. En Iran heeft geprobeerd om president Trump te vermoorden na de NAVO-top in Turkije, schrijft de Washington Post. Dat zou ook de reden zijn geweest dat Trump niet met zijn eigen vliegtuig uit Ankara vertrok, maar dat wist verder niemand. Mensen aan boord van de Air Force One dachten dat ze gewoon bij de president in het vliegtuig zaten. Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. Vannacht koelt het weer flink af tot een graad of 7. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
2: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: Is that your grandma's coat?
1: 538 Nieuws.
2: 5 uur.
3: Colombia heeft een avondklok ingesteld in de gebieden die het zwaarst zijn getroffen door de aardbeving. Mensen mogen 's avonds en 's nachts niet de straat op om reddingswerkers de ruimte te geven. Tientallen gebouwen zijn ingestort en het officiële dodental staat op 132. Er zijn ook al zeker 33 naschokken geweest. De burgemeester van Ceuta wil een detentiecentrum hebben om achtergebleven migranten te kunnen vasthouden. Er zouden er nog duizenden zijn die het stukje Spanje bij Marokko anderhalve week geleden bestormden. Ze hoopten op een beter leven in Europa, na berichten op internet dat de grens open was. Maar dat was niet zo. Rusland heeft de Oekraïnse stad Zaporizhia aangevallen en daarbij zijn zeker 5 doden gevallen. Ook Kiev werd bestookt, maar daar is niets bekend over slachtoffers. Oekraïne zit ondertussen ook niet stil met aanvallen op Rusland. Die zijn ook steeds vaker diep in Rusland. Dat moet laten zien dat vrede de enige oplossing is. En het is volgens president Trump een grote fout als FIFA-baas Infantino moet vertrekken. Veel landen willen van hem af, na zijn omstreden investeringsplannen voor het WK. Maar volgens Trump is Infantino fantastisch en heeft hij net het meest succesvolle WK ooit georganiseerd. Zonder hem wordt het ook nooit meer zo succesvol of winstgevend. Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. Vannacht koelt het weer flink af tot een graad of 7. En dat was het nieuws op 538.
1: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
4: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Bij de aardbeving in Colombia zijn er zeker 132 mensen om het leven gekomen. Er wordt gevreesd voor nog meer doden. Tientallen gebouwen zijn ingestort en er zijn ook meer dan 30 naschokken geweest. Om reddingswerkers de ruimte te geven is er een avondklok ingesteld in de getroffen gebieden. Europa heeft ook hulp aangeboden. De Amerikaanse president Trump vloog na de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig naar huis omdat Iran hem wilde vermoorden, schrijft de Washington Post. Het gebeurde allemaal in het geheim. Op tv zag iedereen de president gewoon aan boord gaan van zijn vliegtuig, maar daarna werd hij volgens de krant naar een militair vliegtuig gebracht. En oplichters hebben brieven verstuurd waarin het leek alsof tv-baas John de Mol voor Sinterklaas zou spelen. Mensen konden volgens de brief geld krijgen voor bijvoorbeeld een opleiding. Ze moesten dan alleen hun gegevens naar een e-mailadres sturen. Talpa is er boos om, want er klopt helemaal niks van. Er is nog geen aangifte gedaan. Dan nog het weer. Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het nieuws bij Radio 538.
3: Geen cadeautjes dit jaar, Harry.
2: Nee, helaas.
3: Nog niet.
2: Nog niet.
3: Nog niet. Dankjewel. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging momenteel op de A59. Os richting Zonzeel bij Hoijpolder. Door een ongeval 7 minuten. En 1 controle op snelheid gemeld. Op de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Op de rem bij 75,9. Op zoek naar de eerste luisteraar voor deze dinsdagochtend 11 augustus. En je kunt dat worden vandaag. Door je telefoon te pakken 0909 3058 te bellen. Om zo meteen in de uitzending te komen en de ochtendshow te openen vandaag. En er ligt het t-shirt ook nog voor je klaar. Ook dat toch? Ja, dan krijg ik nog meer redenen. Ja, 0909 3058 wordt de eerste luisteraar.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1 seizoen op nu.nl. Het laatste F1 nieuws, het eerst op nu.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
3: Ja, goedemorgen.
1: De 538 ochtendshow.
3: 3 minuten over 6. Een fris en fruitig begin van een nieuwe dinsdag. Goedemorgen, dit is de ochtendshow met TLC en No Scrubs.
1: Radio 538.
8: Ik schiet gewoon vol. Wat een show, jongens.
1: Begin de dag met een lach. De 538 ochtendshow.
0: Radio.

0: TLC and No Scrubs. 7 minuten over 6. Dit is de 538 ochtendshow. Goedemorgen. Een nieuwe dinsdag begonnen, 11 augustus. Fris en fruitig. Vroeg erbij. Fijn dat je er alweer lekker bij bent. Misschien ben je wel een beetje gespannen vandaag, omdat je supporter bent van de voetbalclub NEC. Speelt vanavond in Nijmegen. Champions League wedstrijd. Om zich te plaatsen voor de laatste voorronde van de Champions League eigenlijk, tegen Olympiakos. En het leuke is, het wordt de eerste Europese thuiswedstrijd van de Nijmegenaren in 18 seizoenen. Dat was eventjes wachten, maar dan heb je ook wat. NEC-directeur Willem van Schaik, die was gisteren te gast bij de Oranjezomer, gaf ook aan hoe belangrijk deze wedstrijd is.
1: Ja, het is voor NEC en voor alles wat Nijmegen is natuurlijk uniek als wij morgen voorronde Champions League gaan spelen. En we kunnen ons kwalificeren voor de finale van de voorronde Champions League play-offs. Ja, dat is, ik zeg elke keer, maar we knijpen ons maar in het arm. Het is ongekend. Als we morgen deze wedstrijd winnen, dat zijn er eigenlijk twee dus maar. Als we die morgen winnen, ja. 4,2 miljoen.
0: Zo.
1: Dat is één wedstrijd.
0: Zo, dat tikt lekker aan zeg. Hey. Dat is wel een goede reden om je best te doen in de Eredivisie. Dat je mogelijk kunt plaatsen voor de Champions League. Dat tikt lekker aan zeg. Europese voetbal, hartstikke goed. Benito, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen jongen. Hoe is ie?
2: Goedemorgen. Ja, lekker. Dus nachtdienstje gehad. Nachtdienstje er bijna op zitten. Naar huis. En dan slapen. En vanavond weer de volgende nachtdienst.
0: Oh. En verder nog bijzondere plannen vandaag?
2: Nee, thuis komen, de hond uitlaten. En dan lekker mijn mandje in. Oh. Lekker slapen.
0: Geen spannende dingen?
2: Nee.
0: Hey, maak je, wat voor werk doe je? Want je hebt nachtdienst gehad, zeg je?
2: Ja, beveiliging, mobiel surveillance.
0: Oh. Maar maak je dan wel spannende dingen mee daar als beveiliger, of valt dat mee?
2: Nee, bij mij gelukkig op zich niet. Dus gewoon een klein beetje bij rondjes rijden en dergelijke, bedrijven terreintje afrijden. En dan s'morgens vroeg een openingen doen, s'avonds een sluitingje doen.
0: Ja.
2: En verder gelukkig gewoon lekker positief blijven. En verder, verder echt gelukkig geen niet te veel gekheid.
0: Benito maakt zich niet druk, merk ik al.
2: Nee. Slecht voorjaar.
0: Maar wat doe je dan in de tussentijd als je zit te wachten de hele tijd?
2: Ja, gewoon een keer een beetje kijken op die telefoon kijken, een rondje lopen en verder is gewoon, simpelweg gewoon wachten totdat we weer naar huis te kunnen. Hè? Ja, dat is niet anders, ja.
0: Maar is dat niet een beetje saai, Benito?
2: Nee, ik ben heel eerlijk gezegd, ik doe dit jaar af. Dit werk intussen alweer, ben weer een jaartje terug. Ik ben er een tijdje uit geweest uit de beveiliging.
0: Okay.
2: Ik ben weer terug, moet ik zeggen. En ik moet zeggen, dit is toch wel een verstandige keuze geweest om weer terug te komen.
0: Ja, gewoon weinig stress aan je kop, rustig aan.
2: Juist. Ja. Je wacht een dagje ouder en je gaat wel andere dingen. Ja, er zijn andere dingen die zijn ook belangrijker in het leven dan alleen maar,
0: Waarom zou je je druk
2: werken,
0: maken?
2: Werken. Ja, goed, je kan je eigen wel druk maken, maar ja, goed. Slecht, check alles heel slecht voor je hart en je hebt er maar één, dus.
0: Nee, daar moet je zuinig op zijn. Hey, wat een heerlijk ontspannen begin, een lekker nuchter begin van deze dinsdag door jou, Benito. Dank je wel daarvoor.
2: Ja, geweldig. Ja.
0: Nou, ik hoop dat je hart het houdt, want je bent vandaag ook...
3: De eerste luisteraar.
2: Kijk, dat is ook weer een mooi meegenomen, toch?
0: Gefeliciteerd.
2: Dank je wel.
0: Het t-shirt gaan we je kant op sturen.
2: Dat is hartstikke mooi, toppie, dankjewel.
0: Wens ik je een mooie dag vandaag en hou je hoofd koel, hè.
2: Ja, zeker.
0: Rustig aan.
2: Met warmte, hè?
0: Komt vanzelf goed. Hey, hoi.
2: Hoi.
0: 10 over 6, goedemorgen.
4: Het is weer een nieuwe dag. We zorgen dat de zon gaat schijnen. En voor een lach.
0: Rustig aan, hè.

0: Dit is de 538 ochtendshow. Leuk trouwens, ik kreeg al een berichtje binnen van Ed in de app van 538.
1: Ed, vroeg op hier, goeiemorgen!
0: Hey, Edje is er ook bij. Ook Petra stuurde een berichtje. Lekker aan het luisteren vanuit Spanje. Ook op vakantie staat 538 aan. Leuk om van je te horen via de app van 538. Rechtsbovenin, even op dat WhatsApp-icoontje drukken, word je naar WhatsApp gestuurd. En kun je even doorgeven waar je aan het luisteren bent? Altijd gezellig om te zien waar 538 allemaal aan staat. Ja, het ging er even over, misschien heb je er wel eens over nagedacht, dat je een enorme Europese hit scoort in de muziek. He, dat is het gevoel, ja, daar hoef je toch niet meer te werken volgens mij.
2: Nou ja, niet hoeven, maar dat je in basis kan zeggen, ik doe het iets tranquilo, tranquilo.
3: Maar moeten wij dan ook niet een Europese hit gaan scoren?
2: Ja, lijkt me een heel goed idee.
4: Ik ben echt bezig met een liedje te maken.
2: Oh,
3: wat zeg je?
2: Boer, er ligt een kip in het water.
4: Nee, ik ben bezig met...
3: Wat dan?
4: Nou, ik heb een demo op mijn telefoon.
2: Oh, laat eens horen.
4: Ja, maar hoe is dit ontstaan, Rick?
2: Ben je benaderd?
4: Nee, ik heb een...
2: Had je een writers camp?
4: Samen met een vriend van mij. Ik zal even kijken of...
3: Maar je zat bij iemand thuis en die zei, zullen we een plaat maken?
4: Ja. Even kijken hoor.
3: Ik ben heel benieuwd hoe
5: je
3: gaat laten
5: horen. Als je een kersthit kan scoren die elk jaar weer terugkomt.
3: Zo.
2: Ja.
5: Nou. Dat is lekker verdiend. Dit.
4: Ja, hé. Hey. Klinkt niet slecht, hè?
3: We gaan zo zingen hoor. Komt ie.
0: Oh, er zit zang in ook.
4: En de rest horen jullie binnenkort.
3: Jeetje.
2: Nou. Nee, dit is niet van jouzelf.
4: Nou, 100%.
3: Het klinkt heel erg als Armin van Buuren.
2: Sunny Days.
3: Ja, Sunny Days, ja, daar lijkt hij op.
2: Ja.
4: Nou ja, wie weet. Maar als ik een wereld heb, dan stop ik hier hoor. Direct.
2: Ja?
4: Ja, 100%.
2: Oh, nou lekker.
3: Heb je er geen kerstversie van gemaakt?
2: Snowy Days.
4: Oh, leuk hè?
3: Ja, heel leuk.
2: Heel leuk. Nou, ik gun het je van harte.
4: Ja.
2: Ik
4: het ook, ja.
3: Heb jij hem ingezongen?
2: En hoe heet je act?
4: Mijn act, ja, dat ga ik binnen. Nee, dat ga ik nu niet bekend. Want dan weet ik dat hij bij andere seizoens niet wordt gedraaid. Dus ik ga niet zeggen.
2: Ja, maar mensen hebben het al gehoord, dus dat maakt geen zak uit.
4: Ja, wel, ja, tuurlijk. Ja, een klein stukje. Maar nee, ik ga niet roepen hoe mijn act heet. Nee.
3: Maar is er al een naam?
4: Er is zeker een naam, ja.
2: Ja, dan kan je dat toch delen?
4: Nee, dat ga ik niet delen.
3: En wanneer komt het uit?
2: Ja.
4: Ja
3: wanneer kunnen we naar de platenzaak?
4: Ja.
3: Om op te komen.
4: Tegen de tijd dat hij... ik neem aan, smulschijf.
3: Ja, ik weet niet of dat mag eigenlijk. Of je eigen muziek mag draaien op de radio. Okay. Ja, Wessel deed niet anders.

0: Mark Morrison, Return of the Mac bij 538. 4 minuten voor 6:30. Goedemorgen, dit is de ochtendshow van 538. Met jouw kans op de groene of de paarse badjas zometeen. Nieuwe ronde, lekker naar de wekker in de startblokken zometeen. En Harry met het nieuws, wat zit erin?
1: Pak wat vaker een terrasje.
2: Nog één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
3: Nog één keer tot de definitieve finish.
2: Nog één keer de

0: Check 538.nl.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: De Formula One Heineken Dutch Grand Prix 2026. Geniet van de eerste bocht tot het laatste rondje. Met de verfrissende smaak van Heineken 0.0. Samen proosten we op het laatste rondje. Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Vannacht weer wakker gelegen van gesnurk van jezelf of van je partner? Wij lossen het op met een behandelmethode op maat. Maak nu een afspraak voor een kosteloos consult op snurken.org. Slaap lekker!
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem. Op snurken.org.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
12: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
16: Simyo.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Goedemorgen,
16: Het is een zonnige en droge dag. In het noorden een graad of 20. In de rest van het land is het warmer. 26 graden kan het daar worden. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging momenteel op de A59. Of Zonshiel bij Hooipolder. Een ongeval gebeurt 8 minuten. Sterk als je daarin staat. En controle op snelheid gemeld op de A2 Utrecht en Bos. Hectometerpaal 60.4. En de A58 de laatste Breda in de richting Bergen op Zoom. Op de rem bij 75.9. 1 minuut over 6:30. Harry van der Heijden. De hoofdpunten van het nieuws.
20: Na de zware aardbeving in Colombia zijn meer dan 130 doden geteld. Het aantal slachtoffers loopt waarschijnlijk verder op, want veel mensen liggen nog onder het puin van ingestorte gebouwen. Wie tussen april en juli een bestaand huis kocht, was daar gemiddeld 4% meer voor kwijt dan een jaar terug, zegt het CBS. Al een paar jaar worden huizen alleen maar duurder, maar de prijzen lopen wel iets minder snel op. En het zijn moeilijke tijden voor de horeca. Klanten gaan niet meer zo snel uit eten of komen een terrasje pakken. Volgens ING komt dat doordat ze de prijzen veel te hoog vinden. Ook volgend jaar blijft het lastig, denken de onderzoekers.

0: 9 minuten over 6:30. 538 en de ochtendshow. En Robbie Williams en Supreme.
1: Lekker na de wekker.
0: Wat is er lekker na de wekker volgens jou? De app van 538 is de plek waar je het aan me doorgeeft. Dus zorg dat je die alvast even op je telefoon hebt staan. Dan kun je zometeen één van jouw voorkeuren doorgeven van de twee opties van vandaag. Ja, twee nummers die iets te maken hebben met de dag van vandaag. En jou de vraag: welke vind je nou lekkerder om deze dinsdag 11 augustus mee te beginnen? Het is vandaag precies 27 jaar geleden, het jaar 1999, dat er een totale zonsverduistering plaatsvond. Zichtbaar van Groot-Brittannië tot aan India. Dat is best een groot stuk van de wereld als je het zo even gaat bekijken. In Nederland was de zon toen voor meer dan 90% verduisterd. Trouwens, bijzonder toeval. Volgens de planning vindt er morgen om 11 over 8, 's avonds moet ik zeggen, opnieuw een zonsverduistering plaats. Dus ja, dan kun je er alvast weer voor gaan zitten. Eclipsebrilletje op als je hem nog kunt krijgen. Optie 1 in lekker naar de wekker vandaag: Ginger Nia en Sunshine.

Ja, optie 1 dus, Ginger, Ninja en Sunshine. Het is vandaag ook precies 5 jaar geleden, het jaar 2021... dat op het Italiaanse eiland Sicilië een temperatuur werd gemeten van 48,8 graden Celsius. Is de officieel hoogste temperatuur ooit betrouwbaar gemeten op het Europese grondgebied. 48,8 graden, stel je even voor. Zou je dan zweten? Ik het wel, hè? Optie 2, lekker naar de wekker vandaag, Nelly en Hot in Here. Ja, dus welke vind je lekkerder? 1, Ginger Ninja en Sunshine of nummer 2, Nelly en Hot in Here. Pak die app van 538 erbij, rechtsbovenin even op het WhatsApp-icoontje drukken. Word je naar WhatsApp gestuurd, dan kun je het doorgeven. 1 dus voor Ginger Ninja of 2 voor Nelly en Hot in Here.

0: met ons maar door.
1: Joyce, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, waarom ben jij er zo vroeg uit vandaag, Joyce?
2: Ja, ik ben onderweg naar mijn werk.
1: Oh, wat voor werk doe je, Joyce?
2: Ik ben apotheekassistent lerende.
1: Oké, je bent in opleiding tot apotheekassistent.
2: Ja, precies.
1: En wat leer je dan allemaal, Joyce?
2: Mensen helpen aan de balie, recepten verwerken.
1: Moet je ook in die lades graaien, daarachter?
2: Ja, zeker.
1: Maar dat lijkt me echt altijd dat zal heel gestructureerd zijn allemaal. Dat er een heel duidelijk systeem achter zit. Maar het zijn altijd van die gigantische dingen, van die gigantische kasten. Denk ik, ja, je moet het maar weten waar het allemaal ligt.
2: Ja, het was op het begin ook wel erg zoeken.
1: Ja?
2: maar nu is het wel makkelijker.
1: Maar went dat snel?
2: Nou, daar zit wel even tijd in, denk ik.
1: Ja, dat is even oefening. Ja. Misschien weet je dat nog niet, hoor. Maar ik heb altijd het idee, ik kom niet vaak bij de apotheek. Maar als ik er kom, dan... Ik vind, het duurt altijd lang voordat je je recept meekrijgt. Dus je geeft je recept door en dan zit je soms gewoon al 20 minuten te wachten. Is dat omdat het gewoon soms heel lang... Weet je hoe dat komt?
2: Ja, we moeten alles verwerken en misschien komt er interactie in het systeem voor. Waardoor we nog wat mee moeten.
1: Oké, dus het moet allemaal even netjes volgens de regels en daardoor kan het wat langer duren, zeg maar.
2: Ja, precies. En soms ook wel personeelstekort.
1: Oh, ja, nee, dat wil ik ook nog geloven. Ja, dus dat het eigenlijk gewoon handjes tekort is.
2: Precies. Ja. En vooral in de vakantie.
1: Ja, gelukkig is Joyce dan vroeg eruit om in ieder geval te helpen.
2: Daarom.
1: Ja. Joyce, je zit in Lekker naar de Wekker. Welke vind je lekkerder vandaag? Optie 1, Ginger Ninja en Sunshine in verband met de zonsverduistering die vandaag 27 jaar geleden was. Of optie 2, Nelly en Hardinheer, omdat 5 jaar geleden vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten in Europa 48,8 graden was.
2: Ik kies optie 2.
1: Optie 2. Nelly, hard in here. Ja, ik weet niet hoe het bij jou was. Het was niet zo hard in here vanmorgen. Het was best fris.
2: Nee, dat was het zeker.
1: Maken we het met de muziek lekker warm. De groene of de paarse badjas voor je, Joyce?
2: Ik kies de paarse.
1: Gaan we die naar je toe sturen. Wens ik je een mooie dag daar.
2: Ja, hetzelfde.
1: Hoi.

0: Sabrina Carpenter en Taste. 7:04. Goedemorgen. Dit is de ochtendshow van 538 voor dinsdagochtend, waar je kans maakt op tickets voor de Formula One Heineken Dutch Grand Prix race op Zandvoort. En jij kunt erbij zijn tijdens de final lap, de allerlaatste keer dat er geraced wordt in de Formule 1 op Zandvoort. Werkt eigenlijk heel simpel. Hoor je de raceauto voorbij scheuren op 538, dan bel je 0909-3000-538. Voor jouw kans om er het hele raceweekend bij te zijn. Dat zou toch mooi zijn, hè? Even een lekker uitje zo richting het einde van augustus. Let op het geluid van de raceauto en bellen maar als je hem hoort. Harry en het nieuws zo meteen. Wat zit erin?
1: Weer een bedrijf gehackt. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
7: vakantie.
8: ANWB en gaan.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: 538 Nieuws.
2: 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. In Colombia worden steeds meer doden geteld na de zware aardbeving van gisteren. Zeker 132 mensen zijn om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken onder het puin van ingestorte gebouwen naar overlevenden. Intussen krijgt Colombia van alle kanten hulp aangeboden, ook vanuit de Europese Unie. Een Nederlandse drukkerij is gehackt. Daarbij zijn gegevens van Nederlandse en Belgische klanten buitgemaakt. Soms zitten daar ook creditcardgegevens bij. Datalek zat bij een dienstverlener waar de drukkerij mee samenwerkt. Het bedrijf heeft de gedupeerden ingelicht. Hoeveel dat er zijn, is niet bekend. En de horeca in ons land groeit dit jaar maar amper, omdat klanten minder uitgeven aan etentjes of een drankje. Veel mensen vinden het te duur worden, zien onderzoekers van ING. En dat komt alweer omdat de BTW omhoog ging en cafés en restaurants steeds hogere kosten hebben. En ook volgend jaar zit er niet veel verbetering in. Dan nog het weer. Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het nieuws bij Radio 538.
4: Harry, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging op de A59. Os Zonzeel bij Hoijpolder door een ongeval 13 minuten. Sterk als je daarin staat. En 1 controle op snelheid gemeld op de A73. Venlo in de richting Echt op de rem bij 26-1.
5: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
1: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
10: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: vanochtend 11 augustus en Cindy Lauper is hier. Girls Just Wanna Have Fun.
1: Dat was niet het niveau wat je zou willen. Daar is aardig aan kwaliteit ingeboet en het is zorgelijk.
2: Dit zijn je vrienden in de ochtend.
3: Tim, Niels, Rick.
2: Zo, Tim.

0: topper Girls Just Wanna Have Fun.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: Dinsdagochtend, 11 augustus. Goedemorgen, 5 minuten over 7. Dit is Ochtendshow. Wat fijn dat je er alweer lekker bij bent vandaag. Gisteren ging het bij Rondo over de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Is nog steeds in volle gang. Misschien heb je zelf al wel wat weddenschapjes lopen van hey, die gaat het worden. Juri Mulder vertelde gisteren bij Rondo dat de komst dat Arne Slot de bondscoach zou worden. Die was eigenlijk heel dichtbij destijds. Sterker nog, er was al bijna een akkoord bereikt zelfs.
3: Zou de Slot toch binnen? Die was ook bezig met...
4: Nou ja, hij met was een,
3: met, aan een, met, een, met een assistent had hij ook al... gepost, ja. Heitinga.
4: Ja, meerdere media hebben dat vandaag gemeld, inderdaad.
3: Ja, maar dat is ook zo.
4: Dat is ook zo.
3: Ja, volgens mij wel, ja. En mijn Slot heeft op het laatste moment, om wat voor reden dan ook, heeft hij gezegd, nee, ik doe het toch niet. En wees blij met Slot, ook heb je hem 2 jaar. Ja. En wat is er nou mis met 2 jaar? Dan zit je er niet 4 jaar aan vast. Dus dat is toch gewoon 2 jaar, is toch gewoon oké?
0: Okay. Ja, dat is wel heel... Er zijn natuurlijk 17 miljoen bondscoaches in Nederland. Maar ja, er zijn er ook 17 miljoen die een mening hebben over wie dan de bondscoach zou moeten worden. Ik denk dat het belangrijkste is dat we er eentje vinden die ervoor zorgt dat het Nederland zelf dan weer een beetje succes gaat hebben op de eindtoernooien. Daar zullen we voor moeten gaan natuurlijk. Morgenavond om 11 over 8, misschien zit je al in spanning te wachten tot het gaat gebeuren. Een zonsverduistering in Nederland. Die bereikt dan haar hoogtepunt. Eclipsbrillen zijn inmiddels overal uitverkocht. Dat zijn van die brilletjes waarmee je tegen de zon in kunt kijken om hem toch gewoon te kunnen volgen. Er zijn nog maar weinigen die wel een eclipsbril hebben kunnen bemachtigen. En die zijn daar ontzettend blij mee.
5: Maar een half uurtje in de rij gestaan. Ik ben blij dat ik nog op tijd was.
6: Volgens mij zijn ze een tientje per stuk. Ja. En dat vind ik het wel waard, moet ik zeggen, voor de eclipse.
0: Ja, het is een beetje zo gek. Het lijkt een soort van een speelgoedbrilletje. Zo'n kartonnen ding met van die een soort zonnebril. Maar je kunt er wel mee tegen de zon in kijken. Dus ook zeker niet doen als je niet zo'n bril op je gezicht hebt. Dan zie je erna een stuk minder goed. Dus wel voorzichtig. En anders gewoon de beelden bekijken van de zonsverduistering. Wordt wel een mooi tafereel, denk ik. 11 over 8 dus, morgenavond. Dan vanavond iets spannends op de planning voor NEC. Die hopen zich ten koste van Olympiakos te plaatsen voor de laatste voorronde van de Champions League. Wordt de eerste Europese thuiswedstrijd voor de Nijmegenaren in 18 seizoenen. Het heeft even mogen duren. Maar ze hebben er zin in hoor. NEC-directeur Willem van Schaik was gisteren te gast in Oranje Zomer. En gaf ook aan hoe belangrijk deze wedstrijd is.
7: Ja, het is voor NEC en voor alles wat Nijmegen is natuurlijk uniek. Als wij morgen voorronde Champions League gaan spelen. En we kunnen ons kwalificeren voor de finale van de voorronde Champions League playoffs. Ja, dat is, ik zeg elke keer, maar we knijpen ons maar in het arm. Het is ongekend. Als wij morgen deze wedstrijd winnen, dat zijn er eigenlijk 2 dus maar. Als we die morgen winnen, 4,2 miljoen.
0: Zo!
7: Dat is 1 wedstrijd.
0: Ja, 4,2 miljoen voor een potje voetballen winnen. Ja, ik zou ervoor tekenen. Ik zou wel mijn best doen als ik bij NEC zou spelen in ieder geval. Dit herken je misschien ook wel, dat je iemand ziet waarvan je weet, ja, ik ken diegene, maar je bent even compleet vergeten hoe diegene heet.
8: Maar ik ben sowieso heel slecht in het herkennen van mensen. Ik kan echt mezelf 3 keer aan iemand voorstellen.
9: Oh, dat is zo erg, hè?
8: Ja, maar dat is helemaal niet...
9: Wanneer is dat voor het laatst gebeurd?
8: Nou, ik kan me nog heel goed herinneren met jouw vrouw toen.
9: Ja.
8: Die kwam naar mij toe en zei, hey Tim, hoe is het? Ik zeg, En ik kon even niet plaatsen wie het was. Maar dat komt ook omdat ik haar daar niet verwacht had.
9: Nee.
8: Dus ja, dat...
9: In jouw bed.

0: De sun is up en Inna is bij 538 op de radio. Goedemorgen.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af. Wat er nog wat te winnen vandaag?
0: Nou, zeg dat. Vandaag weer volop kans op tickets voor de Formule 1. Hoor je de raceauto voorbij schuren op 538, dan bel je 0909-3000-538. Voor jouw kans om er het hele raceweekend bij te zijn in Zandvoort. En dat is wel leuk, in de ochtendshow deze week ook nog een extra prijs. Als jij die tickets wint namelijk, win je ook twee plekken op de rijdende Heineken 0.0 bar. Dat is extra gezellig. Dus hoor je de raceauto voorbij scheuren, dan bel je 0909-3000-538. Zeker dus wat te winnen vandaag. 16 minuten over 7, goedemorgen. Dit is de 538 ochtendshow. En het ging even over de eeuwige discussie. Is het patat? Ja, of is het friet? Jan hangt aan de telefoon.
2: Friet natuurlijk, Jan, hè.
3: Ja,
4: nou, dat is...
2: Wat dat klinkt
4: er
2: ook helemaal niet.
4: Nou, ik vind het wel lekker. Maar goed, hij staat genoteerd. Jan, dankjewel. Stefan, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Is het patat of friet?
5: Ja, patat.
4: Patat.
5: Ja.
4: We hebben hier een patat zeggen. Waar kom je vandaan, Stefan?
5: Apeldoorn.
4: Ja, oké. Okay. Dat is nog net regio patat. Pascal, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Patat of friet?
6: Ja, friet natuurlijk.
4: Natuurlijk ook.
3: Maar je bestelt toch een, je bestelt toch een patatje speciaal en niet een frietje speciaal?
4: Het is een patatje oorlog ook in mijn
6: mond. Nee. Friet speciaal.
4: Oh.
3: Dat klinkt toch niet?
7: Een frietoorlog. Dat klinkt niet.
4: Ja. Nee, het is een patatje met.
6: Ja, sorry.
3: Ja patatje
4: okay,
3: met.
4: Oké, nou, hij staat genoteerd. Ja. Pascal, dankjewel. Bas, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
4: Een patat of friet?
8: Friet natuurlijk.
4: Natuurlijk ook. Maar waarom natuurlijk?
8: Ja, het is gewoon friet. Patat bestaat niet. Het is gewoon friet. Friet speciaal, frietje oorlog, frietje pang, frietje saté.
4: Ja, het is duidelijk.
3: Oh, ik krijg er trek van.
4: Ja, dat wel, ja. Ricardo, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
4: Patat of friet?
9: Ja, patat.
4: Patat, natuurlijk.
3: Lekker Rotterdamse patatje.
10: Maar dat is dan Bram, dat is toch Bram Nadage daar zo, ja hè?
9: Ja, dat klopt.
4: Ja, oh, die zijn wel
3: dat zijn
4: lekker.
3: Die puntzakken, hè?
4: Ja, dan kan je toch...
10: Maar vooral daar zit... Je hebt heel veel grote vestigingen, maar je hebt ook echt... Die zitten in een soort wc, zo groot zijn die dingen. Hele kleine zaakjes zijn dat.
4: Oh, maar het is... Tot aan je elleboog is dat altijd in de zak.
3: Wat heerlijk. Is je favoriete patatje, Ricardo?
10: Ja.
9: Ja, patatje Patricia Pai.
3: Patatje Patricia Pai.
7: Oh, dat is iets met geel?
9: Ja. Nee, daar gaat eigenlijk alles overheen, behalve curry.

0: Smith, Fix What You Didn't Break bij 538. 3 minuten voor 7:30. Goedemorgen, dit is de ochtendshow voor dinsdagochtend, waar je kans maakt op tickets voor de Formule 1, de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Het werkt eigenlijk heel simpel. Hoor je de raceauto voorbij scheuren op 538, dan bel je 0909-30538. Ben je dan beller 538, dan ben je erbij. Het hele raceweekend. Ga je het hele raceweekend genieten van al het moois wat daar gaat gebeuren. En ja, even tussen jou en mij. Binnen nu en 20 minuten heb ik vernomen. Ga je die raceauto horen hier op 538? Dus blijf lekker luisteren. Hoor je hem, dan bel je 0909-30538. Harry en het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Infantino is geweldig.

0: favorieten.
1: Lekker zomers, altijd laag.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
11: Geeft ruimte.
12: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
15: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
19: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
21: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
22: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
23: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
24: 3-sterren-slot.
23: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Ja, goedemorgen. Het is een zonnige en droge dag in het noorden, een graad of 20. In de rest van het land een stukje warmer. 26 graden kan het daar worden. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Twee vertragingen momenteel. Eerst op de A8 Zaandam Amsterdam bij de brug over de Zaan door een ongeval, een klein half uurtje. En de A59, de laatste Os Zonzeel bij Hooipolder, ook door een ongeval. 13 sterk als je erin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Deventer Apeldoorn, hectometerpaal 94,8. Verder op de A1 Amersfoort Eemnes 39,9. En de A28, de laatste Zwolle Amersfoort op de rem bij 91,2. 3 minuten over 7:30. Harry van der Heijden, de hoofdpunten van het nieuws.
1: De reddingswerkers zoeken in Colombia naar overlevenden van de zware aardbeving van gisteren. Het aantal doden is opgelopen naar meer dan 130. De Europese Unie heeft de Colombianen hulp aangeboden. Mensen gaan minder vaak uit eten of naar het café voor een drankje. Ze vinden het te duur worden, blijkt uit onderzoek van ING. Horeca-eigenaren moeten de prijzen wel verhogen omdat hun lasten stijgen. En de Amerikaanse president Trump blijft FIFA-baas Infantino steunen. Die ligt onder vuur door zijn plan voor het commerciële maken van het WK. Maar volgens Trump werd het afgelopen WK juist door Infantino zo'n succes. En daarom zou de FIFA hem aan boord moeten houden.
2: 538, de 538 Ochtendshow.
0: Met binnen nu en 10 minuten jouw kans op tickets voor de Formule 1 in Zandvoort.

0: lieve. Edge of Desire, 9 minuten over half 8 in de 538-ochtendshow.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: In Zandvoort, daar kun je naartoe. Hoor je de raceauto voorbij scheuren op 538, dan bel je zo snel mogelijk 0909-3000-538. Voor jouw kans om er het hele raceweekend bij te zijn en deze week in de ochtendshow nog een extra prijs te winnen. Als je die beller 538 bent, ga je het hele raceweekend naar Zandvoort toe. Maar je wint ook 2 plaatsen op de exclusieve reinende Heineken 0.0 bar. Een extra leuke speciale ervaring daar op het circuit in Zandvoort. Kun je allemaal gaan meemaken. Als je die raceauto hoort, dan bel je 0909-3000-538. En ja, even tussen jou en mij. Binnen nu en 3,5 minuut hoor je die raceauto.

Cars en Risk It All bij 538, waar de raceauto net voorbij komt scheuren, betekent dat we op zoek zijn naar beller 538. Dus bellen maar 0909-3000-538 voor jouw kans op de allerlaatste tickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort.

0: David Guetta, Kid Cudi, Memories. Het is 8:10. Goedemorgen.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: In Zandvoort. Je kunt er naartoe. Hoor je de raceauto op Radio 538. Dan bel je standje Max Verstappen. Met 0909-3058. Voor jouw kans om er het hele raceweekend bij te zijn. En deze week in de ochtendshow ook nog een extraatje als je die tickets verpakt. Dan ga je namelijk ook nog rondrijden op de Heineken 0.0 bar. En daar waarschijnlijk ook wel even wat lekkers bij drinken. Gezelligheid, leuke dingen zien. Een mooie ervaring kun je dus mee gaan maken. Als je die raceauto hoort hier op 538, dan bel je 0909-3058. Die raceauto scheurde per toeval net voorbij. En ik heb Richard aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Wat is dat inderdaad? Ja.
0: Goedemorgen, Richard. Uit Veghel.
2: Uit Veghel?
0: Het o, zo mooie Veghel.
2: Brabant.
0: Wat gaat er gebeuren vandaag, Richard, allemaal?
2: Oh ja, ik ben onderweg naar mijn werk. En, ik denk, ik probeer het gewoon een keertje, zoals wel vaker.
0: Ja.
2: Ik ben eigenlijk nog in één keer doorgekomen. Dat is de eerste keer.
0: Ja, en dan hang je zo ineens aan de lijn op de radio. Wat voor werk doe je?
2: Ik ben commercieel medewerker binnendienst voor de Duitse markt voor hijs- en hefmiddelen in Eindhoven.
0: Voor wat voor middelen?
2: Hijs- en hefmiddelen.
0: Oh, hijs- en hefmiddelen, oké.
2: Okay. Ja.
0: Richard, de grote vraag is, ben jij beller 538 vandaag?
2: Ik heb geen idee. Het kan zomaar aanwezig zijn, ja.
0: Nou, ik zou je baas even bellen van die hijs- en hefmiddelen. Dat er vandaag een hele blije medewerker aankomt, want je bent beller 538! Gefeliciteerd! Je wint 2 weekendtickets voor de Heineken Dutch Grand Prix. En ook 2 plaatsen op de rijdende Heineken 0.0 bar.
2: Wow. Nou, dit is mijn gelukdag in ieder geval.
0: Zeker, nou dat denk ik wel ja. Nog nooit geweest, maar dit jaar gaat je eerste keer zijn op Zandvoort.
2: Gaaf.
0: Heel veel plezier, Richard. En een mooie dag.
2: Ja, zo, dankjewel. Hey.

0: Mee. Armin van Buuren, Dream a Little Dream bij 538. 8:02. Goedemorgen. Dit is de dinsdagochtendshow waar Richard net 2 weekendtickets won voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. En jij kunt daar ook nog bij zijn. Hoor je de raceauto op 538, dan bel je 0909-30538. Voor jouw kans om er dus het hele raceweekend bij te zijn. Harry, en het nieuws zometeen. Wat heb je?
1: Inbrekers gaan als de brandweer.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
13: Lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
14: Simyo.
4: 538 Nieuws.
15: 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. In Colombia zoeken reddingswerkers massaal naar overlevenden van de zware aardbeving van gisteren. Maar er worden ook steeds meer doden gevonden. Tot nu toe zeker 132. Amerika en de Europese Unie hebben Colombia hulp aangeboden. Of er ook een Nederlands zoekteam die kant op gaat, is nog niet bekend. Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne, dit keer in Maassluis. De politie was vannacht nog voor controle langs de kazerne gereden. En toen was er niks aan de hand. Maar anderhalf uur later was volgens regio's in de Rijnmond een raam van de brandweerkazerne kapotgeslagen en duur gereedschap weg. En huiskopers waren tussen april en juli weer wat duurder uit als ze een bestaande woning op het oog hadden. Het CBS en het kadaster rekenden uit dat de gemiddelde prijs 4% hoger lag dan vorig jaar. In maar 6 gemeenten werd een prijsdaling gemeten. Gemiddeld kost een bestaand huis nu rond €500.000. Dan nog het weer. Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het nieuws bij Radio 538.
0: Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen momenteel. Je hoort er 3 langs. De eerste op de A4 Antwerpen Dinteloord bij Hogerheide door een auto met pech. 19 minuten. A8 Zaandam Amsterdam bij Zaandam. Een ongeval met een vrachtwagen gebeurt. De rechte rijstrook is dicht. 41 minuten. En A27 de laatste Utrecht Almere bij de Stichtse Brug door een ongeval. 20. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Deventer-Apeldoorn, hectometerpaal 94,8. A2 Echtweer 219,8. En verderop de A2 Utrecht-Amsterdam 34,6. A16 Breda-Dordrecht 53,5. En de A67 Venlo-Eindhoven 35,3. A73 de laatste Venlo in de richting Echt op de rem bij 26,0.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
16: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
17: Zomer op je radio.
0: Goedemorgen.
16: De 538 Ochtendshow.
0: Een fris begin van deze dinsdagochtend 11 augustus. Dit is de 538 Ochtendshow met Sophie Ellis Baxter. There's a murder on the dance floor.
18: Radio 538.
19: Hey, maar als het ontspannen is, dan is het leuk.
20: Dit is de 538.

0: Dit is
1: de 538 Ochtendshow.
0: Voor dinsdagochtend 11 augustus. Goedemorgen. Ja, ja, lekker fris en fruitig. Op weg naar een nieuwe dag die zonnig is. Droog en maximaal 26 graden gaat het worden. In het noorden is het wel ietsje frisser, 20 graden al daar. Even kijken naar de actualiteit. Gisteren in de Oranjezomer was Thomas van Groningen te gast aan tafel. En die vertelde dat het Hart van Nederland nieuwspanel de deelnemers had gevraagd om een rapportcijfer voor onze premier Rob Jetten. En Thomas deelde de uitslag gisteren.
2: Hebben we een rapportcijfer gevraagd over Rob Jetten tot nu toe. En dat is schrikbarend laag. Hij krijgt een 3,7 van Nederland. En het is vooral dat men daadkracht en zichtbaarheid mist van deze premier.
0: Ja, al dus Thomas van Groningen over Rob Jetten naar aanleiding van het Hart van Nederland nieuwspanel. Dan, morgenavond, misschien ben je rijkhalsend aan het uitkijken naar dit moment. Morgenavond om 11 minuten over 8 s'avonds bereikt de zonsverduistering in Nederland haar hoogtepunt. Eclipsbrillen, dat zijn die brilletjes waarmee je tegen de zon in kan kijken om het te gaan volgen met je eigen oog. Nou, niet echt blote oog, maar wel bijna blote oog. Die dingen die zijn inmiddels al overal uitverkocht, want ja, mensen die weten van ja, dit gaat eraan komen, dus dan heb ik zo'n brilletje nodig. Er zijn weinig mensen die nog eentje hebben kunnen bemachtigen. De gelukkigen zijn er dan ook wel heel erg blij mee.
3: Maar een half uurtje in de rij gestaan. Ik ben blij dat ik nog op tijd was.
4: Volgens mij zijn ze een tientje per stuk. Ja. En dat vind ik het wel waard, moet ik zeggen, voor de eclipse.
0: Ja, ik ben benieuwd. Dus je kunt hem ook gewoon dragen als zonnebril natuurlijk. Dat je daarna, als het lekker weer is, dat je gewoon met zo'n eclipsebrilletje rondloopt. Interessant modelletje. Vlot montuurtje, dat we daarop houden. Dan vanavond een belangrijke avond voor NEC. De voetbalclub uit Nijmegen probeert ten koste van Olympiakos vanavond de plaatsing voor de laatste voorronde van de Champions League te bewerkstelligen. Het wordt de eerste Europese thuiswedstrijd van de Nijmegenaren in 18 seizoenen. Het heeft eventjes mogen duren. En trainer Dick Schreuder kijkt er naar uit.
5: Het leeft enorm. De supporters hier elke keer zijn en dat het ook totaal is uitverkocht. Veel mensen op de wachtlijst en dat is alleen maar mooi om te zien.
0: Ja, mooi om te zien. En hopelijk is het ook mooi om te zien wat NEC op de mat gaat leggen vanavond. Als voetballiefhebber of in ieder geval als sportliefhebber van kunnen gaan genieten. En in het bijzonder als je voor NEC bent. Nou, veel succes dan in ieder geval vanavond. Misschien weet je dit wel van jezelf. Heb je er wel eens over nagedacht? Of misschien zou je er wat vaker over na moeten denken van jezelf. Ben jij een lange doucher? Of juist niet, Sam? Sta je lang onder de douche?
6: Oh. Ik denk dat ik niet langer dan 2 minuten onder de douche. Misschien nog wel korter.
7: Oh, maar dan word je ook niet fris, toch?
6: Jawel, ik doe hem open. Ik doe mijn oksel, mijn zakie en afspoelen.
8: Maar dat is toch ook de richtlijn? 2 minuten en niet
6: langer? Mijn oude vriendinnetje, die ging echt 20, 25 minuten.
8: Ja. Sommige mensen doen dat.
9: Kan soms wel eens lekker zijn.
6: Oh nee, ja. Ik krijg zo'n droge huid.
7: En om alles goed schoon te krijgen heb ik wel meer dan 2 minuten nodig.
6: Ik denk ook 2 minuten.
7: Dat is... Nee, dat heb ik niet in 2 minuten.

zonnige en droge dag vandaag. In het noorden een graad of 20. De rest van het land dus warmer, 26 graden. Langste vertraging op de A8 momenteel. Zaandam, Amsterdam bij de brug over de Zaan. Door een ongeval. 41 minuten vertraging. En dit is Somber. It's

0: Fijn dat je er alweer lekker bij bent. En misschien heb je hier wel... Ja, het ging er eventjes over.
1: Weet je wel, grappig is, we zijn uitgenodigd voor een brainstorm. En ik zit even door de briefing te lezen.
2: Een briefing voor de brainstorm?
1: Ja, dat is een briefing voor de brainstorm. Maar ik denk dat dit heel corporate is of zo. Dus dat dit op heel veel bedrijven... Kijk, een brainstorm eindigt met post-itjes, hè?
2: Ja.
1: Dat weet je.
2: Ja, ja.
1: Dat is een hele muur vol.
2: Ja.
3: Oh, en uiteindelijk, een echte brainstorm.
2: Ja.
3: En uiteindelijk,
2: ik vind het wel goed, hoor, een brainstorm.
1: Ja,
2: maar waar gaat deze brainstorm over?
1: Over, en dat is, nou ja, zeker. We zijn natuurlijk trotse partner van de Dutch Grand Prix. En daar zijn we eind augustus natuurlijk aanwezig. En dan ga je natuurlijk een beetje plannen maken van, joh, wat kunnen we nu doen? Maar er zijn dus...
2: brainstorms.
1: Een aantal brainstormtechnieken.
2: Oh, technieken?
1: Ja, er zijn brainstormtechnieken. Bijvoorbeeld de meesterdief.
2: De meesterdief?
1: De meesterdief.
2: De meesterdief?
1: Ja. Waar ben je jaloers op? En hoe kunnen we dit overtreffen? En je hebt de tijdmachine.
2: Oh, maar dan ga je dus bijvoorbeeld kijken naar een...
0: Zou je gewoon pikken?
1: Ja. Doorbreek de conventie.
2: Doorbreek de conventie.
1: Maar je hebt dus van die gasten, weet je wel, die verhuren zich.
2: Ja, we hebben een keer zo'n gozer gehad, die had een blauwe bril op... en werd alleen maar onzin gekraamd.
1: En die had een beetje post-itjes.
2: Maar ik ben helemaal gek van die vent. En als je klaar bent, plak hem op het raam, plak hem op het raam. Ik zeg, joh man, we hebben gewoon goede ideeën. Plak hem op het raam, plak hem op het raam. Maar op een gegeven moment hadden we dat hele raam vol met die posters... en dan ging hij ze weer afhalen en weggooien.
0: Oh.
2: Plak het op het raam.
1: Waren niet die Jumbo-stickers?
2: Nee. Plak het op het raam, plak het op het raam.
1: Is gewoon een serieuze business is dit. Dat brainstormen. Je hebt er ook dan dat je moet elevator pitchen.
2: Ja, precies.
1: Oh, ja. Dat soort dingen, broer. Ja, ik vind dat toch mooi.
0: Maar meesterdief tijdmachine, dat zijn zomaar technieken die we hier dealen toe te
2: passen. Ik hou er helemaal niet van.
1: Daar ben je niet van, hè?
2: Nee, je hebt gewoon een goed idee. En dan zeg je ook tegen iemand, joh, ik heb een goed idee. En dan voer je het uit, toch?
0: Ja, nee, dat zou goed werken.
1: De wat-als-methode.
0: Oh, en wat als?
1: Wat als?
0: Ja,
1: dat is de vraag. Wat als? Wat als 50 jaar klassieke muziek zou gaan draaien?
2: Ja,
1: dat
2: zou ik niet doen.

0: 20 voor half 9. Goedemorgen, de 58 ochtendshow voor dinsdagochtend. En Harry en het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Het is allemaal weer duurder.
2: Nog één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
3: Nog één keer. Tot de definitieve finish.
2: Nog één keer. De Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
3: Luister naar Radio 538.
2: Win exclusieve weekendtickets.
3: En beleef drie dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
2: Check 538.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: De Formula One Heineken Dutch Grand Prix 2026. Geniet van de eerste bocht tot het laatste rondje. Met de verfrissende smaak van Heineken 0.0. Samen proosten we op het laatste rondje. Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamine.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Good Snacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Goedemorgen, het is een zonnige en droge dag in het noorden, een graad of 20. In de rest van het land een stukje warmer, 26 graden kan het daar worden. Even kijken naar de weg, 538 verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen momenteel, je hoort de 3 langste. Eerst op de A8 Zaandam, Amsterdam bij de brug over de Zaan. Een ongeval met een vrachtwagen, de rechte rijstrook is dicht, 39 minuten is je vertraging. A27 Utrecht-Almere bij Huizen, 13 minuten. En de A59, de laatste, Os Zonzeel bij Hooipolder. Door een ongeval een kwartiertje, sterk als je erin staat. Controle op snelheid gemeld op de A1 Deventer-Apeldoorn, hectometerpaal 94,8. A2 echt weer 219,9 en verderop de A2 Utrecht-Amsterdam 34,7. A16 Dordrecht-Breda 53,8 en de A28 Amersfoort-Zwolle 51,8. A59 Breda-Dinteloord 88,5 en de A67 Belgische grens Eindhoven 6,1. Verderop de A67 Venlo-Eindhoven 35,3 en de A73 de laatste Venlo in de richting echt. Op de rem bij 26,1. 3 minuten over 8:30, Harry van der Heijden en de hoofdpunten van het nieuws.
17: Na de zware aardbeving van gisteren in Colombia zijn duizenden mensen opgegeven als vermist. Het officiële dodental staat op 132. Intussen doen reddingswerkers er alles aan om overlevenden te vinden. Weer een inbraak bij een brandweerkazerne. Dit keer in Maassluis meldt Rijnmond. Dieven sloegen een raam van de kazerne kapot en haalden duur gereedschap uit een van de brandweerauto's. Er is nog niemand aangehouden. En het leven was vorige maand ruim 3% duurder dan juli vorig jaar, meldt het CBS. De inflatie liep vooral op doordat energie en benzine duurder werden als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten.
18: 538, de 538 ochtendshow.
16: Met de Bauza, zometeen naar George Michael. Dit is Freedom.

0: Vrijdagochtendshow van Radio 538. En misschien, als je nog op vakantie gaat, dat je nog op zoek gaat naar een souvenir. Want wat leuk om even iets mee te nemen, toch, van vakantie. Maar souvenirs, die kun je dus echt zo gek niet verzinnen. Bijvoorbeeld
1: lucht van het Comomeer, dat kan je aanschaffen in blikken en dan mee naar huis nemen. Daar hoef je slechts 10 euro voor te betalen. Maar dan heb je wel een blik lucht op de vensterbank
2: staan. En daarna een pennenbak, hè? Laten we dat wel.
1: Ja, als je hem eenmaal open hebt gemaakt, kan je hem als pennenbak gebruiken.
3: Als je bijvoorbeeld naar Frankrijk gaat, naar Parijs, dan neem je weer zo'n miniatuur Eiffeltorentje mee, toch?
1: Oh ja.
3: Of een sleutelhangertje.
2: In Griekenland hebben ze heel veel van die alles met piemels.
3: Ja, dat klopt, ja.
2: Heb je piemelfles openen, piemel dit, piemel zo, piemel zo.
3: Echt waar?
1: Ja, die zijn redelijk geobserveerd door de
2: bevallers. Tieten.
4: Ja, ook tieten.
1: Tieten?
2: Griekse tieten?
4: Ja, of twee van de tieten.
1: Oké. Maar goed, wij waren even benieuwd van, joh, heb je wel eens een bijzonder souvenir meegenomen uit het buitenland of een plek die je bezocht hebt?
2: Oh, ja.
1: Rob, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Heb Rob uit Arnhem.
1: Hey, dag Rob. Heb jij wel eens iets geks meegenomen vanuit het buitenland?
5: Nou, mijn zoon. Ik zou afgelopen mei met mijn zoon naar Basecamp Mount Everest.
2: Ja.
5: En uiteindelijk flink voor getraind. Maar net voordat we vertrokken, moest ik vanwege gezondheidsklachten afhaken. En toen is hij gegaan.
1: Ja.
5: Maar heel lief nam mijn zoon Jochem een stukje steen mee van echt Basecamp Mount Everest. En dat ligt nu op mijn bureau bij mijn kantoor.
1: Maar is dat het hoogste punt ook?
3: Nee.
5: Nee, is niet het hoogste punt. Het basiskamp ligt op zo'n 5600 meter.
1: Ja. Zo.
5: En hij zei, nou weet je, jij bent niet met mij mee naar die berg gegaan. Neem ik gewoon voor jou een stukje berg mee naar jou.
1: Dat is wel mooi. Maar je weet zeker dat het echt is? Dat hij niet op een gegeven moment op Schiphol dacht van, oh shit, laat ik nog even ergens
2: een kiezel pakken.
3: Een kiezel ook.
5: Ik ga nog eens extra navragen, maar volgens mij, hij ook een filmpje
1: via
5: WhatsApp getoond. Dus volgens mij is het helemaal valide. Ja.
1: Wat mooi zeg. Maar hij heeft niet. Heeft hij de top bereikt uiteindelijk ook?
3: Kan niet, denk ik.
5: Nee hoor. Dat was. Daar moet hij nog echt nog een beetje verder voor trainen.
1: Oh.
5: Maar basiskamp was ons ultieme doel. Ook om als vader en zoon dat te realiseren.
1: Ja.
5: Maar goed, hij heeft het alleen gedaan. En super gaaf dat ik nou in elk geval een stukje berg heb.
2: Nou. Ja, mocht hij ooit omhoog gaan, dan moet hij daar niet wat pakken. Want dan is die berg ineens.
1: Is hij 10 centimeter.
5: Misschien is die dan voor mij wel beter bereikbaar.
1: Ja. Rob, dankjewel. We gaan even naar Iris. Goedemorgen, Iris.
6: Hallo. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hey, heb jij ook wel eens een bijzondere souvenir meegenomen?
6: Nou ja, best wel. Als kind was ik mooi op het strand, lekker shelpjes aan het verzamelen en zo. En we waren in Egypte en we waren op het vliegveld om terug te gaan en de koffer moest open.
1: Ja.
6: Want daar zat allerlei stukjes koraal in.
2: Ja, en dat mag niet.
1: Oh, die mag je niet meenemen natuurlijk.
3: Dat is beschermd.
6: Nee, dat mag je niet meenemen.
1: En toen?
6: Nou, keek ik de douane meneer heel erg lief aan, maar ook wel een beetje geschrokken. Maar het was al zo gedroogd dat hij zei van, ja, dat heb je zelf niet afgebroken. Dus vooruit, je mag het meenemen. Maar dat mag echt niet.
4: Nee.
1: Oké, maar heb je het nog?
6: Ja, nog steeds. Ja.
1: Wel bewaard dus. Nou, dat is dan wel mooi. Daar ben je er wel zuinig op. Iris, dankjewel. We gaan even naar Ingrid. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Heb jij ook wel eens iets geks meegenomen uit het buitenland?
7: Ja, ik denk het wel. Ik ben met de kinderen 12 jaar geleden op vakantie geweest naar Suriname.
1: Ja.
7: Omdat mijn moeder daar vandaan komt. En wij maakten daar een jungletocht. En daar hingen allemaal lianen over het pad. En ik aan de kinderen uitleggen dat ding was waar je Tarzan aan zou slingen. Dus mijn zoon wilde dat mee naar huis. Dus we hebben een stuk van 2,5 meter naar huis.
2: Met die lianen in de koffer.
3: Maar die hangt bij jou aan het plafond of zo?
7: Sorry?
3: Die hangt bij jou aan het plafond.
7: Nou, die hebben een hele tijd inderdaad wel in de slaapkamer van de kinderen gehangen. Maar uiteindelijk verpulvert dat natuurlijk. Want hij doet het niet zo goed op de centrale verwarming.
1: Goeie om mee te nemen. Ja, leuk. Ingrid, dankjewel. We gaan even naar Boukje. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
3: Hey, Bouk.
1: Wat heb jij wel eens als souvenir meegenomen?
8: Nou, ik was in Indonesië. En toen gingen we met een groepje kamperen op een onbewoond eiland. En het was hartstikke leuk. En er was alleen heel erg veel zwerfafval. Dus dat was wel erg jammer. En toen heb ik daar een flesje meegenomen. En helemaal schoon gemaakt.
1: Ja.
8: En zand meegenomen en schelpjes. En nou ja, ik weet dat het niet mag. Maar ook koraal, wat natuurlijk al dood was, maar lag op het strand. En dat heb ik dus allemaal in dat flesje gedaan.
1: Ja.
8: En voetje voor gemaakt. En dat heb ik aan mijn schoonvader gegeven. Want die heeft vroeger altijd op zee gevaren.
1: Oh.
8: Dus dat vond hij hartstikke leuk. En die staat dus nu bij mijn schoonouders nog steeds in huis.
1: Oké.
2: Mooi.
1: Nou, mooi. Leuk. Ja.
2: Zo'n soort strand.
1: Zo'n tafereeltje.
2: Ja, tafereeltje.
1: Waar je dan af en toe naar kijkt.
2: Oh, wat leuk.
1: Leuk, Boukje. Dankjewel. Mark, goedemorgen.
9: Hey, goedemorgen.
1: Wat nam jij ooit mee als souvenir?
4: Nou ja, ik sloeg even aan op je verhaal van de Berlijnse muur. Ik was afgelopen week bij de Berlijnse muur.
1: Oh. En, hij staat er niet meer, dat weet je.
4: Maar met Jacko en Charlie. En daar stond ook inderdaad in die mooie souvenirswinkels. En ik dacht daar een beetje een paar steentjes bekijken. Want ik vermoed al ook een beetje hetzelfde wat jij zei.
1: Ja.
4: En toen zag ik echt op de breekant van een van die steentjes ook echt de verfspetters zitten. Waarvan ik eigenlijk dacht van hoe kan nou de originele verf, voordat hij gebroken is, eigenlijk op de breekant zitten. Dus ik had ook het vermoeden dat dat wel een soort...
2: Dat nep is.
1: Ja, dat je gewoon belazerd wordt waar je bij staat.
2: Ja. En
1: wat moest je betalen voor een stukje muur?
4: Ja, ik heb niks gekocht uiteraard.
1: Oh, je hebt het laten liggen. Ja, misschien wel verstandig. Oké, okay, Mark, dankjewel. Nog even snel naar Lotte. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Wat nam jij mee?
9: Ik heb ooit eens een stukje meegenomen uit de muur van Alcatraz in San Francisco.
1: Oh, de gevangenis. Maar die kan je niet zomaar, dat mag toch helemaal niet.
2: Dat heb je eruit gepeuterd.
1: Ja.
9: Nou, ze waren daar een muur aan het restaureren en dat lag op de grond. En ik had zoiets van, nou, ik neem dat mee. Maar dat werd vervolgens met duur in potjes voor $25 per stuk... voor een stukje van 2 bij 2 centimeter. Dus ik had zoiets, die gaat mee.
1: Want even voor de mensen, Alcatraz is die hele beroemde gevangenis... Ja, voor de kust van San Francisco.
9: Dat klopt, ja. Ja.
1: El Capone zat daar toch ook?
9: Ja, dat zou heel goed kunnen.
1: Ja, die zat daar.
9: Ja.
1: Oh, maar jij
9: dat klopt.
1: Wel echt leuk om te hebben. Een mooi souvenir.
3: Jeetje, Mina.
1: En je hebt hem zelf geraapt, dus je weet zeker dat hij daar vandaan komt.
9: Ik weet zeker dat hij eraan komt. En ik heb het ook toen de tijd niet tegen mijn vader gezegd. Want ik denk, ik krijg kommelers mee op dat moment.
1: Lotte, dankjewel. We gaan nog even
9: naar Gert-Jan.
1: Hoi, hoi. Gert-Jan, wat heb jij ooit meegenomen?
10: Ik heb mijn vrouw meegenomen uit Peru.
2: Dat kan ook.
1: Dat is een mooi souvenir.
2: Stond ze. Maar,
1: hoe is dat gegaan dan?
10: Lang verhaal. Ik had een kameraad, ik was reisleider in Peru en ik ging daar naartoe voor zijn bruiloft. En toen ben ik mijn vrouw tegengekomen.
1: Oh, wat leuk. Oh. Ja, maar dat is echt een prachtig souvenir. En heb je het souvenir nog?
10: Ja, nog steeds. We zijn vorige maand.

0: Days en Where is the Love. Harry met het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Steeds meer zwembaden in de tuin.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
7: It's funny because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
11: Yes!
12: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
13: Is de lekkere van Albert Heijn.
10: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
11: Yes!
14: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
15: Yes!
14: Esso, omdat elke rit telt.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
16: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3 sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
19: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
20: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2+3 gratis.
19: Wow.
20: En ook 2+3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
21: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
22: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
23: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
24: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
25: 538 Nieuws.
26: 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. In Colombia is van duizenden mensen niks meer gehoord na de zware aardbeving van gisteren. Ze zijn opgegeven als vermist. Het officiële dodental staat op 132. In allerlei steden in Colombia is er een ravage. Onder het puin van ingestorte gebouwen zoeken reddingswerkers massaal naar overlevenden. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Dit keer was het raak in Maassluis. Volgens Omroep Rijnmond sloegen dieven daar een raam in, waarna ze met duur gereedschap uit een van de brandweerwagens er vandoor gingen. Vaak wordt dat gereedschap later gebruikt bij inbraken. Voor de inbraak in Maassluis is nog niemand aangehouden. En steeds meer Nederlanders hebben een vast zwembad in de tuin. Met behulp van satellietbeelden heeft de Volkskrant er 120.000 geteld. Relatief gezien vind je de meeste tuinzwembaden in Limburg. Waterbedrijven ontraden privézwembaden niet. Wel roepen ze de bezitters op om zuinig met elke liter water om te gaan. Dan nog het weer. Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het nieuws bij Radio 538.
0: Even kijken naar het wegdek. 538 verkeer door Flitsmeister. Twee vertragingen momenteel. Eerst op de A8. Zaandam richting Amsterdam bij de brug over de Zaan. Een ongeluk met een vrachtwagen gebeurt. De rechte rijstrook is dicht. 37 minuten vertraging. En de A28, de laatste Zwolle Amersfoort. Bij Amersfoort door een ongeval 13. Sterkt als je er één staat. Controle op snelheid gemeld op de A1. Deventer Apeldoorn hectometerpaal 94,8. A2 echt weer 219,9. En verderop de A2 Utrecht Amsterdam 34,7. A16 Dordrecht Breda 53,8. En de A59 Breda Dinteloord 88,5. A67 Belgische grens Eindhoven 6,1. En de A73 de laatste. Venlo in de richting echt op de rem bij 26,1.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
27: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
28: Zomer op je radio.
27: De 538 ochtendshow.
0: Goedemorgen, dinsdagochtend, 3 minuten over 9. De ochtendshow met Michael Jackson. Zometeen naar Calvin Harris en Dua Lipa. Dit is One Kiss.

0: 10 minuten over 9, de 15:08 ochtendshow met Michael Jackson. They don't care about us.
1: Number 1.
2: De 538 wereldhit.
0: Deze zomer ga je elke ochtend eventjes muzikaal op vakantie met 538 in de vorm van de 538 wereldhit. We maken even een rondje over de wereld. Want wat staat er hoog in de hitlijst in het buitenland? We maken een lange vlucht vanmorgen, ruim 25 uur, een paar keer overstappen en we landen in Canberra, hoofdstad van Australia Down Under, waar dit momenteel de absolute nummer 1 is van de hitlijsten door het hele land heen. De 538 wereldhit van deze dinsdagochtend, Ella Langley, Jews in Texas. Just

0: over 9. Goedemorgen, de ochtendshow van dinsdagochtend 11 augustus. Oh, dat weet je misschien wel van jezelf. Of je mensen kent die miljonair zijn.
1: Heb ik vrienden die miljonair zijn?
0: Zeker.
2: Nou ja, vrienden wel kennen ze, ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja, ik zit even te denken of ik echt vrienden... Nou, geen miljonair.
0: Flo is toch...
1: Jij bent miljonair.
2: Flo is miljonair.
3: Nou, ik woon in een dorp. Daar wonen echt veel miljonairs, ja, hoor.
2: Ja, het vervelende
0: maar
2: daarvan...
0: Begeef jij je ook, begeef jij je daar ook onder?
3: Ik ken wel een paar miljonairs, ja.
0: Zijn die leuk?
3: Multimiljonairs.
0: Multimiljonairs zelfs.
1: Maar waar hebben ze dat geld mee verdiend dan?
0: Ja.
3: Ja, met de eigen bedrijven vooral. Ja, ja.
0: En zijn dat vaak dan ook toch de krenten als er betaald moet worden in de kroeg? Dat je denkt, hey.
3: Nee hoor, ik ken ook iemand die heel erg gul is.
0: Ja?
3: Maar
0: ja.
3: Er loopt ook één aardige enorme vent, krent. Dat is denk ik de rijkste ongeveer in Bergen. Dat is zo'n gierige...
0: Is dat een gierige gast?
3: Laatst hadden wij hem een biertje gegeven aan de bar. Zat hij ook toevallig. Nou, denk maar niet dat je een biertje terugkrijgt.
0: Oh. Nee, ja, zo word je miljonair.
1: Ja, zo word je miljonair.
2: Maar er zit een miljonair aan de bar en dan denk je... Ah, die arme man, ik geef hem een biertje.
0: Nee, maar is toch aardig?
3: Nee, maar omdat je toch een beetje aan de klets raakt, weet je wel. En dan, nou, op een gegeven moment zeg je van, wil je ook een biertje? Ja, ja, ja, graag. Nou, dan verwacht je toch een half uur later...
0: Misschien wil mee naar huis.
3: Nee, het is echt zo'n gier.
2: Nou, maar misschien is het aan de andere kant dat hij wel denkt van... ja, mensen willen altijd maar iets van mij. Ja. Nu ook weer. Er wordt mij zomaar
3: helemaal niks van die
2: gast. Wordt mij een biertje aangeboden. Misschien willen ze wel in
0: maar
2: contact komen.
0: Maar jullie kennen hem toch dan? Je geeft
3: nou, vaag. Nee, het is een vage bekende.
0: Oh, okay.
2: Ja, ja. Maar die is vrij gierig dus.
3: Ja.
2: Maar wat is de rijkste van Bert? Dus dan praat je over een vermogen van...
3: Nou, tientallen miljoen. Dat zit wel tot 100 miljoen aan, hoor, denk ik.
0: 100 miljoen?
3: Ja, het is geen grap, hoor.
0: Nee.
1: 100 miljoen?
3: Ja, 100 miljoen. Nou, geen 500 miljard. Dat van
1: me
3: net niet.
1: 100 miljoen?
2: Ja, het is een hoop geld. Ja. Ik had hier een bericht binnengekregen van Melissa. Als je iets geeft en je verwacht eigenlijk al iets terug... dan ben je niet goed bezig. Je moet iets geven vanuit het hart, zonder dat er iets
3: voor is. Dat heeft helemaal gelijk in. Maar het is al zo vaak gebeurd bij deze man... dat ik dacht, ik denk, nou, 3 keer. Ik denk, je kan... Ja.
1: Maar jij gaat dus 3 keer iemand iets aan te drinken aanbieden en dan 3 keer...
3: Nee, we doen het nu meer voor de gein. Kijken of hij wat teruggeeft.
2: Maar je ziet hem een beetje uit te lokken dus.
3: Ja.
0: Maar die man moet toch ook denken, oh god, hebben die 2 lijpo's nodig.
2: Ja. Oh, let op, die gaan zo weer een biertje.
0: Ja, een biertje. Nou. De man drinkt helemaal geen bier, waarschijnlijk alleen...
2: Al 20 jaar gestopt, zo'n blauwe knoop op zijn jas.
3: Ja, en je kan wel zeggen dat mensen niks moeten verwachten... maar dat is nou eenmaal wel redelijk menselijk.
0: Nou, ik vind niet dat je iets geeft dat je... Is
3: nee,
0: raar dat
3: ik
0: je dan iets terug verwacht. Ja.
3: Niet, maar op een gegeven moment wel, toch?
0: Ja, maar jullie doen het ongevraagd.
3: Ja, ik bedoel, hij zit
0: nee,
3: daar.
0: Maar normaal vind ik, als je met een groep bent en je doet rondjes... Ja, dan moet je op een gegeven moment, als jij nummer 4 bent, doe je ook een rondje. Ja. Maar jullie geven nu vanuit het niets, geef je iets aan iemand... terwijl die daar helemaal niet... Hij hoort niet bij jullie gezelschap.
2: Nee,
3: omdat je het andere aanbiedt, dan is het wel zo netjes om hem ook wat aan te bieden. Als je in een soort groepje staat of zo, dan is het ook raar om hem dan niks aan te bieden. En het is niet erg als hij een keer niks teruggeeft en het tweede keer ook niet. Maar op een gegeven moment valt het
0: voelt ook
3: op.
0: Een beetje of jullie gewoon, omdat hij zo rijk is, dichtbij hem willen komen.
3: Ja. Nou, echt
0: willen
3: niet.
0: Profiteren van zijn
3: helemaal
0: rijkdom.
3: Nee, niet. Ja. Ja. Ik heb hem echt deze man niet nodig.
2: Maar het is altijd wel... Ik heb toevallig 2 weken geleden was ik bij een concert... en toen kwam ik wat mensen tegen die ik uit de collega's, zeg maar...
0: Uit de branche.
2: Uit de branche. En op een gegeven moment, ik denk dat het groepje van uiteindelijk 5-6 man was.
1: Nou.
2: Toen was de vraag van iemand ging drinken halen. Wil je ook een drankje? Ja, neem voor mij een biertje mee. Maar dan, op een gegeven moment kom je ook op het punt dat je denkt... ja, als ik nu een rondje geef, dan moet ik opeens voor 6 anderen ook drank halen.
0: Wat logisch is, want je hebt daarvoor er ook van geprobeerd.
3: Maar dan krijg je daarna ook nog van 5 anderen waarschijnlijk.
2: Ja, daar was de avond veel te kort voor.
3: Ah, je hebt zitten rekenen dus.
2: Nee, ik had wel zoiets van, ja, ik ging op een gegeven moment... onze show begint vroeg weer, dus ik ging na een uurtje weg. En dit was, nou, ik had net mijn glas leeg. Ik denk, ja, is lullig. Ik heb wel geroepen van, joh, volgende keer haal ik even een drankje voor jullie. Ik kom jullie ongetwijfeld wel weer een keer tegen. Maar dan, ik heb dan altijd al, ik voel me dan toch bezwaard.
3: Ja, ik ook, ja. Dat snap ik.
2: Ik vind dat toch vervelend.
3: Ja.
2: Maar ja, om nou 20 euro in iemand als hand te duwen... van, joh, haal even een drankje over mij. Dat is ook weer een beetje gek.
0: Ja.
2: Dus dat blijft ook altijd wel met dingen aannemen en weer teruggeven. Het blijft
0: zo
2: altijd...
0: zegt Nederlands, hè, dat in Engeland en zo haalt iedereen gewoon... of in Scandinavië ook heel veel halen gewoon een biertje voor zichzelf en niet voor de rest.
1: Dat is ook het meest logische.
0: Ja, haalt gewoon een biertje voor jezelf. Of als je met een partner bent, haal je daar wel voor. Maar voor die andere 4 die er staan...
2: Vind ik ook niet lekker voelen.
0: Aan de andere kant, het voorkomt ook scheve gezichten. Ja. Of dit soort gevoelens die jij hebt. Van, ja, shit,
1: want heb je ook bijvoorbeeld, de ene drinkt bier, de andere drinkt...
0: Een vodka cola.
1: Ja, en een vodka cola kost tegenwoordig een eurotje of 12, 13.
2: Ja.
1: En een biertje 4 euro. Ja,
3: maar het gaat ook niet gelijk op. Ik bedoel, degene die bier drinkt, drinkt 10 biertjes... waar jij 2 vodka cola drinkt. Vaak.
2: Never made it as a wise man.
0: I couldn't cut it as a poor man stealing. Lichten of dit soort gevoelens die jij hebt van ja, shit.
1: Want heb je ook bijvoorbeeld, de ene drinkt bier, de andere heeft
0: een wodka cola.
1: Ja, en een wodka cola kost tegenwoordig een eurotje of 12, 13.
2: Ja.
1: En een biertje 4 euro. Ja,
3: maar het gaat ook niet gelijk op. Ik bedoel, degene die bier drinkt, drinkt 10 biertjes, waar jij 2.

0: Eyes Closed. 2:58. Goedemorgen, de 538 ochtendshow met Harry en het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Mega brand in Lelystad.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
4: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
6: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
14: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per haier.
9: Yes!
15: Ondersteuningen voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
9: Yes!
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
14: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
17: Müllermilk, the moo you can't resist.
18: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
19: Goedemorgen, het is een zonnige en droge dag. In het noorden een graad of 20, in de rest van het land een stuk warmer. 26 graden kan het daar worden. Even kijken naar de weg, 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen momenteel. Eerst op de A8, Zaandam richting Amsterdam bij Zaandijk West. Een ongeval 15 minuten. En de A76 richting de Duitse grens door de controles. 12 minuten vertraging, sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A1 Deventer-Apeldoorn, hectometerpaal 94,8. Verder op de A1 Amersfoort-Eemnes 39,9 en de A2 Echt Weer 219,9.

0: A16 Dordrecht Breda 53.8. A22 Velsen Beverwijk 9.3. En de A28 Meppel Zwolle 105.6. Verderop de A28 Zwolle Amersfoort 59.7. En de A35 Wierde Hengelo 51.8. A59 Breda Dinteloord 88.5. En de A67 Belgische Grens Eindhoven 6.1. Verderop de A67 Venlo Eindhoven 35.4. En de laatste de A73. Venlo in de richting echt op de rem bij 26.0. 4 minuten over 9:30. Harry van der Heijden, de hoofdpunten van het nieuws.
1: In Lelystad staat een autobedrijf in lichte laaien. In de wijde omgeving zijn dikke zwarte rookpluimen te zien. Er is een NL-alert verstuurd en de omgeving is afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Bewoners van de straat in Amersfoort keken vanochtend tegen iets bijzonders aan. De boel stond namelijk blank. Oorzaak is een kapotte waterleiding, weet RTV Utrecht. Daardoor ontstond een zinkgat en het water wordt nu weggepompt. En steeds meer Nederlanders hebben een eigen zwembad in de tuin, meldt de Volkskrant op basis van satellietbeelden. Limburgers hebben het vaakst een privébad.
2: 538, de 538 Ochtendshow.
0: Met toploader zometeen naar Jennifer Lopez en David Guetta. Save me tonight.

0: Talk to you bij 538. Het is even na 9:15. Goedemorgen, de ochtendshow dinsdagochtend. En ik weet niet of je wel eens bij de Olympische Spelen bent geweest, als publiek bijvoorbeeld. Dat is schijnbaar dus echt een aanrader.
1: Wat is, stel ik ben Olympisch leek en je moet één onderdeel aanwijzen van dat is leuk om te bekijken. Welk onderdeel zou je dan heen moeten gaan?
2: De 100 meter.
1: 100 meter sprint. 100 meter.
2: Ja, dat is het koningsnummer. Maar ook een goede hockeyfinale is ook echt te gek, hoor. Dat is wel echt gaaf.
3: En die kaarten zijn uiteindelijk... als je
2: in het begin zijn ze goed te doen, hoor.
3: Ja, het is niet mega... Ja, het is niet mega duur.
2: Voor mij, wij zijn wel naar wedstrijden geweest. Dat kost een kaartje 15 piek, geloof ik.
1: Ja. Oeh, nou, dat is niet veel,
2: nee. Nee. Dat is, en het is echt... Het is toch... het voelt ook of je ergens bij hoort of zo, weet je wel. Van in een soort Olympische bubbel waarin je zit. Het is echt
3: sterker nog, op een gegeven moment stond ik gewoon op het podium. Ik denk, ja, ik voel me zo thuis. Ik ga er wel bij staan.
4: Maar mij lijkt ook dat discuswerpen en over zo'n hoge stok springen... dat lijkt me ook heel leuk.
2: Atletiek.
4: Ja, dat is een onderdeel natuurlijk.
2: Het grappige is dat die speren worden natuurlijk in dat autootje gereden.
3: Ja.
2: Ja, je pleurt zo'n speer 80 meter verder. Dan gaat niet iedere keer iemand naartoe lopen.
3: Dat is
2: natuurlijk ook levensgevaarlijk, hè?
3: Ja. Dat komt een heel klein autootje.
2: Een autootje, doen ze die speer in.
3: Dat is zo'n op afstand bestuurbaar ding.
1: Oh, zo'n drone.
4: Maar hoe scherp is die speer? Kun je daar iemand mee spiezen?
2: Ja, man.
4: Ja?
3: Ja, natuurlijk. Ja, die gaat dwars door je heen.
4: Ja, hoeft eigenlijk niet, hè? Hoeft niet scherp te zijn.
1: Want?
4: Je hoeft er niet iemand mee te spiezen.
2: Nee,
3: hij moet er in het gras kunnen.
1: Wel rechtop blijven staan. Nee, maar wij hebben Felix hier. Die stuurde even een appje. Felix, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Want jij bent speerwerper?
5: Nou, vroeger heb ik op atletiek gezeten. Dan word je automatisch wel een keer gevraagd om te jureren. En dat heb ik dus een keer gedaan bij een atletiekwedstrijd, heel regionaal.
1: Ja.
5: En toen stond ik op het onderdeel speerwerpen inderdaad.
1: En toen is er iets fout gegaan?
5: Ja, er was eigenlijk een van de jongens die het beste kon werpen. Dus je hebt altijd een drie rondes, als het ware. De eerste twee rondes waren heel goed. En de derde ronde dacht ik ook van, nou, dat gaat gast helemaal prima. Maar het gebied waarop je moet werpen is afgezet met wit lint.
1: Ja.
5: En de worp van hem, dan struikelde de speer eigenlijk over het witte lint, waardoor ik hem bijna niet zag. En toen ben ik weg gaan rennen vanaf de speer.
1: Ja.
5: Maar dat is niet helemaal goed gelukt. En toen is hij in mijn kuit terechtgekomen.
4: Nee!
1: Ah, dat klinkt heel pijnlijk.
3: Speren zie je kuit terechtgekomen?
5: Ja.
2: Wow, maar die staat er.
5: En daar heb ik eigenlijk veel geluk mee gehad. Hij heeft als het ware doorgeprikt. Maar hij is ook teruggestuiterd als het ware. Dus hij is helemaal doorgeprikt. Maar ik heb in de eerste 2-3 minuten door de adrenaline voel je in principe niet zoveel.
1: Nee.
5: Ja, toen voelde ik bloed langs de kuit lopen. En toen ging het wel redelijk snel.
2: Maar dat is nog een flink gat wat je erin hebt zitten dan, joh.
3: Ja.
5: Ja, nou, je staat er om te kijken hoe rekbaar dat je huid is. En dan kan je best nog een foto sturen van hoe het toen nog tijd uit.

0: Set fire to the rain bij 538 met Dennis Ruijer en de hits van de 538 werkdag in de startblokken voor je zometeen. En ook Harry en het nieuws, wat zit erin?
1: Den Haag wil niet meer.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
3: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
6: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
5: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Klaar voor een frisse start?
14: Let's go!
13: Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo. In

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is die ja van Jumbo.
4: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: 538 Nieuws.
6: 10 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. In Lelystad is een grote brand uitgebroken op een bedrijventerrein dicht bij de snelweg A6. Er zou een pelletbedrijf in brand staan en volgens regionale media is daar niet ver vandaan een tankstation. Op beelden zijn dikke zwarte rookwolken te zien. Mensen in de omgeving zijn gewaarschuwd met een NL Alert. In Colombia zijn de afgelopen uren opnieuw tientallen overleden mensen onder het puin vandaan gehaald. En daarmee is het dodental van de zware aardbeving van gisteren opgelopen naar meer dan 160. Op sommige plekken zouden complete woonblokken zijn ingestort. Reddingswerkers blijven zoeken naar overlevenden. Een kapotte waterleiding heeft in Amersfoort voor een sinkhole gezorgd. Dat was in de wijk Schuidenburg, waar vanmorgen ineens een straat helemaal onder water stond, meldt RTV Utrecht. Het water is inmiddels weggepompt, maar het repareren van de kapotte leiding en dichten van het sinkgat duurt nog wel even. En Den Haag is niet meer in de race als kandidaat voor de titel culturele hoofdstad van Europa. Vorige maand trad een nieuw college aan en dat trok het plan in dat hun voorgangers hadden gepresenteerd. Den Haag wil het geld gebruiken voor de cultuur in de eigen stad. De laatste de Nederlandse culturele hoofdstad was Leeuwarden in 2018. Dan nog het weer. Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. Dat was het nieuws bij Radio 538.
8: Harry, dankjewel. 538 verkeer. A12 Arnhem-Oberhausen bij de grens. 9 minuten vertraging. A27 Gorkum-Breda bij de Keizersveerbrug. Brandend voertuig. 27 minuten. En

0: Baan 16, Dordrecht, Breda, Prinsenbeek, 58,9. A28 Meppels-Zwolle, Rauwveen, 105,5. En ook de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Heerde, 227,9. En de A59 Breda, Tinteloord, ter hoogte van Langeweg. Een controle bij 88,5.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
5: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
6: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
7: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: De vijf van het bedrijf 538, mysteryvisits.nl. Dat gaat natuurlijk al over de customer journey. En vandaar journey, don't stop believing.
1: 538, de vijf van het bedrijf.
0: Ja, Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Dennis.
0: Goedemorgen, goedemorgen. Mysteryvisits.nl, welkom in de vijf van het bedrijf.
2: Dankjewel.
0: Ja, jullie zijn eigenlijk...
2: Je gaat het al heel goed aan.
0: Ja, jullie zijn een hele club van undercover helden, hè, voor de horeca en de detailhandel. Onder andere.
2: Ja, absoluut. Hoofdzakelijk in de horecabranche op dit moment.
0: Ja.
2: Waarbij we dus maatwerk, mystery visits, verzorgen, plannen, uitvoeren en uiteindelijk rapporteren.
0: Ja. Uiteindelijk kun je dan natuurlijk als bedrijf wat meer inzicht krijgen van hoe is een ervaring in mijn zaak?
2: Absoluut. Ja. En vooral de gemiste kansen om daar aan de knop te draaien.
0: Ja, precies. Een beetje upselling, klanttevredenheid natuurlijk goed voor elkaar krijgen.
2: Ja, oh, jij kan zo voor mij op de markt.
0: Ja, natuurlijk. Ik kan ook als die mystery visit ben ik zeker in te huren voor feest en partij.
2: Oké, top.
0: Hey, ja, Frank, ja, mijn aandacht ging vooral uit naar een soort biertapcursus heb je ook op je site.
2: Ja, klopt.
0: Het geheim van een goed getapt biertje, ook belangrijk voor de horeca natuurlijk.
2: Het geheim daarvan?
0: Nou ja, goed. Ja.
2: De technieken zijn natuurlijk enorm belangrijk om een hele mooie schuimkraag te krijgen. Die mooi sluit, waardoor de smaak daardoor veel beter overkomt. Maar ook natuurlijk de uitstraling naar de gasten toe.
0: Ja, zo is het.
2: Vooral als je tegenwoordig ziet, de prijzen liggen er ook niet om een biertje te bestellen. En dan wil iedereen toch wel een heel net biertje voor zijn neus krijgen natuurlijk.
0: Ja, precies.
2: Die topsmaak is.
0: Als je een nier minder hebt, dan wil je wel een lekker biertje daarvoor terug.
2: Juist.
0: Ja, precies. Hey, Frank, waar zijn de mystery visits vandaag gaande? Of is het nu een beetje kommertijd?
2: Ja, dat is geheim, hè?
0: Oh ja, we mogen natuurlijk niet verklappen over een mystery visitor vandaag op pad is natuurlijk ergens, hè?
2: Nee, maar eigenlijk wel door het hele land heen. Van cafés tot lunchrooms en restaurants natuurlijk.
0: Nou, wat goed. Wij sturen zo snel mogelijk een slagroomtaart voor het hele team van Mystery Visits jullie kant op. Leuk dat jullie erbij zijn in de vijf van het bedrijf vandaag, Frank.
2: Oké, hartstikke bedankt.
0: Mooie dag. Tapper nog één vanmiddag om 5:00.
2: Ja, goed. Ga ik doen. En hoi. Succes met het uitzending.
0: Groetjes. Hoi, later, Frank. Groetjes. Mysteryvisits.nl vandaag in de vijf van het bedrijf. Met Direct, My Blood, Chris Brown, Betty Benassi. En deze is nou alweer bijna vergeten hit van Davina. Kent u deze nog? Duurt te lang.

0: 17 in de 5 van het bedrijf Frank van mysteryvisit.nl hoorde je net. Die sturen dan het mysterybezoek langs. In horeca, detailhandel, doen ook tapcursussen, managementcursussen. En die hebben een hoop gezelligheid ingebracht met de hits van 58. Wij sturen de gratis slagroomtaart. En van de fanatieke toetsenbordtijgers tot de verfijnde vakmensen. Zet alle harde werkers uit je team in het zonnetje met deze 5 van het bedrijf. Want als je meedoet, trappen we die 58 werkdag af met jouw favoriete hits op 58. En sturen we ook taart voor het hele team. Kortom, geef je op met de 58-app. Of ga naar 58.nl/bedrijf. Dat is 58.nl/bedrijf. Inmiddels hebben we ook gezellig bezoek in de app vanuit Mallorca.
1: Hoi, wij luisteren vanuit Mallorca.
2: Heerlijk naar 538. Groetjes, werk ze.
0: Ja. Mijn vraag is, zit er al een drankje in om 10:18? Maar goed. Dennis, lekker weer rondjes rijden op lijn 9, Scheveningen. Groeten van de heen en weer manager. Het 58 op maximaal volume. Lekker in het trammetje daar. Heerlijk. En de laatste voor de 5 van het bedrijf van mysteryvisit.nl. Even mijn guilty pleasures deze. Chris Brown, Benny Benassi. Je hoort Beautiful People.

0: op Zandvoort. Edmond, die app, Dennis, heb je je SSD-koelpasta al gevonden? Ik had op mijn Instagram stories gisteravond. Ik heb een PlayStation 3 gekocht, tweedehands. Die heb ik helemaal uit elkaar gehaald. Dat ding onder de douche schoongemaakt. Maar nu heb ik koelpasta nodig, want het ding wordt gloeiend heet. En dat is uitgedroogd. Nou goed, dat lang technisch verhaal. Alle details, Dennis Ruijen. Zometeen getrakteerd op zonnestralen Akden en Munich. Want het regent zonnestralen vandaag ook Jamaican Bam Bam Hoegel. Hoor je zometeen.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
6: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
11: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
12: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
11: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: ZZP'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Alle verf super voordelig.
2: Binnen 1 minuut
3: meer muziek
2: tijdens de 538 werkdag.
5: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompbor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: 538. De 538 Ochtendshow.
10: Dat is

0: En toepasselijk voor deze dinsdag, het regent zonnestralen op 538 tijdens je 538 werkdag. En 1,8 seconden. Dat is het record voor de snelste pitstop ooit in de Formule 1. Daarna kun je wel zeggen...
1: Well done.
0: Well done. Staat op naam van het McLaren-team tijdens de GP van Qatar. Het jaar 2023. Ik ging het net even checken. 1,8 seconden. Dat is echt zo weinig tijd. Dat is sneller dan het uit je zak halen en ontgrendelen van je telefoon. Sneller dan een keertje rustig ademhalen, zoals Akden de Murk net predikte. Rustig ademhalen. Gemiddeld 4 seconden. En dit is zelfs bijna de helft van de tijd dat een stoplicht gemiddeld op oranje staat. 1,8 seconden. Maar hier bij 538 staan alle lichten op groen. Je maakt kans op weekendtickets voor die allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Een legendarisch weekend nu al, wat ongetwijfeld ook gaat voelen als 1,8 seconden. Maar wederom een paar tellen die de geschiedenisboeken in zullen gaan. Die laatste keer op Zandvoort. En daar kun je bij zijn. Hoor je zometeen de raceauto voorbij razen hier op 538. Bel je zo snel mogelijk naar de studio en zorg je dat je beller 538 wordt. Voor een heel weekend race adrenaline op Zandvoort. Schrijf het nummer vast op, hè. 0900.

0: goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je woont in Nijverdal, vlakbij Hellendoorn.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en Roelof, ja, jij zit altijd gekluisterd aan de buis.
1: Jazeker.
0: Ja, maar je hebt een vriendin die is niet zo van de Formule 1, hè, geloof ik.
1: Nee, dat klopt.
0: Nee.
1: Die is één keer naar zo'n, we zijn ooit een keer naar Zandvoort geweest.
0: Ja.
1: Naar de DTM en dat vond ze helemaal niks.
0: Helemaal niks. Dus ik begrijp dat als jij naar Zandvoort gaat voor die allerlaatste Grand Prix, dan mag zij thuis blijven.
1: Ja, dat wil zeggen, zeg mij dan.
0: Ja, wat mooi man. Hey, want Roelof, ik heb nieuws voor je. Jij bent Beller 538.
1: Yes, yes, yes.
0: Hartstikke idee.
1: Hoppa.
0: Hoppa, gefeliciteerd Roelof.
1: Dankjewel.
0: Je bent erbij man. Twee weekendtickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. 21 tot 23 augustus op Zandvoort. We zien je daar.
1: Oh, super. Dankjewel jongen.
0: Kom even hoi zeggen. Gezellig dat je erbij bent.
1: Is goed. Ik klap wel even een paar keer op de raam.
0: Zo is het. Zo is het. Ga genieten hè.
1: Hey, dat gaat helemaal gebeuren jongen. Dat komt goed.
0: Mooi Roelof man. Ik wens je een fantastische dag vandaag.
1: Dat komt helemaal goed.
0: Mooi. Zonnetje erbij. Jouw dag kan niet meer stuk. Hè?
1: Dat bedoel ik.
0: Lekker man. Hey, mooie dag Roelof.
1: Hey, dankjewel jongen.
0: Oh, ja. Groetjes. Zo, Roelof gaat naar de Heineken Formula 1 Dutch Grand Prix. En wat grappig is over het volgende liedje dat ontstond achter in een gehuurde bus. Toen die gasten van de band aan optreden in San Francisco terugreden naar L.A. Ze waren een beetje op akoestische gitaar aan het pingelen en ze dronken wat. En Slash die verzon het bekende gitaarloopje. Uiteindelijk vulde Slash aan.

0: Bakermat, Ronnie en I Love Life. Lekker hoor. Groeten vanuit Italië, hebt Remco. Dennis, wij zijn onderweg naar Schiphol voor een reis naar Sri Lanka. Lekkere hits op 538. We nemen jullie mee met de app. Dat is lekker, hè, tegenwoordig. Je kan gewoon worldwide luisteren naar 538. Zometeen spelen we een nieuwe ronde Stop or Go in het volgende uur. Daarin maak je kans op 100 euro of natuurlijk die troostprijs. Als het je niet lukt om die 5 vragen goed te beantwoorden met het 5-jaar tostijzer als ja, toch wel de ultieme troostprijs. Esther, aangeschoven voor het nieuws van 11 uur. Goedemorgen, Es.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je voor ons?
1: Ja, stel je voor, heb je iets zeldzaams te pakken? Ben je het binnen een half uur weer kwijt? Waar het over gaat, hoor je zo?
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
3: Is een lekkere van Albert Heijn.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we het van weer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. Bedoel met je mee. Plus.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
12: 538 Nieuws.
13: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Mensen in Lelystad hebben een NL-alert gekregen vanwege dikke rookwolken. Die komen van een brand in een fabriek met pellets niet ver van de A6. Vlakbij is ook een tankstation en een bedrijf met tweedehands trucks. Vanwege ontploffingsgevaar is de omgeving afgezet. De brandweer in Lelystad probeert te voorkomen dat het vuur overslaat. In Terhuisterveen in Friesland hebben tientallen demonstranten vannacht geprobeerd om een bus met asielzoekers te blokkeren. En de ME wist dat te voorkomen. De asielzoekers werden naar een tijdelijke opvang gebracht, 's nachts, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze was. En vanochtend zijn ze weer opgehaald. Nu het steeds onzekerder wordt of de straat van Hormuz binnenkort weer open is, stijgen de prijzen aan de pomp ook weer. Na een eerdere prijsdaling kost een liter €0,95 nu 1 cent meer, ruim €2,54. En €2,56 blijft diesel, dat is nog steeds duurder dan benzine. De adviesprijzen betaal je meestal alleen langs de snelweg. En een Londense agent had wel een heel bijzondere rit. De politie nam een Ferrari Monza SP2 in beslag ter waarde van ruim €4 miljoen. En de bestuurder die was niet verzekerd en had alleen een voorlopig rijbewijs. En opvallend was, hij reed nog geen half uur in de peperdure Ferrari voordat hij staande werd gehouden. En de agent, ja, die had geluk, want die mocht de auto naar een depot rijden. Het weer, ja, het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land wordt het 26 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
14: Wat een sukkel die gozer, dat je met een voorlopig rijbewijs in zo'n auto gaat. Sorry.

Bij Langeweg, daar wordt geflitst, 53,8. Op de A17, Roosendaal-Moerdijk, standaard buiten, 12,6. En de A27, Utrecht-Hilversum, bij Groenekan, bij 84,7. A28, Zwolle-Amersfoort, Hulshorst, 59,7. En de A59, Breda-Dinteloord, bij Langeweg, 88,5. Binnen nu in een paar tellen, fantastische Dance Smash Classic. Mocht je een klein inkakmomentje hebben, zet de radio dan

0: kerstfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: 538.
6: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
5: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
6: Goedemorgen.

Shakira, Burna Boy, je hoorde Dai Dai. 538 Dance Smash Classic. Ja, de Dance Smash Classic van vandaag komt niet alleen met goede beats, maar ook met een hele goede boodschap. Want het moraal van deze Dan Steins een verhaal is: soms moet je jezelf op plek nummer 1 zetten. Jarenlang produceerde dit Britse dancebrein voor andere grote talenten. En hij hielp ze dan om van hun potentie echt succes te kunnen maken. Maar ja, dat ging wel een beetje dan ten koste, zeg maar, van zijn eigen plekje in de scene. En dat sloop er een beetje in, totdat hij op een, ja, op een keerpunt stond uiteindelijk als danceproducer. Hij stelde zichzelf een ultimatum: of ik pak nu alles in en ik geef mijn eigen plek achter de draaitafel op, of ik ga vol voor mezelf. En dit was dan het moment waarop Dan, oftewel DJ Fresh, besloot dat hij de wereld zijn passie moest laten zien. En dankzij die keus mogen we vandaag genieten van deze mega dikke dance mash. Want dit is wel een classic hoor. DJ Fresh, en hij nodigde niet de minste uit om mee te doen op deze track, namelijk Rita Ora.

0: je had werkdag. En ja, eind jaren 90 was er een dame die heeft plastische chirurgie zeg maar opnieuw uitgevonden en die gebruikte een voicebox.
1: Hey Dennis, ja. Doe niet zo lullig man.
0: Wat is er dan?
1: Ik heb ook een voicebox.
0: Heb je ook een voicebox, ja, snap.
1: En ik moet elke dag mijn batterijen verwisselen.
0: Ja, ik snap dat dat heel vervelend is.
1: Twee keer je batterijen verwisseld,
0: ja.
1: Nou, alsjeblieft ook met dat gezeik.
0: Ja, sorry man.
1: Dat kost me hartstikke veel geld.
0: Ja, nee, ik snap dat dat lastig is. Nou goed, dat was voor het eerst dat de autotune werd gebruikt voor een hele grote wereldhit. Dus eigenlijk was Cher wel een early adopter met haar voicebox. Ze scoorde er een wereldhit mee eind jaren 90.

Ach, even een traantje wegpinken bij Carol T. Bruno Mars, de favorite. Je hoorde Still 538. Zometeen is het weer tijd om 100 euro eventueel weg te geven. Misschien wel aan jou als je opgeeft voor Stop or Go.

0: Bob hoor je binnen nu en een paar tellen.
1: Nog één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
2: Nog één keer tot de definitieve finish.

0: Kiss Country. Check 538.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
0: De Formula One Heineken Dutch Grand Prix 2026. Geniet van de eerste bocht tot het laatste rondje. Met de verfrissende smaak van Heineken 0.0. Samen proosten we op het laatste rondje. Heineken 0.0. Heerlijk, hè?
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
9: Geeft ruimte.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
13: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
16: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
17: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
16: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Voel mij zo free.
18: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
20: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
18: Wow, dit is echt nice.
20: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Binnen 1 minuut
21: meer muziek
0: tijdens de 538 werkdag.
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stop

0: vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Ik kom.

0: Ja, we doen een dansje in het rietenrokje op Jonas Bloem, Melf, Edge of Desire. Wat een zomerhit dit, hè? Lekker. Dennis, ben jij de koffiegong niet vergeten? Hebt Jan. Jan, fijn dat je me scherp houdt. Komt er zo meteen aan. Stop or go. Stop or go. Het spel waarmee je 5 vragen binnen 1 minuut 100 euro in de wacht kan slepen. Albert uit Delft, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Lekker aan het buffelen in de schoonmaak vandaag, Albert.
1: Ja, dat klopt. Ik zit in de schoonmaak.
0: Ja, en dus, waar ben je aan het werk op dit moment?
1: Ik werk nu in Delft, op Delft Tech Park.
0: Oké, nou leuk man. En je hebt de categorie muziek gekozen voor Stop or Go?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Wat is je persoonlijke muzieksmaak? Wat vind je leuk?
1: Ja, een beetje Hollandstalig.
0: Een beetje Hollandstalig? Ja, precies. Ja. Een beetje Kali en zo, Django Wagner, Kali, dat soort dingen.
1: Ja, zwoele zomernachten.
0: Zwoele zomernachten. Oh ja, ook leuk natuurlijk. Een beetje andere hazes.
1: Ja, klopt.
0: Nou, leuk man. Hey, ja, Albert, jouw kans om 100 euro in de wacht te slepen. Iedere vraag is 20 euro waard. Je mag altijd stoppen of doorgaan. En de troostprijs, okay, die is ook niet mis, dat is het 58 tosti-ijzer.
1: Oké.
0: Nou, mooi. Ben je er klaar voor, Albert?
1: Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Mooi, let's go.
1: Let's go.
0: Vraag 1. In welke band zat Robbie Williams? In welke band zat Robbie Williams? Zeg het maar.
1: Backstreet Boys.
0: Ai.
1: Oh, niet.
0: Nee, oh, het was Take That.
1: Oh ja, tuurlijk.
0: Ja, joh, dat maakt helemaal niet uit.
1: Oh, ja.
0: Dat zijn de zenuwen, Albert.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, man.
1: Dat is ook voor het eerst, hoor.
0: Ja, dat snap ik. Hé, hey, nou, goed gespeeld, want je hebt wel het unieke stukje tosti-ijzer te pakken. Het 58 tosti-ijzer. Fantastisch apparaat, en dat stuur ik zo snel mogelijk naar je toe.
1: Oké, nou, hartstikke beloond.
0: Ja, mooi man.
1: Ik ga ook binnenkort verhuizen, dus dat komt mooi uit.
0: Oh, dat komt mooi uit. Nou, stuur even een foto als die in gebruik is. Dat vinden we leuk om te zien.
1: Oké.
0: Nou, mooi man.
1: Goed.
0: Hey, Albert, mooie dag.
1: Ja, sorry.
0: Helemaal goed werk,
1: doei.
0: Hoi.
1: Beloond, doei.
0: Genesis.

0: op de dansvloer en het is meteen gezellig. Je hoorde Ballada, want het is de zomer op je radio met een hoofdletter Z. Komt wel eindelijk weer wat regen aan een keer over een paar dagen, want het wordt hoog tijd, jongens. Valentijn, onze yoga-docent van alle sterren in Hilversum en verre omstreken, heeft een spirituele vertaling gemaakt van de volgende 538-hit.
1: Als ik in jouw ogen kijk, vind ik een nieuw soort geloof en heb ik geen traditionele kerk meer nodig. Wanneer we samen zijn, verandert onze passie in een heilig ritueel.
0: Mooi.
1: Waarin jij mijn enige godheid bent.
0: Zo zo.
1: Vergeet alle oude zondes. Want de manier waarop wij elkaar lief hebben, is de enige verlichting die ik zoek.
0: Ja, en besef even dat Valentijn vanmorgen weer de Downward Facing Dog liet zien aan Wendy van Dijk. Het ging over deze hit, de spirituele vertaling van Bibi Rexha Fateless. Your

0: En het nieuws rond de lunch hoor je van Esther zometeen. Es, wat heb je Petra voor ons?
1: Ja, heb jij ineens 5000 euro op je rekening gestort gekregen? En moet je dan denken, jackpot of waarschuwing, hoor je zometeen.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
6: Nou, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
8: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
10: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
9: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak.
15: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
17: Oh my god.
16: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
18: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
20: Hoppa!
19: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3 sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
22: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
23: 538 Nieuws.
1: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Demonstrerende boeren hebben de N35 in Overijssel geblokkeerd, ter hoogte van Nijverdal. Door de tractoren die er staan, kan er niemand meer langs. De boeren protesteren tegen de nieuwe stikstofregels. Door die regels moet de landbouw rond natuurgebieden afschalen. De brand op een bedrijventerrein in Lelystad is nog altijd niet onder controle. Het vuur ontstond vanochtend in een fabriek met pellets. Mensen in de omgeving kregen een NL-alert vanwege de rook. Volgens de regionale krant zijn er smeulende deeltjes terechtgekomen in tuinen. De tuinen zijn gortdroog en kunnen dus snel in brand vliegen. Het lijkt er niet op dat er ook Nederlanders zijn onder de slachtoffers van de aardbeving in Colombia. Buitenlandse Zaken heeft geen Nederlandse hulpverzoeken vanuit het gebied gekregen. Wel komen er vragen van Nederlanders die hun familie in Colombia niet te pakken kunnen krijgen. En staat er ineens 5000 euro extra op je bankrekening van een onbekende? Mooi meegenomen, zou je denken. Maar let op, want het kan een oplichterstruc zijn. Waarschijnlijk ontvang je daarna een bericht met de vraag of je het geld even terug kan storten naar soms een andere rekening. Niet doen, laat het bedrag staan en neem direct contact op met je bank. En die kan het bedrag wel veilig terugbetalen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. Vannacht koelt het wel weer flink af tot een graad of 7. En dat was het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel, even kijken naar het verkeer. Het is niet zo heel druk. Wat opvalt is de A1. Ja, dat valt eigenlijk niet meer op. A1 en de A12 voor de Duitse grens. 10 minuten grenscontrole. Dan de A6 bij de Ketelbrug richting Lelystad. 7 minuten. A8 Amsterdam-Zaandam, brug over de Zaan. 7 minuten, ongeluk gebeurt daar. A16 Antwerpen-Breda voor Knobbert Galder. 8 en de A27 Gorkum-Breda voor de Keizersveerbrug. 16 minuten, rechterrijs ook dicht door een
2: Bergen-Werksmeer.
0: En nog de A29, dat is Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor Barendrecht. 9 minuten, ik denk voor de Heinoortunnel. Die is even dicht, zonder de hoogvoertuig even aansluiten. Wordt die weggeleid, kan je er weer doorheen. Dan de controles, A1 Hengelo-Deventer 106.6. De A2 Echt-Weert 219.8. A2 Eindhoven-Den Bosch 127.6. A6 bij Muidenberg. En dan richting Amsterdam 43.3. A12 Gouden-Utrecht 32.8. A16 Dordrecht-Breda 45.8. A28 Zwolle-Amersfoort 59.7. Bergingswerkzaamheden. Tuurlijk, dat wel, hè? Mooi. A58 nog goed Vlissingen 167.5 en de A59 Dinteloord Breda 88.8. Perfect.
3: Hey, dat is Tom die net parkeert.
6: Hey, oh sorry.
3: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank, laad en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
24: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goedsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
3: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
25: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie van

0: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
2: Werk, ze houden seks, boom.

Zijn tanden zijn witter dan een albino sneeuwpop. Rolf Sanchez, je hoorde Dartun Besso bij 538. Goedemiddag. NEC Nijmegen. Vanavond de kwalificatie voor de Champions League. Half acht begint het. Het tweede deel van de tweelijk tegen Olympiakos Piraeus. En dat gaan ze winnen. Dit is een classic van de beste band aller tijden. Zo zeggen ze zelf. Oasis, Wonderwall.

Twente. 3-2-1 bij 538. De universiteit in Newcastle, dus universiteit, hè, dan weet je dat het echt is. Die heeft onderzocht wat de drie meest nare geluiden zijn. De drie meest nare geluiden. En ik denk dat nummer 1 gaat je zo meteen verbazen. Want ik heb ze hier alle drie. Op nummer 3, een vork over een bord schrapen. Ja, die is vervelend. Dat is niet leuk. Dat is niet fijn. Op 2, deze. Zo klinken de remmen van mijn auto. Moet ik daar wat aan doen, denk je? Nee, dit zijn nagels op een schoolbord. Ook heel vervelend. En het meest nare geluid. Ja, dit is bizar. Ik vind het helemaal niet zo erg namelijk, maar veel mensen wel. Een mes langs een fles. Ja, dit is wel vervelend. Deze superproducer Timberland, die gaat heel goed op gekke, irritante geluiden. Hij gebruikt al huilende baby's, hinnikende paarden en een kraaiende haan in zijn hits. Voor deze hit, Apologize, gebruikte hij een pepermolen. Heb je mazzel dat hij geen vork in een bord vond?

0: even Max, David Guetta, Forever Young. Tijd om een High 538 te gaan uitdelen.
1: High 538.
2: High 538.
0: Wat is dat? Nou, zo klinkt het.
3: Ik wil graag een High 538 geven aan Kenan. De beste pendeldienstchauffeur van de regio Haagland voor Defensie. Echt een topper. Ik zweer het je. High 538. Dank je.
0: Ja, dit was Jeroen, een High 538 voor Kenan. En zo kan jij er ook even eentje inspreken voor een collega, voor het hele bedrijf, misschien voor je beroepsgenoten. Dat mag allemaal. Pak de 538 app, klik op dat WhatsApp-dingetje, WhatsApp-icoontje, en dan ga je naar WhatsApp. En dan heb je een rechtstreekse verbinding met Ten Studio. En daar kan je een spraakberichtje maken. Dat heet dan een High 538. Doen we even nu, om zo meteen hier, net als Cameron Whitcomb, komt eraan, dan ook Laurie.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
15: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
17: Ping, ping, ping, ping, ping.
16: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
15: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
18: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Binnen 1 minuut
22: meer muziek
21: tijdens de 538 werkdag.
23: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo. Let's
24: go! Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
25: Soms voelt iets gewoon

0: onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: 538. Lindo Duval. The Kingdom of Fear. Hier is Cameron Whitcomb.

0: Dan gaan we dit eens, Bob.
1: Ik wil het even een high five die je aan het geven, want die geeft ons altijd een high five die.
0: Kijk, dat is aardig. Melissa.
2: Hoi, ik wil een high five 38 geven aan mijn lieve vriend Chris, die nu hard aan het werk is op de ambulance. Lieverd, heel veel succes nog even. I love you.
0: Love you. Benny.
3: Hey, 538. Ik wil aan al mijn collega's van Sign Partners een high five geven.
0: Heel goed, high five 38. Ja, en Stijn nog.
4: High five 38 van alle strijders die weer aan het werk zijn na de vakantie. Ik ben aan mijn laatste week bezig en dan ga ik even lekker weg.
0: Nou, geniet nog even van je vakantie. Lekker. Blijf het er maar in. Hé, maar we gaan er tegenaan.

0: Make Sense.
1: En Kylie bij 538.
0: Jouw zomer. Jouw 538.
1: 538 popprinses Shakira. Zij is wel goed bezig. Zij daagt haar hersens het liefst zoveel mogelijk uit. Zij leest veel. Altijd goed. En niet alleen gebruiksaanwijzing of recepten. Ze spreekt Spaans, Italiaans, Portugees en Engels. Vind ik ook knap. En ze leren op jonge leeftijd buikdansen. Ja, dat laatste kan ik ook hoor. Dat is niet zo moeilijk. Nou ja, tenminste, als ik van de bank val, dan duurt het 20 seconden voordat mijn navel stilstaat. Shakira hoor je zo meteen na nieuwe muziek van Sven Siliers. Dit is een prachtig liedje. Somebody New bij 538.

0: Mr. Broken Wings bij jou 538. Zometeen Esther met het nieuws. Voetbalnieuws.
1: Ja, erger jij je soms ook zo aan de VAR? Precies dat. Oh. Nou, dat gaat misschien binnenkort veranderen.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.

0: opletten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Hé hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
4: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
5: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: 538 Nieuws.
10: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. In Lelystad zijn panden van een pelletfabriek afgebrand, maar de brandweer heeft kunnen voorkomen dat het vuur kon overslaan naar bedrijven ernaast. Intussen is het sein brandmeester gegeven en wordt de komende uren nageblust. Mensen in de omgeving van de brand in Lelystad moeten ramen en deuren nog wel dicht houden. Op de provinciale weg N35 in Overijssel is een blokkadeactie van boeren aan de gang. Ze staan met trekkers tussen Nijverdal en Wierde en houden het verkeer tegen. De boeren zijn boos over de kabinetsplannen om stikstofarme zones in te stellen rond Natura 2000 gebieden. Veel boerenbedrijven komen daardoor in de knel. Boodschappen, brandstof en zelfs spelcomputers. Steeds meer producten zijn flink duurder geworden. De Telegraaf heeft uitgezocht welke 15 producten in 1 jaar tijd het hardst in prijs zijn gestegen. Ja, vooral aan de pompen merken we het. Diesel werd ruim 30% duurder. Benzine en LPG meer dan 20%. En ook eieren en hotels zijn flink duurder geworden. En de UEFA wil de VAR aanpakken. Volgens de Europese Voetbalbond wordt er te vaak ingegrepen bij kleine momenten. En de VAR is soms te veel op de stoel van de scheidsrechter gaan zitten. UEFA heeft daarom met verschillende Europese scheidsrechtersorganisaties gesproken. En de conclusie? Terug naar de basis. Dus alleen ingrijpen bij duidelijke fouten. Het weer zonnig en droog van noord naar zuid 20 tot 26 graden. Vannacht koelt het weer flink af tot een graad of 7. Morgen dan opnieuw zonnig en lokaal kunnen we de 31 graden aantikken. Tot zover het 538 nieuws.
11: Ja, dankjewel. Even kijken naar het verkeer. Het is niet zo heel druk. Beetje drukte voor de grens naar Duitsland. Via de A1, de A12 en de A76 heb je een minuut of 5, misschien 10. En de A27, Gorkum Breda, tussen Nieuwedijk en Hank, 6 minuten extra. Dan de controles langs de weg. A1, Barneveld, Apeldoorn, 71,7. A1, Amersfoort, MS bij 39,9. Ook de A2, Utrecht, Den Bosch, 60,8. A2, Eindhoven, Den Bosch, 127,6. A6 bij, even kijken, bij Almere. En dan richting Lelystad, 49,4. A7, dat is de afsluitdijk, Den Oever, Bolsward, 108,1. Het is net voor beide afsluitdijk. A7 richting Groningen vanuit Duitsland 245-0. A15 Gorkum Rotterdam 83-6. A22 Velsen Beverwijk 9,9. A27 Hilversum Almere 115-0. A32 Meppel Heerenveen 40,1. En de A59 Dinteloord Breda 88-8.
12: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
13: geeft ruimte.
14: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over.

0: maakte je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: 538.
0: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
2: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio.
3: Weekendtickets voor de Formule 1 in Zandvoort. Ja, nog wel een paar keer vandaag. Zeker twee keer, weet ik. Zeker.

0: Teddy's Rims.
1: Jouw zomer. Jouw 538.
0: 7 van de 10 Amerikanen zijn 1 salarisstrook verwijderd van dakloos worden. Dat zei rapper Prince Michel ooit. Is ook wel waar. In Amerika gaat alles op de pof. Iedereen heeft 12 creditcards, weet je al. Gaat daar helemaal mis, wat dat betreft. Ja, het probleem van dakloos worden, dat zal hij voorlopig niet hebben. Want niet omdat hij nou veel miljoenen heeft verdiend met zijn muziek. Misschien ook wel. Maar omdat hij sinds mei van dit jaar een gevangenisstraf uitzit van 14 jaar. En dat doe je hoofdzakelijk binnen, toch? Gevangenisstraf. Hij was betrokken bij een grote financiële fraudezaak. Deze Prince Michel, ghetto superstar.

0: heb ik een meteor, niet nodig. Stop or go. Stop or go, zo meteen met jou als kandidaat. Zullen we dat doen? Is dat leuk? Durf je het aan? Pak je een categorie en dan krijg je 5 vragen maximaal in die categorie. Als je ze alle 5 goed hebt, heb je 5 keer 20 is 100 euro schoon aan de haak. Als je het aandurft, geef jezelf op als kandidaat. Doe je in de app, dus stuur je naam en go in de 538 app en speel je zo meteen mee met Stop or Go. En Topic en Becky G, die komen er ook zo aan voor je.
1: Nog 1 keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
2: Nog 1 keer. Tot de definitieve finish.
1: Nog 1 keer. De vorm.

0: Check 538.nl. Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis. De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl.
1: Besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: verdient het.
1: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
4: Yes!
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
4: Yes!
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien
8: uit.
7: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier. Als het ergens kan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
10: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
11: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
12: Ja, laatste kans.
11: Nog één keer brullende motoren.
12: Ja,
11: dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Daar binnen.
11: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
12: Ja.
11: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Binnen 1 minuut.
17: Meer muziek.
16: Tijdens de 538 werkdag.
18: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
19: Welkom bij de verfzaak.
18: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
20: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
19: Welkom bij de verfzaak.
18: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
21: Bij u.

0: Ed Sheeran, Castle on the Hill.
1: Stop or go.
0: Dit is Astrid. Goedemiddag.
2: Hi.
0: Astrid. Hallo.
2: Goedemiddag.
0: Uit het mooie Bunschoten, Spakenburg.
2: Klopt, helemaal.
0: Word jij wel eens gebeten tijdens het wassen of niet?
2: Niet tijdens het wassen, maar wel tijdens het knippen. Af en toe. Heel weinig.
0: Ja, je bent de honden aan het trimmen. Nu hond Remy is aan de buurt, hoor ik.
2: Ja, klopt.
0: Dat hoor ik niet, dat heb je net verteld. Ja. Die houdt zich wel lekker rustig, dat is wel fijn.
2: Ja.
0: Kan jij ondertussen gewoon even een spelletje spelen terwijl hond Remy even in de bak water staat daar?
2: Ja hoor, nee, die staat alweer op de tafel. Maar dat kan wel, het is bijna droog.
0: Nou, hartstikke goed. We gaan de categorie muziek doen in Stop or Go. 5 vragen maximaal. Als je allemaal goed hebt, heb je €100 verdiend. Na elk goed antwoord mag je stoppen of doorgaan. Maar als je doorgaat, zet je alles op het spel. Want bij een fout antwoord ben je alles kwijt.
2: Go.
0: Heel goed, go. Daar gaan we op. We beginnen makkelijk. Hoeveel snaren heeft een standaard gitaar?
2: Jezus, 5, denk ik.
0: Weet je dat zeker?
2: Ja, geen idee.
0: Oh.
2: Daar 6 zeker.
0: Ja, het zijn er 6.
2: Oké. Ja, maakt niet uit. Ik heb geen gitaar, dus...
0: Nee.
2: Nou, dat was lekker snel. Ik hou van lekker snel.
0: Ja, nou, zou ik zeggen... wens hond Remy succes bij het afdrogen zometeen.
2: Lekker snel afdrogen. Ja, dat komt goed.
0: Zullen we je wel een tosti-ijster toesturen van 5 jaar?
2: Nou, dat vind ik leuk.
0: Ah, die komt er daarna voor je. Nou, heel goed. Heel veel succes met de honden daar. Dag hoor.
2: Dankjewel. Hoi. Dag.

Ik begrijp het. Je bent natuurlijk naastig op zoek naar de F1-auto die langs raast op de radio. Jouw kans om 2 weekendtickets voor de F1 in Zandvoort. En dat gaat gebeuren bij Mark Labrand zometeen. En dat is nog voor 4 uur win je 2 tickets. Nu Martin Garrix en YouTube.

0: Happiness. En Show Me Love. Marco Brandt zou dat twee. Hij heeft twee weekendtickets voor de F1 in Zandvoort voor je. En het nieuws met extra over een mooie vakantiebestemming.
1: Ja, mooi. Ja, totdat je er ineens niet meer weg kunt. Waar dat aan de hand is, dat hoor je zo.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: Hey, ben je er weer?
12: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
12: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je
13: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: 538 Nieuws.
19: 2 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Het boerenprotest op de N35 bij Nijverdal is voorbij. Tegen 1 uur werd de blokkade op de weg opgeheven en reden de trekkers weg. De actie begon rond 10:30 vanochtend. Door de blokkade konden de auto's er niet langs. Alleen een ambulance werd doorgelaten. De boeren zijn woest over het stikstofbeleid van het kabinet. In Engelen bij Den Bosch is een centrale plek aangewezen waar tegenstanders van een AZC spandoeken kunnen ophangen. Dat mag alleen bij de mogelijke opvanglocatie zelf. Eerder werden in Engelen en Bokhoven huizen beklad van bewoners van wie gedacht werd dat ze voor de opvang zijn. En daar zijn nu 2 mensen voor opgepakt. Op de luchthaven van Catania op Sicilië zitten duizenden toeristen vast. Door uitbarstingen van de vulkaan de Etna ligt vrijwel het hele vliegverkeer stil. Vanmorgen vertrokken maar 1 toestel. De Etna spuugt al dagenlang asregens uit en daardoor kunnen piloten niet navigeren.
1: En atlete Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst de 800 meter gelopen op een EK in Engeland. En dat ging helemaal goed. Ze plaatste zich soepeltjes voor de halve finales. Femke Broeders-Bol won tot nu toe grote prijzen op de 400 meter horde. Maar dit jaar is ze overgestapt. Het weer zonnig en droog bij maximaal 26 graden. Vannacht koelt het flink af tot een graad of 7. Morgen zonnig en lokaal kunnen we de 31 graden aantikken. En tot zover het 538 nieuws.
5: Ja, Esther, dankjewel. Dan eens even kijken. De drie meest opvallende files. A6 Emmeloord-Lelystad tussen Urk en de Ketelbrug, 5 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland, 13 minuten. En 2 kilometer file op de A76 geleen naar Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, 5 minuutjes extra. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het doorgeven. De A1 bij Radio Kootwijk. Barneveld-Apeldoorn is dat bij 71,7. Dan de A1 verderop richting Deventer vanuit Hengelo, 106,6. A2 echt weer bij 219,8. A2 verderop richting Den Bosch vanuit Eindhoven bij 127,6. A10 Zeeburgertunnel naar Diemen toe bij 9,2. Dat is bij Amsterdam. A16 richting Breda bij Langeweg bij 53,8. A17 naar Moerdijk, 12,9. De A27 naar Almere bij 115,0. Dat is bij Almere zelf. A28 richting Zwolle bij Rauwveen, 105,8. A28 bij Hulshorst naar Amersfoort, 59,7. En de laatste is de A59, Dinteroord Breda bij Langeweg, 88,8. En wil je alle controles, check dan even je app van Flitsmeister.
18: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match, ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
19: Alle verf, super voordelig.
18: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
20: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
21: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
20: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
22: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
23: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je
5: radio. Ja, goedemiddag.
23: Maak je brand.
5: Nou, hou hem in de smiezen, de raceauto. Als je die hoort, dan bel je. Bellen 538 wint. En Queen.

Jennifer Lopez en David Guetta. Je hoorde Save Me Tonight. Hey, superleuk dat je bij 538 bent. Mijn naam is Mark. Zometeen Queen, You're the Script. En we gaan dus ook terug naar het jaar 2013. Het jaar dat Beatrix de kroon en haar gezicht op de postzegels overdraagt aan Willem. En Gary krijgt het dat jaar aan de stok. Behoorlijk met justitie en dat is best bijzonder, want het is Gary. Ja. Wat daar is gebeurd, een en al gekkigheid. Je hoort het zo meteen. Ook Chris Cross Amsterdam en nu Carol G en Bruno Mars.

Rihanna en Radio Gaga bij 538. Oké, zoals beloofd, hè, we gingen even terug naar 2013, het jaar van de duckface op Facebook. En in Australië gebeurt dat jaar iets heel raars. Geit Gary moet voor de rechter verschijnen. Ja, niet omdat hij bijvoorbeeld heeft gesjoemeld met de belastingaangifte. Nee, Gary heeft bloemen opgevreten bij het Museum voor Moderne Kunst in Sydney. Ja, dat mag natuurlijk niet. Zijn baasje kreeg daarvoor een boete omgerekend €270. Maar gelukkig voor hem draait de rechter die boete terug. Reden, jawel, er is geen wijs dat hij de geit opdracht heeft gegeven om de bloemen op te eten. Godzijdank, allemaal goed gekomen. Wat er ook groeide naast die bloemen uiteindelijk in 2013... was de carrière van de Script. Die hoor je zo meteen naar Chris.

0: Ja, als je de 538-app open hebt, dan heb je eigenlijk gewoon de studiodeur hier in Hilversum opengezet. Kom gewoon lekker binnenwaaien met je berichtje. Zoals Jens uit Wassenaar, die vraagt om een lekkere hardloopdeun. Calvin Harris, Satisfy, Jazzy, die hoor je zometeen speciaal voor jou, Jens. Verder, The Bauza en Nothing But Thieves, zometeen.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Mam, waar is mijn zwembad?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
15: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel

0: voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
1: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Yes, hallo.
8: Maak La Brand.
7: Met zometeen Calvin Harris, Nothing But Thieves komt eraan. En dit is de pauze.

appje van Jens uit Wassenaar. Lekker bezig, Marky. Ik doe een rondje Meijendels, een kleine 10 kilometer door de duinen. 538 staat lekker aan. En dankjewel joh, voor Calvin Harris. Hey, graag gedaan. En hardloops, Jens. Over hardlopen gesproken trouwens. Heb je het gehoord over Peter Racing? Dat is de baas van de NIVD. Dat is onze militaire geheime dienst. Die bleek dus jarenlang zo'n openbaar Strava-account te hebben. Strava is die sportapp, ken je dat? Die precies bijhoudt waar je hardloopt of waar je fietst. Daardoor kon dus iedereen zien waar Petertje woonde. Waar hij op vakantie was en zelfs hoe hij richting een geheime ingang van de Frederikskazerne liep, waar de NIVD zit. Deze man moet ons land beschermen tegen spionage. Ja, en die geheime ingang die stond dus niet op Google Maps, maar die heeft Peter gewoon zelf geüpload. 538 The Phrase zometeen. En nu Eros Ramazzotti en Tina Turner. Dit is Cosmo.

538 en Janice Blue begon op zijn zevende met blokfluiten. Terwijl die DJ zag draaien op Ibiza. De blokfluit verdween, maar onder de dames bleef Jonas' fluit wel gewoon prima scoren.

0: gesproken zit die F1-motor zo gepropt door je televisiespeakertje. En straks voel je hem gewoon, die weet wel, zo live kloppen door je borstkas heen. De zee achter je, duizenden fans voor Max. Het is tijd voor Zandvoort, de Final Lap. De laatste editie van de Grand Prix. En 538 regelt nog tot aan de race dat jij erbij kunt zijn. Zometeen, ja, zometeen hoor je de raceauto. Dan bel je dus met Studio 0909-3058. En kom je als beller 538 in de uitzending, dan win je 2 weekendtickets om er volgend weekend bij te zijn. Iris, wat heb jij zometeen in het nieuws voor ons?
1: In welk Gronings dorp ze nu al helemaal gek worden van alle zonsverduistering toeristen?
0: En Jord, Shakira en Somieu.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Deze week in de bonus. Aha rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Maple to go, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
12: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
11: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: 538 Nieuws. 3 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. In Haarlem staan een vader en moeder voor de rechter die hun zoon van 15 pushte om de criminaliteit in te gaan. Hij lichtte online mensen op. Van het geld leidde ze een luxe leven met dure spullen, vakanties en een nieuwe auto. Tegen de vader is ruim een jaar cel geëist, tegen de moeder een werkstraf. Benzine en diesel zijn in Duitsland veel duurder geworden door het laag water in de rivieren. Veel brandstof wordt aangevoerd met binnenvaartschepen en die kunnen nu veel minder lading meenemen. Er worden nu meer vrachtwagens ingezet, maar dat transport is duurder en dat merk je dus aan de brandstofprijs. Prinses Amalia is helemaal zongebruind teruggekomen van vakantie. De plicht roept, ze is in Aken in Duitsland om bij de wereldkampioenschappen paardensport te zijn. Na haar vakantie gaat Amalia aan de slag bij de Koninklijke Marine. De prinses doet dat als onderdeel van haar opleiding aan het Defensity College. En Noordpolderzijl in Groningen wordt overspoeld met zogenaamde eclipstoeristen. Dat meldt RTV Noord. De Rijksuniversiteit Groningen heeft daar een plek ingericht om morgen naar de zonsverduistering te kijken. Maar het dorp kan dat helemaal niet aan, want er is bijvoorbeeld maar één toegangsweg. Ga naar Lauwersoog, is het advies. Krijg je nog het weer? Zonnig en rond de 23 graden. Vannacht koelt het weer flink af tot een graad of 11. Morgen wordt het ook weer een zonnige dag en ook een stuk warmer dan. En tot zover het 538 Nieuws.
4: Ja, Iris, dankjewel. Zometeen kans op F1-tickets. Eerst wat plekken waar niet zo hard wordt gereden. A29 Rotterdam-Berg-op-Zoom voor Willemstad vanuit de Haringvlietbrug is een vertraging 11 minuten. A29 Berg-op-Zoom-Rotterdam voor de Heijnen-Noordtunnel. AI door een te hoog voertuig. 18 minuten vertraging. En de A76 geleden naar Keulen tussen Kunderberg en Duitsland een afgesloten weg. 11 minuten vertraging. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het doorgeven. De A2 bij Bokstel naar Den Bosch bij 127,7. Van de A5 bij Schiphol richting Batuverdorp bij 4,3. A6 bij Naarden richting Lelystad 43,3. A7 Den Oever richting Bolsward 108,1. A10 richting de Zeeburger Tunnel 11,3. A27 naar Almere vanuit Hilversum bij 115,0. En verderop bij Almere dezelfde weg bij 112,2. Van de A28 richting Zwolle 98,7. Naar Amersfoort dezelfde weg bij 59,7. En de laatste is de A59 Dinteloord Breda bij Langeweg 88,8. En wil je alle controles, check dan even je app van Flitsmeister.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
11: It's funny, because it's true.
10: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
12: 538.
13: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
12: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
14: Zomer op je radio.
12: Maak je brand.
4: Ja. En naast de raceauto die je zometeen gaat horen, ook natuurlijk de hits. Alizé komt eraan. Sommieu. En dit is

0: Formule 1 en het Dutch Grand Prix.
1: Ja, eigenlijk wordt de appboxen van 538 simpelweg overspoeld de afgelopen dagen en weken. En het zal ook zo de komende weken nog zijn met één vraag. Waar blijft die raceauto nou? Nou, hier. Ja, ik ben nogal van snel je zin geven. Kom maar door, beller 538-0909, 3058. En kom je als beller 538 in de show, win je 2 weekendtickets om er volgend weekend bij te zijn.

0: Warren en Passenger.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Op zoek naar beller 538 deze week en ook nog volgende week. Lukt je dat nadat je de raceauto hebt gehoord? Dan maak je kans op weekendtickets voor de laatste vette Grand Prix op Zandvoort. Wesley, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het ermee?
2: Ja, super.
0: Hey, lekker joh. Hey, wat waren in eerste instantie, Wesley, voordat je net de raceauto hoorde, de plannen voor volgend weekend?
2: Ik had nog geen plannen gemaakt.
0: En stel, je krijgt weekendtickets voor de F1. Is er dan een hondenoppas nodig, een hamsteruitlaatservice, opa en oma of niks ook?
2: Ja, opa en oma en dan die kamp op.
0: Wie neem je dan wel mee?
2: Mijn vriendin.
0: Oké. En hoe gaat het normaal gesproken dan in huize Wesley? Op zondag, als er een Formule 1 race is, neem ons even mee in de sfeer van de woonkamer.
2: Ja, chippy, bol, hapje op tafel en tv aan, hè.
0: Ah, en hoe gedraag jij je tijdens zo'n race dan?
2: Fanatiek, kijken.
0: Nou, voor iedereen die volgend weekend er ook live bij is, er zit die ene gekke fanatiekeling daar op die tribune, dat is Wesley. Ook wel bekend als beller 538! Je hebt ze, Wesley!
2: Oh, wat mooi! Oh, wat geweldig!
0: Ja, man, vet! We gaan 2 weekendtickets opsturen richting Meteren voor de Heineken Dutch Grand Prix. En deze prijs wordt aangeboden door Heineken 0.0.
2: Ah, super, dankjewel!
0: Graag gedaan! Ja, en nogmaals, hoor je de raceauto deze en volgende week? Dan bel je met de 538-studio en tellen we jou als beller 538. Ja, dan zijn de weekendtickets, wie weet wel, voor jou. Zometeen Cameron Withcomb, Bruno Mars en nu Topic, een A7S.

0: Even oefenvraagje. Oké. Stel dat je voor Showbiz gaat. Wie is de hoofdredacteur van Weekblad Privé? Had je dat geweten? Evert Santegoets. Ja. Of als je voor een algemene vraag gaat. Aan welk automerk heb je de uitvinding van de autogordel te danken? Ja, dat is Volvo. Wist je dat? Ja. Kies dan even een categorie die jij het leuk vindt. We hebben naast de algemene showbiz kun je ook voor wetenschap gaan. Of topografie. Zometeen gaat dit klokje lopen. Krijg je 1 minuut maximaal 5 vragen. Voor elk goed antwoord ontvang je 20 euro. En na ieder antwoord kun je kiezen. Stop or go. Stop. Hark je geld. Go. Gaan we alsmaar door. Komt er 20 euro telkens bij. Maar heb je dan een keer een vraag fout? Ja, dan ben je al je geld kwijt. Maar wil je wel het legendarische 538 tosti-ijzer? Wil je meedoen? Slijt in onze 538-app. Het is helemaal gratis als je een berichtje stuurt. Durf je het woord go. Dus G-O. G-O. Ik zit nog een beetje in de pride. Dus stuur het woord go voor stop or go plus je naam. Gratis naar de studio.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma's nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
2: Mooi van Ethos.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcreme?
13: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
16: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
17: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
18: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
19: De Tomorrowland DJ Academy. Van

0: voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Hey, hallo daar.
7: Mark Labrand.
6: Ja, een nieuwe ronde Stop or Go met kans op 100 euro zometeen. En je hoort Martin.

verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap

0: Just a Little, Justin Sam Harper.
1: Stop or go.
0: Patricia.
2: Ja, goedemiddag. Ja.
0: Nou, kom maar meteen door. Wat is dan het raarste dat je ooit in een lokaal hebt gevonden?
2: Een raarste?
0: Ja.
2: Nou, niet veel, want ik heb alleen maar klaar. Ik doe dat dan bij de kleine schoonmaken. Dus ik. Nee, ja, Lego in een wc.
0: Oké, ja, dus voor een kinderhoofd is dat best logisch, toch?
2: Ja, ik heb alleen kleintjes, heb ik glitters en zand en maïs, van alles.
0: Ja, je maakt schoon op scholen. Ik kan me voorstellen dat je af en toe, tenminste als ik jouw werk zou doen, zou ik om de 5 minuten waarschijnlijk bij een tafeltje of laadje staan en zeggen, oh.
2: Ja, sowieso, ja. Ja, ik zit op in Leeuwarden in een hele kleine schoolmaakingsschool. En dat is hartstikke gezellig altijd. Al die kleintjes altijd, ja.
0: Ja, mooi hè, wat er in die kopjes omgaat, nog zo zorgeloos.
2: Ja, zeker.
0: Mijn dochter van 6 heeft al 20 keer Titanic gekeken de afgelopen weken. En ze vraagt iedere avond aan mij of ik Jack kan bellen. Dat is gewoon voor haar heel normaal.
2: Ja, ik snap het wel. Voor de kinderen is het lang hoor. Zo lange vakantie.
0: Ja, ook dat. Ja, zo zie jij het, ja. Hey, wij gaan het in iets korter doen. Maximaal 1 minuut, 5 vragen.
2: Ja.
0: Wat is nou de categorie voor Stop or Go dat jij zegt, nou, daar ga ik wel even €100 in cashen?
2: Showbiz.
0: Zeg maar go, dan ga ik de klok starten voor je.
2: Go.
0: Welke film gaat over een leeuw genaamd Simba?
2: Leeuwenkoning.
0: Hey, dat ging vlug. Oké, €20, stop or go.
2: Go.
0: Welke talentenjacht wist Jamai Lohman te winnen?
2: Hot Got Talent?
0: Holland's Got Talent, zeg jij.
2: Ja.
0: Nee, shit, dat was Idols.
2: Oh, wat
0: de
2: Idols,
0: godverdikkie. Wow. Ja, in 2003.
2: Verdooi, dat is wat fout.
0: Ik zou bijna tegen je zeggen terug naar school, maar dat doe je al iedere dag.
2: Ja,
0: je krijgt wel een 5-dag tosti-ijzer en onwijs bedankt voor het meedoen.
2: Ja, bedankt.

Martin Garrix. Hey Bram, goed dat je verappt. Is de raceauto al geweest? Brammy, kom op man, even opletten. Ja, die hebben we al heel lang geleden laten horen, maar nog geen stress joh. Later vandaag en de komende dagen nog steeds volop kans op tickets voor de F1 op Zandvoort. Dit is 538.

0: bedacht. Iris, wat heb jij zometeen in het nieuws?
1: Waar vanaf morgen het hitteplan weer ingaat.
0: Ja, de middagshow komt eraan zometeen met Frank en Arjen. Natuurlijk kans op tickets voor de F1. En Frank en Arjen zijn natuurlijk sinds gisteren terug van een zomervakantie. En Arjen beschreef haar vakantie als voorspoedig en relaxed. Niet echt twee woorden die ontzettend bij haar passen. En na het horen van een van haar vakantieverhalen blijkt dat ook te kloppen. De ingrediënten. Blote voeten, grasveld, bijensteken en een man die altijd klaar staat voor zijn geliefde. Ook als ze wordt gestoken op een vol strand.
1: Want wat moet er gebeuren als er wordt gestoken?
2: Er moet gezogen worden.
1: Er moet gezogen worden.
2: Ja.
1: Licht uit te creperen en ik steek mijn voet uit zo naar de haken. Zuigen! Die arme man heeft dat gedaan.
2: Hij is gaan zuigen.
1: Waardoor er op een gegeven moment was een tweede kind er ook bij. Dus er stonden twee kinderen echt te kijken van... Wat is dit, weet je wel?
2: Wat is papa gaan doen?
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken... deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes.
9: Esso. Omdat elke rit telt.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
12: Zijn we er al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen... Kampioenen! En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: 538 Nieuws.
5: 4 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Een man uit Best die zieke puppy's verkocht met een vervalst hondenpaspoort is veroordeeld tot een werkstraf. De straf is hoger dan geëist, onder meer omdat de rechtbank zwaar tilt aan dierenleed. De man viel door de mand na een undercoveractie van dierenactivisten. De Nederlandse fietsenfabrikant Axel, het bedrijf achter merken als Batavus, Sparta en Baboe, is failliet. Daarmee komt het voortbestaan in gevaar. Maar als je een fiets hebt van een van die merken, geen paniek. Veel onderdelen blijven wel beschikbaar, omdat die van andere fabrikanten komen. Vanaf morgen geldt het hitteplan weer in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Donderdag geldt het voor het hele land. Vrijdag wordt dan de heetste dag met temperaturen tot 35 graden en een extreem hoge hittekracht van 9. Vanaf zaterdag komt er dan verkoeling en ook af en toe een bui. En het mooie weer is goed nieuws voor mensen die morgenavond getuigen willen zijn van de grootste zonsverduistering van deze eeuw. Belooft een heldere avond te worden. Op Schiphol vandaag veel toeristen die richting Spanje of IJsland gaan. Daar is er namelijk een totale verduistering. Bij NH vertellen ze waar ze dan op hopen.
6: Ja, toch echt dat het echt donker wordt met zo'n lichte ring.
5: Hier verdwijnt hij bijna 90% achter de maan. Het hoogtepunt is rond 8:10 en zo'n eclips is bijzonder. De laatste keer was in 1999 en de volgende pas weer in 2081. Krijg je nog het weer? Vannacht koelt het flink af tot een graad of 11. Morgen dus droog en zonnig met 28 graden gemiddeld en alweer tropische temperaturen in het zuiden van het land. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
7: En dan de langste vertragingen. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor de Hocht. 33 minuten, daar een auto met pech. De A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en Sliedrecht-West. Daar 14 minuten. Dat komt door voorwerpen op de weg. En de laatste lange op de A50 Os-Arnhem voor Valburg. 27 minuten. Daar is een ongeluk gebeurd. Dan zijn er flitsers. A7 Den Oever-Bolsward bij Witmarsum. Dat is hectometerpaal 108.1. Een controle op de A10 Diemen-Zeeburger-Tunnel bij 11.3. Een controle op de A27 Hilversum-Almere bij Almere 115.0. Ook een melding bij Almere 112.2. Dan een flits op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hulshorst 59.7. En de laatste op de A58 Vlissingen-Goes bij hectometerpaal 161.5.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
11: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: Ja, die ooit aankwam bij een spookvakantiehuisje.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus sta je daar met al je koffers.
2: Je hebt al betaald, weet je wel. Je hebt je creditcardgegevens al ingeleverd. Ja, met de hele familie.
0: Ja.
2: 4 koffers naast je. Je hebt een reis gehad van 6 uur. En dan staat het huis er niet.
0: Ja, of je staat juist in je eentje met je koffer. En de deur wordt opengedaan en er staat een familie in. Dat je denkt, maar hè?
2: Ach, zou je ons willen bellen? 0909-3000-538. Het is weer vakantietijd. Net geweest ook. Heb je inderdaad wel eens misschien een appartementje gehuurd. Een huisje gehuurd. En het hele huis was helemaal niet te huur. Bestond niet, was er niet. Of juist wel, en er zaten andere mensen in.
0: En je typt misschien 1 keer die code in bij dat hek.

0: oh ja, nee, wacht, dat gaat vast niet goed. En dan komt iemand naar het hek toe gelopen en zegt, wat doe je hier? Ja,
1: en dan ga je bellen, hoor je... Ja, dan ben je opgelicht.
0: Oh,
1: ja. Echt, volgens mij gebeurt het meer dan je denkt.
0: Ja, zeker.
1: Maar wat doe je dan ook? Nou ja, zou je ons willen bellen als dat wel eens is gebeurd? Zit er iemand te luisteren die ooit aankwam bij een vakantiehuisje dat helemaal niet bestond?

0: Michael Jackson stond erom bekend dat hij al zijn liedjes altijd van papier oplas en opzong eigenlijk. En dit was de allereerste keer dat hij hem uit zijn hoofd deed.
1: Vandaar dat het zo weinig verschillende tekst heeft.
0: Het is een heel gecompliceerd textueel liedje eigenlijk.
1: Echt?
0: Ja, gaat alle kanten op. Mama say, mama sa, wanna be starting something.
1: Ja, maar niet bestaande woorden dus.
0: Ook deze, het is nieuw dat jij in discussie gaat bij mij.

0: 538 in de middagshow. Waar wij op zoek zijn naar iemand die wel eens een vakantiehuisje of iets heeft geboekt. En dat bleek allemaal niet te kloppen. Luc?
1: Ja?
0: Wat had je geboekt?
1: Wij hadden een appartement in Luxemburg geboekt. En toen we aankwamen, toen bleek dat we het niet geboekt hadden.
0: Ah. En hoe was de reactie toen je daar stond?
1: Ja, ik was met 3 vrienden. En eigenlijk, een beetje ongeloof, maar toch, je bent dan altijd met elkaar een beetje aan het schijnen en zo. Ja, het was wel echt vervelend.
2: Maar wat zeiden ze tegen jullie? Want jullie komen daar, hallo, dit is onze reservering.
1: Nou, wij waren dat weekend al de 5e die dat appartement geboekt hadden. Maar ja, het wordt geboekt onder een naam van dat hotel. Terwijl dat hotel die heeft die boeking niet. Snap ik toch?
2: Ja. Dus het wordt gewoon geaccepteerd en dan gaan mensen dat boeken, maar dat is helemaal niet van het hotel.
1: Ja, dus dat hotel was wel gelukkig heel behulpzaam, want hun krijgt natuurlijk een beetje een slechte naam erdoor.
0: Ja, maar luister Luc, je hebt zin in die vakantie, je hebt een heel stuk gereisd, je staat daar met je vrienden, je koffers, weet je wel, je wil beginnen aan het feest. En dan krijg je dat te horen, wat doe je dan?
1: Ja, we hebben echt, ik denk iets van 4-5 uur in die lobby gezeten bij dat hotel.
0: Ja.
2: Maar ze waren heel behulpzaam, zei je?
1: Ja, ze waren heel behulpzaam. Maar ja, het ging allemaal wel. Ja, ze moesten even schuiven en doen. En kijk, wij zeiden van we gaan. We moesten dus eerst 1 nachtje op een andere plek slapen. En dan daarna konden we zeg maar bij hun in het hotel.
0: En dan moest je daar ook voor betalen? Want je geld was je kwijt.
1: Ja, we moesten er wel voor betalen. Want het geld is nooit naar hun terechtgekomen.
0: Nee, maar ze hadden er eigenlijk helemaal niks mee te maken. Dus ze hebben gewoon nog een cent aan jullie verdiend.
2: Ja.
1: Ja, klopt.
0: En ben je er ook ooit achteraan gegaan wie je dan heeft opgelicht?
1: Nee. We hebben wel heel vaak naar booking.com gebeld. En dan werd je ook een beetje...
0: Was het booking.com?
1: Via booking.com.
2: Dat is heftig.
1: Ja.
0: Daar zou je toch denken dat het goed zit, maar nee. Je kreeg 0 op het request.
1: Nee, we hebben niks terug gehad uiteindelijk.
0: Dag. Wel een leuke vakantie gehad.
1: Ja, zeker.
0: Luc, dankjewel.
1: Doei.
0: Hey. Kelly Clarkson in de middagshow hier op 538.

0: voor kaarten voor de Formule 1, hè, als je die raceauto hoort.
1: Goed luisteren, pas als die raceauto
0: is. Het is het laatste weekend hier in Zandvoort. Win je zo, het nieuws van 4:30 komt er ook aan. Iris, wat heb je mee?
1: Waarom Arne Slot nu nog geen bondscoach wil worden.
2: Nog één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
3: Nog één keer tot de definitieve finish.

0: Check 538.nl. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
1: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
0: En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes!
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
6: Yes!
8: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Fix die ruit voor je vakantie.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenhul, het leukste dagje uit tussen de apen.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Nu alle kaartjes, €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
17: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
18: Müller Milk, the moo you can't resist.
19: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
20: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
22: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
23: Hoppa.
22: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
23: 3 sterren slot.
22: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
24: Weer vannacht koelt het weer flink af tot een graad of 11. Morgen zonnig en droog met gemiddeld zo'n 28 graden... en alweer tropische temperaturen in het zuiden van het land. En tijdens de zonsverduistering in de avond is het ook zonnig.
25: Dat is wel lekker, Anne. Ja. Dat je ook wat ziet.
24: Dat aangenaam.
25: En ook weer niet ziet natuurlijk, want hij verduistert. Nou goed, ja. De langste vertragingen. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor de Hocht. Een lange vertraging, 34 minuten, komt door een ongeluk. En de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Papendrecht en Ridderkerk-Zuid... 25 minuten, komt door een ongeluk. En de laatste op de A50 Os Arnhem tussen Bankhoef en de Takitusbrug, daar 22 minuten. File is over 6 kilometer. Dan nog flitsers. Er wordt gecontroleerd op je snelheid op de A1 Deventer-Apeldoorn. Daar bereikt de meterpaal 97,6. Een controle op de A7 Den Oever-Bolsward bij 108,1. Ook op de A7 grens van Duitsland-Groningen bij Winschoten 245,0 een controle. Er wordt geflitst op de A10 Diemen-Zeeburger-Tunnel bij Amsterdam 11,3 is dat. A12 Maren-Utrecht bij 75,0. En de A27 Hilversum-Almere bij Almere 115,0. Ook een flits op de A27 bij Almere 112,2. En een melding op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hulshorst 59,7. Dan de A58 Vlissingen-Goes bij 161,5. En nog eentje op de A59 Dinteloord-Breda bij

0: Langeweg, hectometerpaal 88.7. 2 minuten over 4:30, Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
1: Goedemiddag, de fabrikant van bekende fietsenmerken als Batavus, Sparta en Baboe is failliet. Ze vroegen vorige week al uitstel van betaling aan. De Consumentenbond raadt mensen aan om de fietsenwinkel te vragen hoe het zit met de garantie. Het RIVM kondigt weer het hitteplan af. Dat gaat morgen in voor meerdere provincies. Donderdag geldt het in het hele land. Vanaf zaterdag komt er verkoeling aan. Het dorpje Noordpolderzijl wordt overspoeld met zogenaamde eclipstoeristen.
0: Echt?
1: De Rijksuniversiteit Groningen heeft daar namelijk een plek ingericht om morgen naar de zonsverduistering te kijken. Dat willen veel mensen, maar het is direct file rijden, want het dorp heeft maar 1 toegangsweg.
0: Ik snap het niet, Iris.
1: Lauwersoog.
0: Het is toch gewoon naar boven kijken? Dus waarom zou je zou het ene plekje beter zijn dan de andere? Ik begrijp, je gaat niet tussen de flatgebouwen staan, maar...
2: Nee, of tegen licht of ander licht, wat kan
0: verstoren. Ja, omgevingslicht of zo.
1: Dat, ja.
0: Dat
1: zullen de perfecte omstandigheden zijn. En bij zo'n Rijksuniversiteit zullen er ook mensen bij zijn die er verstand van hebben.
0: Ja, ik heb dingen gelezen van mensen die al klaar zitten. Ja. Dus die zitten nu al op een stoeltje te kijken naar boven.
2: Hebben ze dan ook zo'n systeem, net zoals bij Taylor Swift fans, dat het dan, je krijgt een nummertje en dan mag je maar even je plekje verlaten. En dat...
0: Ja, eigenlijk is het gewoon een handdoekje leggen, hè?
2: Ja, zeker.
1: Prinses Amalia is helemaal zongebruind teruggekomen van vakantie. De plicht roept. Ze is in Aken in Duitsland om bij de wereldkampioenschap paardensport te zijn. Na haar vakantie gaat Amalia aan de slag bij de Koninklijke Marine.
0: En is op tijd terug voor de eclips?
1: Ja, nou, absoluut.
0: Okay.
1: Zeker weten. Atlete Femke Broeders-Bol heeft vanmiddag haar EK-debuut op de 800 meter gemaakt. Eerder dit jaar stapte ze over van de 400 meter hoorder naar deze afstand. En ze zal geen spijt hebben, want ze plaatsen zich soepeltjes voor de halve finales. En die zijn donderdag. En Arne Slot dan, die heeft voor het eerst gereageerd op de mislukte poging van de KNVB om hem binnen te halen als nieuwe bondscoach. Er gaan veel verhalen rond die niet kloppen, laat hij weten aan het AD. Dat de gesprekken zijn stuk gelopen op salaris en de duur van zijn contract, bijvoorbeeld. Zover zijn we niet eens gekomen, zegt Slot.
0: Dan is het inhoudelijk geweest dus.
1: Ja, hij heeft na een week al gezegd, ik heb hier geen interesse in, want ik wil ooit wel bondscoach worden, maar niet nu. Ja, ik blijf nog even bij het clubvoetbal.
0: Hij voelt zich te jong.
2: Ja, ik vind het wel jammer.
0: Ja, hij had het voor volk en vaderland moeten doen.
1: Ja, ja.
0: Toch? Iris Deunk.
1: Graag gedaan.
3: 538. De 538 Middagshow.
0: Met Somber zo. Homebreaker komt eraan. Eerst even Max.

0: in de middagshow hier op 538. Waar ik altijd met liefde zit, met veel plezier zit. Ik rij hier altijd fluitend naartoe. Maar vandaag was ik liever al klaar gaan zitten voor de eclipse.
1: Leugenaar.
0: Nee, maar toen ik dat hoorde, dat er al mensen klaar zijn gaan zitten voor morgen. Want morgen, ja, het is heel bijzonder. Morgenavond is het eindelijk zover. Zonsverduistering, de laatste was in 1999. Ja. En de volgende, wat was het, Iris? 2081 of zo?
1: 2081, ja.
0: Ja, dat, die gaan we waarschijnlijk meemaken.
1: Als je het zo zegt, dan is het wel weer dat ik denk, oh, dan wil ik wel kijken.
0: Nou, ik weet nog die in 1999. Het was alsof een wolkje langskwam. Het was even iets...
1: Ik stond door een cassettebandje te kijken, weet ik nog.
2: Nee.
0: Ja.
1: Nee, maar ik weet wel dat ik het heb gezien. Is dit het.
0: Maar ik moet zeggen, ik heb vandaag al 5 gesprekken over die eclipse gehad. Ja, ja. Iedereen heeft het erover. Het is dus ook morgen. En iedereen is ook druk met die brilletjes. Want je moet niet zomaar de zon in kijken. Ja,
1: alsjeblieft niet.
0: Dat is schadelijk. Ik ga nou niet door een cd'tje heen kijken. Ook niet doen. Een lasbril is ook geen goed idee.
1: Ook een zonnebril. Ook niet doen.
0: Ook niet. Rob Walrecht is sterrenkundige uit Amersfoort. En die trouwens ook die brilletjes verkoopt. Rob, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat merk jij van de hype, Rob?
3: Nou, wat we gemerkt hebben is dat we in 2 weken tijd 16.000 van die brilletjes hebben verkocht.
1: 16.000?
0: Rob, jij loopt helemaal binnen.
3: Nou, dat valt wel mee, want ik heb normale prijzen gerekend. In tegenstelling tot sommige anderen. Maar daarvan hebben we ook nog 1500 zeg maar, zaken ingepakt en naar klanten gestuurd. Mm-hmm. Dat was
1: erg leuk. Heb je nog brillen, als ik er eentje zou willen?
3: Nee, we zijn helemaal er doorheen.
0: Ja. Want waarom is zo'n bril zo belangrijk? Even voor de duidelijkheid. Want een zonnebril is niet goed genoeg, hè?
3: Nee, absoluut niet. Het probleem is, je kan zeg maar zo'n cd'tje bijvoorbeeld... je laat een deel van het zichtbare licht door... maar niet de infraroodstraling en ook niet de UV-straling. En infraroodstraling is met name wat jouw oog vernielt. Want het is warmtestraling.
1: En wat vernielt het dan? Wat gebeurt er dan?
3: Nou, het komt in je oog, het komt op je netvlies. En dat kan niet zo goed tegen de warmte.
1: Maar zie ik dan niks meer? Of
0: maar is het dan zo dat jij die zonsverduistering de rest van je leven op je netvlies gebrand hebt, letterlijk?
3: En dat ook weer niet. Je kan schade oplopen als je dat doet. Wil niet zeggen dat je meteen blind bent, maar het is ook niet gezond. En je moet het vooral niet doen, want het is het niet waard om je ogen schade toe te brengen.
1: Nou... Goed dat je dat zegt, het is het niet waard. Dat hangt nog een beetje bij Frank en mij van de vorige keer. Want hoe episch wordt deze keer?
3: Nou, episch. Kijk, in Noord-Spanje kun je hem totaal zien. Dat is altijd het allermooist. En in 99 kon het ook heel goed, wat ietsje dichterbij. Wat we nu zien is een gedeeltelijke verduistering. Omdat we wat verder weg zitten van de zone waar het totaal is. En dat wil zeggen dat de zon in dit geval ongeveer voor 90% verduisterd is. Dat is al heel bijzonder. In 1999 was het hier in Nederland ongeveer 92%, ietsje meer. Dus dat is bijzonder en dat is voor het eerst in 27 jaar dat we dat weer meemaken hier.
0: Rob, help mij eens, want mensen zijn dus nu al klaar gaan zitten. Die zijn al handdoekjes aan het leggen. Kijk, begrijp dat je niet tussen flatgebouwen gaat zitten, maar wat is een goede plek?
3: Nou, weet je, vlak nadat het is afgelopen gaat de zon onder. Dus het is heel makkelijk. Je moet weten waar de zon ondergaat. En daar moet je gaan kijken vanaf een uur of... ik zou om 6 uur al ergens klaar zitten.
0: Ja, ja. En dan moet je hoog zitten dus, want de zon zal laag zijn.
3: Ja, je moet hoog zitten of je moet aan de kust zitten.
0: Maar dit is een goede tip. Dus je moet niet denken van ik moet omhoog kijken. Je moet eens naar de horizon kijken.
3: Nee, je kan wel omhoog kijken, maar dan zie je de zon natuurlijk niet. Nee,
0: dan zie je hem niet. En sowieso ga je maar een stukje zien, want het is een
1: verduistering. Maar ik ben helemaal bij jou, Frank, want ik dacht, ik kijk gewoon omhoog.
0: Ja.
1: En daar zie ik dan dat iets ervoor schuift.
0: Wat zijn de magische plekjes in Nederland, denk jij, Rob?
3: Nou, ik denk iedereen die aan de kust zit, en op de Waddeneilanden natuurlijk ook helemaal, die heeft prachtig uitzicht over zee. Als je op het land zit, dan kan je in een hoog gebouw of iets dergelijks kijken. Of je zoekt een plek uit, een dijk of iets dergelijks, waar je bijvoorbeeld over de randmeren kijkt. Of op een andere manier. Hè. Mensen in Friesland die kunnen daar natuurlijk ook over het IJsselmeer kijken. Dan heb je goed zicht. En in Nederland is het eigenlijk zelden dat die horizon helemaal dat er niks voor zit. Maar je moet een plek zoeken waar dan zo min mogelijk...
0: De kust. We gaan op het strand zitten met z'n allen. Goeie tip.
1: Ja, en stel ik heb geen brilletje, dan...
3: Ik ben nog op het terras zitten ook. Sorry, wat zei je?
1: Stel, ik heb geen brilletje, maar ik wil wel kijken. Wat doe ik dan?
3: Nou, er zijn manieren. Ten eerste moet je eigenlijk gewoon naar een sterrenwacht of een sterrenkundevereniging in de buurt gaan kijken. En wij doen ook iets in Nijkerk.
0: Ik zit op dat terras, Rob.
1: Nee,
0: wij zitten gewoon op het strand. Rob, heel erg bedankt. En we gaan kijken morgen.
3: Oké.
0: Dankjewel, hè.
3: Oké, hoi.

0: Er is nog geen raceauto geweest. Ik herhaal, er is nog geen raceauto geweest.
1: Maar ik zou de telefoon in de buurt houden.
0: Ja, ja. En als je morgen bellen, voor die kaarten ga je het hele weekend naar Zandvoort de Formule 1. Zometeen hier in de middagshow. Nu

0: prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Let's go! Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
9: Hands van voordeel.
8: Aldi.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: 538 Nieuws.
13: 5 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De natuurbrand bij Venray is weer even opgelaaid. De brandweer heeft het snel kunnen blussen, maar door het nablussen is het treinverkeer door het gebied wel weer even stilgelegd. Tot 8 uur vanavond rijden er geen treinen, maar alleen bussen tussen Venray en Kuik. Fabrikant Axel van de bekende fietsenmerken Babou, Batavus en Sparta is failliet. Mensen die vragen hebben over de garantie op hun fiets kunnen volgens de Consumentenbond het beste contact opnemen met de winkel waar ze hem hebben gekocht. Meerdere universiteiten nemen deze week maatregelen vanwege de verwachte hitte. In de studentensteden is de introductieweek al begonnen, bijvoorbeeld in Groningen, Utrecht en Leiden. Er worden zonnebrand en flesjes water uitgedeeld en er worden ook extra schaduwplekken ingericht. En Nijmegen stroomt vol met NEC-fans en ook Griekse voetbalsupporters. Het wordt namelijk een bijzondere avond in de Goffert. Na 18 jaar speelt NEC weer een Europese thuiswedstrijd en het stadion zit helemaal vol. De supporters zijn helemaal klaar voor het duel met Olympiakos in de Champions League. De eerste wedstrijd in Griekenland werd het 0-0. Nog het weer. Vannacht koelt het flink af naar een graad of 11. Morgen zonnig en droog met 28 graden gemiddeld en alweer tropische temperaturen in het zuiden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer.
15: En dan de langste vertragingen. De A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-West en Hendrik-Ido-Ambacht. 34 minuten. Komt er een ongeluk daar. Dan de A28 Utrecht-Amersfoort. De Voorsoesterberg daar 20. Ook door een ongeluk. En de A50 Os-Apeldoorn voor Schaarsberg. Een auto met pech. 24 minuten vertraging. Flits uitkijken op de A1 Deventer-Apeldoorn bij 97,6. De A4 grens met België berg op Zoom bij Ossendrecht 244,7. Controle op de A7 Den Oever-Bolsward bij hectometerpaal 108,1. Dan de A7 Drachten-Groningen bij Drachten hectometerpaal 168,1. Dan de A7 grens met Duitsland-Groningen bij Winschoten 245,0. De A10 Diemen-Zeeburger-Tunnel bij Amsterdam staan ze hectometerpaal 11,3. Ook een flitser op de A12 Maren-Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg, hectometerpaal 75.0. A27, Hilversum-Almere bij 115.0, een melding, maar ook bij 112.2. Dat is bij Almere op de A27. Flitser op de A28, Zwolle-Amersfoort bij Hulshorst 59.7. En een controle op de A58, Vlissingen-Goes bij hectometerpaal 161.5. En dat was de laatste.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
16: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
17: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
18: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
12: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
19: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio.
15: Jawel!
19: De 538 Middagshow.
15: En kaarten voor Zandvoort. Weekendtickets die weer zo meteen...

0: Het is de favorite Carol G. Bruno Mars. Stil.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Nick.
2: Oh wow, Frank en Eijden, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Oh wow, we hebben Nick aan de telefoon.
3: Nick.
0: Ja, Nick. Leuk man, hoe is het?
2: Oh, helemaal goed. En met jullie dan?
0: Jij bent eerder geweest, hè, in Zandvoort bij de Formule 1.
2: Ja, klopt. Een paar jaar geleden inderdaad.
0: Hoe leg jij mensen uit hoe dat is daar?
2: Ja, het is echt één grote gekte met, nou ja, natuurlijk alles rondom de race en de kwalificatie en de trainingen, maar ook gewoon optredens en lekker een biertje drinken en het is geweldig.
0: Ja, ik leg het bij mensen altijd uit van je denkt dat het chaos is omdat er zoveel is, weet je wel. Er zijn artiesten, er is een fanhoek, weet ik veel wat. Er zijn races en ja, er is ook een voorprogramma. Maar het is me een partij strak georganiseerd, of niet?
2: Het is super georganiseerd. Het is echt geweldig. Het is fantastisch.
3: Hey, en als je iemand mee mag nemen, wie wordt dat?
2: Dat zou ik mijn allerbeste vriend meenemen. Hij is ook helemaal fan van Formule 1. En dat zou echt wel zijn.
3: Luistert
2: hij,
3: denk je?
2: Ik zou hem daar heel erg blij mee maken. Ik net wel, net niet. Nog eventjes aan het werk. Dus ik vrees van niet.
3: Hoe heet hij?
2: Ja, Simon.
3: Nou, zeg hem maar gewoon even. Voor het geval hij luistert. Want je gaat.
2: Simon. Simon, we gaan de Formule 1.
0: Ja! Alle Simons in Nederland die denken nu zo. Leuk.
3: Ja, ja. Hey. Lachen.
0: Ga Nick bellen. Nick en Simon, gefeliciteerd. Jullie gaan weekendtickets voor de Heineken Dutch Grand Prix. De prijs die wordt je aangeboden door Heineken 0.0.
2: Oh, geweldig. Super.
0: Leuk man, je gaat het allemaal weer meemaken. En 538 is er ook bij, dus kom even langs die studio.
2: Ja, gaan we doen. Hartstikke gezellig. Dankjewel.
0: Jij bedankt.
3: Doei.
0: Hoi.
2: Super.

0: Ik heb Iris nog nooit geïrriteerd gezien.
1: Nou, nee.
0: Nee, toch?
1: Nee,
0: nee. Nee. Altijd, altijd ja. De vrolijkheid zelf.
1: Ja, vaak wel, ja.
0: Maar iemand is echt te ver gegaan.
1: Ja.
0: Ja. Ja, snap dit weekend. En we hebben er nog last van. Het is dinsdag.
1: Ja.
0: Ja. Want wat heeft iemand durven zeggen tegen jou, Iris?
1: Nou, ik had een foto gepost met mijn neefje. En ja. Ik krijg dan opmerkingen als... Staat je goed? Dan denk ik echt... Hou op! Ja. Ga weg! Ja, ik wil dat helemaal niet horen.
0: Ja, dat is irritant.
1: Wat een stomme opmerking is dat.
0: Staat je goed?
1: Helemaal mee. Wat moet ik daar nou mee?
0: Nee, is wel waar. Er zijn inderdaad wel dingen die mensen zeggen... waar we gewoon collectief van moeten zeggen... Stop daarmee. Ja. Toch? Stop daarmee, staat je goed. Toch?
2: Ja, ik moet bij jou dan gelijk denken aan je lengte. Wordt dat nog veel gezegd?
0: Nou, wat ik altijd. Weet je waar mensen echt mee moeten stoppen? Is ben je op vakantie geweest?
1: Oh ja.
0: Ik bedoel, al 4 weken schijnt zon hier, weet je wel. Ja, ben je op vakantie geweest? Nee, het is al 4 weken 30 graden.
2: Ja, bij mij is het dan. Ben je moe? Oh, dan heb ik geen make-up op.
0: Ah, ja. Het
2: ziet er heel moe uit. Oh. Nou, stop daarmee.
0: Wat is die erg?
2: Ja, die is heel heftig. Nou, hou nou eens op.
0: En dan nog ben je zwanger dit weekend? Deze vakantie
2: ook
0: toch?
2: Ook nog. 6 keer
0: gehad?
2: Of zo.
0: Oh, jij hebt het wel echt gehad.
2: Ja.
0: Daar moeten mensen mee stoppen. Ja, welke ik ook heel vervelend is, good for you.
1: Oh ja.
2: Good for you.
0: Good for you. Ja. Dan weet je ook dat gesprek klaar is ook, ja. Toch? Ja. Nou, we willen alle verhalen even gaan verzamelen. Waar moeten we nou echt mee stoppen met zeggen? Dus wat moeten we nou nooit meer zeggen? Er zijn van die uitspraken die iedereen gebruikt in een sociale gelegenheid. Maar daar moeten we misschien eens een keer mee stoppen. Ik vind dus, vind ik ook een hele vervelende. Dus.
2: Ja, zo langer, zo langgerekt.
0: Waar moeten we nou echt eens een keer mee stoppen met z'n allen? Als je ook zoiets hebt, als je ook eentje hebt voor ons... bel ze even door 0909-30538. Of laat het weten in de app en dan gaan we alle verhalen verzamelen. En wat hebben we in het nieuws voor Iris?
1: Nou, wat er gaat veranderen in Spotify... waardoor je minder nepmuziek te horen krijgt.
0: Doet ze goed, hè?
2: Ja, heel goed.
0: Staat
2: zo goed. Nou.
3: Voel mij zo free.
1: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie.
4: Onze bank.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49.

0: coca-cola.nl/stapjeduurzamer.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.

0: Tomorrowland.com.
1: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dotsu Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
8: Het is nog even wedden hoor. Vannacht koelt het weer flink af tot een graad of 11. Morgen lekker zonnig en droog met gemiddeld 28 graden. En alweer tropische temperaturen in het zuiden van het land.
9: Sinds jij het weer doet is het alleen maar lekker weer. Is mij opgevallen.
8: Kan geen toeval zijn.
9: De langste vertragingen. De A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes 19 minuten. A28 Utrecht-Amersfoort voor Soesterbergen vertraging van 27 minuten. Komt door een ongeluk. En de andere langste is de A50 Os-Apel. Doorn bij Arnhem Centrum, 26 minuten. Dan zijn er flitsers, controles op de A1 Deventer-Apeldoorn bij Deventer 97,6. De A4 grens met België Bergen-op-Zoom bij 244,7. Dan de A7 Den Oever-Bolsward bij 108,1. De A7 Drachten-Groningen bij 168,1. Flitser op de A7 grens met Duitsland-Groningen bij Winschoten 245,0. De A10 Diemen-Zeeburger-tunnel bij Amsterdam, hectometerpaal 11,3. De A12 Maren-Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg. 75,0 is dat. Controle op de A27. Hilversum Almere bij Almere. En melding bij 115,0. Ook bij 112,2. Een flitser op de A28. Zwolle Amersfoort bij 59,7. En de laatste op de A58. Vlissingen Goes bij hectometerpaal 161,5. Het is inmiddels 1 minuut over 5:30 en Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
10: Goedemiddag, de bosbrand bij Venray is vanmiddag weer even opgeleid. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar vanwege het nablussen rijden er de komende uren geen treinen tussen Venray en Kuik. Ook in het gebied van Amsterdam tot Hilversum en Nieuwkoop mag je geen water meer uit de sloot of gracht halen om te sproeien. Steeds meer waterschappen nemen deze stappen, nu dus ook Amstelgooi en Vecht. Universiteiten hebben ook maatregelen genomen vanwege de hitte deze week. De introductieweken zijn namelijk bezig. Er worden bijvoorbeeld flesjes water en zonnebrand uitgedeeld voor de nieuwe studenten.
8: Even nog, zijn jullie al actief bezig met minder te wateren?
9: Nee.
8: En jij, Iris?
10: Nou, ik hoef niet zoveel te sproeien, want ik heb niet echt een tuin daarvoor, maar...
8: Ja. En je vult natuurlijk ook geen badjes of zo.
10: Nee.
9: Ben je er heel bewust mee bezig?
8: Ik stond de gieter vanochtend te vullen. Ja, dat is eigenlijk...
9: Oh, dat vind ik schandalig.
8: Is het not
10: done? Nee, dat kan niet meer.
9: Denk eens even aan andere mensen ook, joh. Hè?
10: Wie morgen naar de zonsverduistering wil kijken, die moet nog een flinke zoektocht ondernemen. De eclipsebrillen zijn namelijk op veel plekken helemaal uitverkocht. Er zijn ze bij de ANWB-winkels niet meer te krijgen. En ook bij andere winkels, drogisterijen, opticiens en

0: webshops is er geen voorraad meer.
1: Hey, een goede tip voor Rob net, hè, sterrenkundige. Ga naar het strand.
0: Ja.
1: Bij de kust zie je het best, want hangt boven de horizon.
2: Maar met brilletje. Met brilletjes.
0: Wel met brilletjes.
2: Ja,
1: ja oké.
2: Okay, ik stel net alle brilletjes op en jij is een goede tip. Dus ik denk, waar ga ik doorheen kijken?
1: Ik zie mezelf op het terras zitten, even één blik werpen, weet je wel. En dan weer, dan weer een flesje open trekken.
2: Ja.
0: Spotify komt met een speciaal label om aan te geven of een artiest met AI is gemaakt. De muziek wordt dan ook niet meer automatisch aanbevolen. Er duiken de laatste tijd steeds meer AI-artiesten op.
1: Nou, maar als ze dit nou op Instagram ook kunnen doen...
0: Zo.
1: Ik trap toch in bizar veel filmpjes, moet ik zeggen.
2: Oh ja, ik ben echt in de modus. Ik geloof niks meer.
1: Jij gelooft helemaal niks meer.
2: Ik ben al gestopt. Dit geloof ik niet.
0: Nou, inmiddels staat het er wel bij, hè?
1: Ja?
0: Of het, ja.
1: Ik zag AI ook kanalen waarop stond AI-free. Toen dacht ik ook wel goed.
0: Ja, dat is
1: een beetje betrouwbaar.
0: Ja. Ja.
1: Dat zijn wij ook trouwens, dit radioprogramma.
2: AI-free.
1: AI-free.
2: Ik begin dan wel met AI, maar toch, ik ben free.
0: Een agent in Londen die had de beste dag van zijn carrière. De politie nam namelijk een Ferrari Monza SP2 in beslag... ter waarde van ruim 4 miljoen euro. Het is een van de meest bijzondere en exclusieve auto's... die Ferrari heeft gebouwd. En de agent...
1: Haaland heeft er eentje, volgens mij. Dat die, als je Haaland wel eens in zo'n Ferrari hebt gezien zonder ramen... weet je wel dat je dus eigenlijk gewoon in een gat zit van de auto.
2: Ja?
1: Dat is hem. Dat is wel bijzonder, ja.
0: Misschien was hij wel voor hem. En de agent die had dus de eer om de auto zelf naar het depot te rijden. Vond hij helemaal geweldig. De bestuurder was vast minder blij. Had... de Ferrari nog geen half uur toen hij staande werd gehouden.
1: Ach, eerst dank.
0: Graag gedaan.

0: Eerst Ed Sheeran en daarna Jonas Blue. Wat een rijkdom.
1: Ja, lekker bro.
0: Lekker bro, die is ook vervelend. Oh, en wat een rijkdom. Ja, daar moeten we hem ophouden. Ja. We zijn alle verhalen aan het verzamelen. Waar moeten we nou echt mee stoppen met zeggen? Geef ze nog even door in de 538-app. Dan kunnen we je straks allemaal aan je doorgeven.

0: Allen en Love Somebody. Op 538 in de middagshow.
1: Even een rondje, alle verhalen verzamelen. Ja. Echt dingen waar mensen echt mee moeten stoppen om dat te zeggen.
0: Oh, Dylan.
2: Ja?
0: Waar moeten we echt mee ophouden?
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Ja. Dus. Is ze nog steeds vrijgezel? Je bent zo'n leuke meid. Oh, en je bent zo lief.
0: Die is vervelend.
1: Onmiddellijk mee stoppen.
2: Is dodelijk. Dodelijk is
1: die. Ja.
0: Oh, Dylan, dankjewel.
2: Ja. Oké, dan.
0: Doei. Doei. Rom?
3: Ja?
0: Waar moeten we per direct mee stoppen te zeggen?
3: Volgens mijn vrouw het woord bro. Maar ik bel omdat mensen dan in gesprek zijn en dan opeens zeggen... Nee, oprecht moet je luisteren. Alsof ze oprecht de hele tijd hebben lopen liegen of zo.
0: Ja. Daar moeten we mee stoppen. Ron, ik snap je. Dankjewel.
3: Yo,
0: hoi. Jurgen.
4: Ja, dag dagelijks.
1: Wat is dat?
0: Dag dagelijks?
1: Antwoord.
4: Dag dagelijks. Ja, het is gewoon dagelijks. Iedere dag dagelijks. Maar tegenwoordig, ik weet niet waarom, hebben ze daar dag dagelijks van gemaakt. Nou, daar erg ik me dood aan.
1: En welke omgeving is dit?
4: Ja, mijn accent is Brabants.
1: Ah, maar wordt het daar gezegd?
0: Dag dagelijks. Ik heb hem nog nooit gehoord, Jurgen. Okay. Nee.
4: Nee?
0: Dag. Maar hij lijkt wel bloedirritant.
4: Ik hoor hem te vaak.
0: Ja, ja, ik snap jou. Dankjewel, Jurgen. Jeffrey?
5: Hey, met Jeffrey.
0: Waar moeten we nou echt mee stoppen met zeggen?
5: Ja, van die influencers en wannabe influencers die tussen Nederlandse zinnen in Engelse woorden gaan zeggen.
0: Oh ja.
1: Awkward. En cringe.
5: Dat is echt ontwurmend.
0: Ja,
1: ja,
0: die
1: snap
0: is
1: ik.
0: Naar. Dankjewel, Jeffrey.
5: Doei.
0: Eentje doen nog?
1: Ja.
0: Tessa?
6: Hi.
0: Hey. Hi, waar moeten we nou echt mee stoppen?
6: Dat is geen probleem als je iets voor een ander doet. Geen probleem, in plaats van gewoon graag gedaan. Het is bloedirritant.
1: Oh.
6: Als het wel een probleem is, doe je het toch niet voor een ander?
0: Ik zie een hele schuldige blik naast mij. Ja, ik zeg, doe hem ook wel. Ja, geen probleem.
1: Geen probleem.
0: Geen probleem.
6: Nou, dat is het vervelende. Ik heb hem dus ook al een paar keer gehoord en ik zeg het voortaan ook. Maar ik vind het zo irritant.
1: Ik snap je.
0: Hé, dan ga ik je nu bedanken. En wat zeg je dan?
6: Geen probleem.

0: een interventie aankondigen, of niet? Moet je dat gewoon doen?
1: Dat moet je gewoon doen, altijd.
0: Oké, nou, dan ga ik hem niet aankondigen. Maar straks, nou, er is ons als team iets opgevallen, Iren. Moet dat straks even over.
1: Oh, maar god.
0: Het nieuws van 6 uur komt er ook aan, Iris. Wat heb je mee voor ons?
2: Rijkswaterstaat maakt zich steeds grotere zorgen over de droogte.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Vannacht weer wakker gelegen van gesnurk van jezelf of van je partner? Wij lossen het op met een behandelmethode op maat. Maak nu een afspraak voor een kosteloos consult op snurken.org. Slaap lekker.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterrenslot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem. Op snurken.org.
11: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
12: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
13: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
14: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
15: Nieuwe software op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Quinto.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: 538 Nieuws.
3: 6 uur. Ik ben Iris Schut. De mogelijkheden om water vast te houden en te verdelen raken op, zegt Rijkswaterstaat. De rivieren, het IJsselmeer en het grondwater staan extreem laag en er wordt komende week nog geen regen van betekenis verwacht. Watermanagers kijken nu wat ze nog kunnen doen. Een van de maatregelen is een verbod om te sproeien met slootwater of water uit de gracht. Dat geldt al in Delfland en in het gebied van Amsterdam tot Hilversum. En Nieuwkoop mag dat vanaf vrijdag ook niet meer. Dat raakt meer dan 1 miljoen mensen, bijvoorbeeld boeren, sportclubs en particulieren. De gemeente en de brandweer mogen nog wel oppervlaktewater gebruiken. De boeren die gisteren met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen een boete. Sommige boeren hadden de kentekens van hun trekkers afgeplakt. De politie is er nog mee bezig om uit te zoeken wie dat zijn. Die kunnen nog een extra boete verwachten, want je kenteken afplakken mag ook niet. En op de luchthaven van Catania op Sicilië zitten duizenden toeristen vast. Door uitbarstingen van de vulkaan de Etna ligt vrijwel het hele vliegverkeer stil. Vanmorgen vertrok er maar 1 toestel. De Etna spuugt al dagenlang asregens uit en daardoor kunnen piloten niet navigeren. Krijg je nog het weer? Vannacht koelt het flink af tot 1 graad of 11. Morgen wordt het zonnig en droog met weer tropische temperaturen in het zuiden van het land. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
4: En dan het verkeer met de langste vertragingen. De A17 Dordrecht-Roosendaal voor Oudebos, daar 10 minuten ongeluk gebeurd. A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes, 16 minuten. De verbindingsweg is daar dicht. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen, 17 minuten. Wordt er geflitst op de A1 Deventer-Apeldoorn bij Deventer 97.6. We hebben een controle op de A7 Den Oever-Bolsward bij 108.1. Er wordt ook geflitst op de A7 Drachten-Groningen bij 168.1. De A7 grens met Duitsland-Groningen bij Winschoten 245.0. De A10 Diemen-Zeeburger-Tunnel, hectometerpaal 11.3 in controle. En ook een flitser op de A12 Maren-Utrecht bij hectometerpaal 75.0. Dan de A15 Delgorkum bij Vuren 103.5. De A27 Hilversum-Almere bij Almere 115.0. Ook een melding op de A27 bij 112.2. Dan de A28 Zwolle Amersfoort bij Hulshorst, hectometerpaal 59.7. En nog eentje op de A58 Vlissingen-Goes bij hectometerpaal 161.5.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
7: Hallo.
8: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
7: Ja hoor.
8: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
7: Tuurlijk.
8: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
7: Ja.
9: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: De webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
11: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: even zitten.
1: Oké. Okay.
0: Zit je?
1: Ja.
0: Je bent veilig.
1: Ja.
0: Nou. In een omgeving met vrienden.
1: Ja, oké. Okay.
0: Maar die vrienden, en dat is die hele studio hier vol, die wil even iets met je bespreken.
1: Oh, wat dan?
0: Er is ons iets opgevallen aan jouw gedrag.
1: Oh, oké. Okay.
0: Zou ik willen zeggen. Ja.
1: Heb ik iemand gekwetst?
0: Nee, nee. Jij vertelde gisteren iets hier in dit radioprogramma. En wij zijn allemaal, afzonderlijk van elkaar, zijn we volgens te huis gegaan. En wij dachten, waarom komt ons dit bekend voor? Laten we eerst even luisteren naar wat jij gisteren hier vertelde.
1: Ik was met mijn jongste aan het overgooien, helemaal leuk en zo. En op een gegeven moment dacht ik, ik stap toch in een naald of in glas. Leek een bij.
0: Nee.
1: Dus ik zei, haal je vader. En ik steek mijn voet uit zo naar de haken.
0: Jij hebt een bijensteek gehad in je voetenteen, toch?
1: Ja,
0: in je teen.
1: In je voetenteen.
0: In je teen. Dat is in je voetenteen. Ik noteer één keer teen. Oké, okay. Daar gaan we. We gaan naar even denken eerder dit jaar.
1: Ik wilde langsgaan bij Jelte. En toen dacht ik, ik moet even gas erop. En dat gas erop ging helemaal mis thuis. En toen heb ik waarschijnlijk mijn teen gebroken. En dat liet ik dus even ook zien aan Jelte.
0: Ik noteer 2 keer teen.
1: Ja, dat klopt.
0: 2 keer teen. 2 keer teen.
1: Maar toen had ik natuurlijk nog die andere.
0: Ja.
1: Die pusteen.
0: Ja. Daar gaan we.
1: Ik kom dat water uit en ik denk, ik heb een steentje bij mijn voet gehad. Dus ik sta daar en het begint steeds meer pijn te doen. Nou, prima. Zegt die surfboy. Trouwens, jullie moeten heel erg oppassen in het ondiepe water. Er zijn er van die visjes, die hebben zo'n stekel. En je steek is heel vervelend, maar je moet dan snel zijn. Want anders raak je verlamd.
0: Jij hebt een gifteen gehad.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat was nummer 3.
1: Ja.
0: We zijn er nog niet.
1: Nee.
0: Want dit was vorig jaar. Iron heeft maanden een pussteen gehad. En dat is helemaal uit de hand gelopen.
1: Ja, waar het niet dat ik op een gegeven moment een broekje aantrok. En toen klapte die hele nagel de boel. En dit weekend gaan natuurlijk mijn jongste stap naar achter. Tak! Zo tegen.
0: Ik noteer een pussteen.
1: Ja.
0: En die teennagel die naar achter is geklapt. Ja. En die teennagel die naar achter is geklapt maakt 15 incidenten in 1 jaar, Iron. 5! Vijf! Je hebt een bij gehad in je teen.
1: Ja.
0: Je had een gifteen.
1: Ja.
0: Je had een pussteen.
1: Ja.
0: Je had een gebroken teen.
1: Ja.
0: En je hebt een teennagel die er helemaal afgescheurd was.
1: Ja.
0: 5!
1: Het is helemaal niet opgevallen. Wat erg. Zo'n volgende dag zo anders.
0: We hebben jouw zwakke plek gevonden, denk ik.
1: Inderdaad, mijn tenen.
0: Pas op die tenen.

0: met Nijo Horn en Drive 7 in de middagshow van 538. Het is 5 minuten voor 6:30. Het nieuws komt eraan, Iris. Wat heb je mee voor ons zo?
1: De UEFA wil de regels rond de VAR weer aanpakken.
2: Nog één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
3: Nog één keer. Tot de definitieve finish.
2: Nog één keer. De Formule

0: Check 538.nl. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
0: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
5: laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja, goed.
4: Dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Stai.
8: Later als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Heel veel halen.

0: Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij hemelt het voordeel zo binnen.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Weer. Vannacht koelt het weer flink af tot een graadje of 11. Morgen zonnig en droog met gemiddeld zo'n 28 graden. Ja, en tropische temperaturen in het zuiden van het land.
9: Dan nog even vertraging op de A17. Dordrecht-Roosendaal voor Oudebol. 6 minuten ongeluk gebeurt daar. File is over 2 kilometer. En er wordt geflitst op de A1 Deventer-Apeldoorn bij Deventer. Dat is bij 97,6. De A7 Den Oever-Bolsward bij 108,1. De A7 Drachten-Groningen bij 168,1. Flitser op de A7 grens met Duitsland-Groningen bij Winschoten 245,0. Dan de A10 Diemen-Zeeburgertunnel bij Amsterdam 11,3. Ook een flitser op de A12 Maren-Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg 75,0 is dat. Een controle gemeld op de A15 Del-Gorkum bij Vuren 103,5. De A27 Hilversum-Almere bij Almere 115,0. En de andere kant op bij Almere 112,2. Dan de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hulshorst 59,7. En de A58 Vlissingen-Goes bij hectometerpaal 161,5. En ook nog een flitser op de A67 Venlo-Eindhoven bij Venlo bij 73,0. Het is 1 minuut over 6:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
10: Goedenavond. Het waterpeil staat nu zo laag dat het nog tot in december kan duren voor het weer aangevuld is. Dat zegt Rijkswaterstaat. Daarvoor moet het heel veel gaan regenen, maar voorlopig gaat dat nog niet gebeuren. Sterker nog, in 4 provincies geldt vanaf morgen weer het Nationaal Hitteplan. In Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel. En vanaf overmorgen dan in heel Nederland. Het is al de 4e keer dit jaar. Vakbond FNV vindt het verschrikkelijk voor de medewerkers van fietsfabrikant Axel dat hij failliet is. Axel heeft meer dan 300 medewerkers in Nederland en is vooral bekend van fietsmerken als Batavus, Sparta en Babu. De vakbond hoopt op een doorstart. Vanavond kans op Nederlands succes bij het EK Lange Baan zwemmen in Parijs. Zo gaat wereldrecordhoudster en wereldkampioene Marit Steenbergen voor goud op de 100 meter vrije slag.
9: Ja, met de zegening van de paus, hè?
10: Ja, dat is waar, ja.
9: Ze was bij de paus geweest of iets en die had alleen maar even naar haar gekeken. En sindsdien...
10: Wint ze
9: alles, ja. Ja. En ze gelooft er zelf helemaal niet in. Maar ja, als het werkt, dan werkt het.
10: Dat is wel toevallig.
9: Dat vind ik ook.
10: Ja. NEC maakt zich ook op voor een bijzondere avond. Maar dan in de Goffert. Na 18 jaar speelt de club eindelijk weer een Europese thuiswedstrijd. En het stadion zit helemaal vol voor het duel tegen Olympiakos in de Champions League. De eerste wedstrijd werd 0-0 en bij winst gaat NEC door naar de play-offs. En UEFA wil de VAR aanpakken. Volgens de Europese Voetbalbond wordt er te vaak ingegrepen bij kleine momenten.
9: Ja, dat vergrootglas is vervelend, vind je niet? Ja, dan ligt het 10 minuten stil en dan wordt het ingezoomd en van 8 punten bekeken. En dan weten we het nog niet zeker.
10: Nou ja, en ze vinden dus ook dat de VAR soms te veel op de stoel van de scheidsrechter gaat zitten. De UEFA heeft daarom met verschillende Europese scheidsrechtersorganisaties gesproken. En de conclusie is eigenlijk, we moeten terug naar de basis. Dus alleen ingrijpen bij duidelijke fouten.
11: Ja, maar betekent dat ook als die teennagel dan
8: buitenspel stond.
9: Ja.
8: Of dat dan, ja, ja. Wat is dat dan? Ja, dat is zo geouwe hoer. Ja.
9: En mag Infantino in blijven bellen bij de VAR ook?
1: Ja, dus dat, is een telefoon, dat wel. Natuurlijk. Als dat ja, ligt wel.
9: Hier is Duk.
8: Graag gedaan.
11: 538. De 538 middagshow.
9: Shakira komt eraan met Burna Boy. Die, die. Na

0: Morgen Maarten van der Weijden hier in de middagshow. Die gaat weer zwemmen voor het Maxima Centrum.
1: Ja, en als Maarten van der Weijden gaat zwemmen, dan is het niet twee baantjes.
0: Nee, die gaat een rondje rond Nederland doen inderdaad.
1: Ja
0: het is, en ik weet altijd, dan vertelt hij dat zo. En dan heb ik altijd het gevoel, ik doe te weinig.
1: Ja, maar dat klopt ook. En dat mag je ook voelen. Dat gevoel mag er zijn.
0: Dat doen we, maar ik denk dat dat voor iedereen in Nederland voelt.
1: Maar wat hij doet is zo niet normaal.
0: Ja.
1: Het is zo indrukwekkend.
0: En misschien ook voor het beste doel wat we... Nou ja, het is moeilijk om te zeggen hoor. Ja, want alle doelen zijn natuurlijk goed. Maar het Maxima Centrum... Weet je wel, we hebben met 538 al veel gedaan voor het Prinses Maxima. We zijn er ook een paar keer geweest.
1: Ja.
0: Maar de dingen die daar gebeuren verschrikkelijke dingen. Maar daar gebeuren ook wonderen. En als je ergens toch wil, weet je wel, dat er hulp geboden wordt... en dat iets een keertje de wereld uit is... dan is het natuurlijk gewoon kinderen die kanker hebben.
1: Ja, wat ze daar iets voor kunnen betekenen... en de ontwikkelingen die zij doen, dat is fantastisch.
0: En die knettergekke Maarten van
1: Weiden.
0: Je moet wel knettergek zijn als je weer zo'n gigantische poging gaat doen om geld op te halen. Die gaat gewoon weer zwemmen.
1: En waar gaat het weer doen? Nou, hij
0: is morgen bij ons. Hij zit nu al aan het kanaal deze kant op. Zwemmen daar heel veel zin morgen hebben in de middagshow. Dit is Livehouse.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Ah, nee hè.
14: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
13: Ja, weer eens.
14: Nou, of jij even?
13: Oh ja?
14: Ik heb net koffie gezet.
13: Lekker.
14: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten.
15: Je voelt je...

0: Klopt, ik ben Iris Schut. Het watertekort is nu zo groot dat het nog tot de rest van het jaar kan duren totdat het weer aangevuld is. Dat zegt Rijkswaterstaat. Er moet veel meer regen dan gemiddeld vallen, maar voorlopig blijft het droog. Watermanagers zijn nu aan het puzzelen wat ze nog kunnen doen om water vast te houden en te verdelen. De mogelijkheden raken een beetje op. Vanwege het warme weer geldt vanaf morgen in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel het nationale hitteplan. Vanaf overmorgen geldt het in het hele land. Kwetsbare mensen worden opgeroepen om rustig aan te doen en genoeg te drinken. Marit Steenbergen heeft bij het EK zwemmen goud gewonnen op de 100 meter vrije slag. Ze kwam met een tijd van 51,90 in de buurt van haar eigen wereldrecord. Het was dubbelfeest voor de Nederlandse zwemsters, want het zilver ging naar Milou van Wijk. En van het zwembad naar de ijsbaan, want het is maar de vraag of we Jutta Leerdam daar weer gaan zien de komende tijd. Haar collega schaatsers stonden vandaag voor het eerst weer in Tialf om zich voor te bereiden op het komende seizoen. Jutta niet. Zij zit in Amerika en heeft zeker een half jaar niet getraind. En haar collega's verwachten haar ook niet. Jutta zei na de Olympische Spelen dat ze twijfelt over haar toekomst. Krijg je nog het weer, het koelt af tot een graad of 11. Morgen is het droog en zonnig met gemiddeld 28 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
1: Iris, dankjewel. Dan het verkeer door Flitsmeister. Even kijken naar de weg. 1 vertraging op de A12. Arnhem richting Oberhausen bij Duitsland, 9 minuten. Controles, dat zijn er wel een boel. Te beginnen bij de A1, Deventer richting Apeldoorn. Bij Deventer, 97,6. De A4, grens bij België richting Bergen-op-Zoom. Bij Ossendrecht, 244,9. De A7, Den Oever richting Bolsward bij Wipmarsum. Op de rem bij 108,1. Ook de A7, Drachten richting Groningen. Bij Drachten, 168,1. De A7, ook grens bij Duitsland richting Groningen. Bij Winschoten, 245,0. De A10 dan, Diemen richting de Zeeburgertunnel. Bij Amsterdam, opgepast bij 11,3. De A12, Maarn richting Utrecht bij 75,0. De A15, Del richting Gorkum bij Vuren, 103,5. De A27, Hilversum richting Almere. Bij Almere opgepast bij 115,0. Ook de A27, Almere-Hilversum, andere kant op. Bij Almere, 112,2. De A28, Zwolle richting Amersfoort. Bij Hulshorst, 59,7. De A58, Vlissingen richting Goes. Opgepast bij 161,5. En tot slot de A67, Venlo richting Eindhoven bij Venlo. Op de rem bij 73,0.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Gas geven doe je in de auto.
6: Maar ook met de 538-app.
5: Luister altijd en overal naar Radio 538.
6: En WhatsApp rechtstreeks met de DJ's.
5: De 538-app.
6: Download hem nu.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: 538! Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
5: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
1: Ja hoor, 7 uur geweest. Goedenavond. De hotline is geopend met de vraag: wat wil je horen? Spreek

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear op Radio 538. Goedenavond, dinsdagavond, onderweg na een lange werkdag naar huis toe. Nou, dat zonnetje door je autoramen maakt dan toch weer een hoop goed, toch? Of misschien geniet je wel van je laatste dagen van je zomervakantie. Leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Julia, je luistert naar Radio 538. En dit half uur bepaal jij wat we draaien in de hotline. Pak de app van 538 erbij en spreek het even in. Heeft ook Michelle gedaan.
1: Hey Julia, ik wil heel graag die nieuwe plaat horen van Jugal. Welcome to the Sun. Dankjewel.

0: Guetta en Sia en Beautiful People.
1: Jouw zomer. Jouw 538.
0: Zo, goedenavond. De vooravond van een nieuwe hittegolf. Wat een waanzinnige zomer, joh. Ja, maar het is fijn dat we een keertje niet hoeven te klagen over een matige zomer, toch? Nou ja, mits je niet van hitte houdt, dan heb je heel veel te klagen. En we blijven toch Hollanders, hè? Hey, goedenavond, mijn naam is Julia. We zitten midden in de hotline met de vraag, wat wil je horen? Jesse, vertel maar.
2: Hey, Jules. Om deze zomerse dinsdag even goed af te sluiten, wil ik graag Kevin Little met Turn Me In horen.

Lars op Radio 538. Ja, en ik vind het dan toch een eer om als vrouw van 1,83 meter... de kleinste zangeres van de playlist aan te kondigen. 1,52 meter, Serena Carpenter-Tate, hoor je nu op 538.

0: Kleine Meid, grote hit. Je hoorde dus Thees op Radio 538. Zometeen heel erg goed nieuws voor de fans van Roxy Dekker. Wat is, hoor je zo.
1: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Alle verf super voordelen.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
4: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl. Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
7: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op Kika.nl.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
14: De Tomorrowland DJ Academy. Van begin.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Eindelijk. Zomervakantie.
2: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag.
6: Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
7: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
9: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+.
6: Naar hollandsnieuwe.nl.
7: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000.

goed nieuws voor de fans van Roxy Dekker. Want er komt namelijk heel veel nieuwe muziek aan. Volgende week vrijdag komt ze met haar nieuwe album Superstar. Dat heeft ze bekendgemaakt in een promovideo. Terwijl ze voor de Ziggo Dome langs rijdt in een auto. En in die auto luisterde ze natuurlijk naar haar nieuwe album. Ja, en daar hoorde ik wat platen die ik nog niet eerder heb gehoord, hoor.

Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It op Radio 538. Hoe snel weet je eigenlijk of je iemand leuk vindt? Wist je dat je brein zijn eerste oordeel al heel snel klaar heeft? Ja, onderzoekers van Princeton die ontdekten dat we na ongeveer 100 milliseconden naar iemands gezicht kijken al een soort van eerste indruk vormen over bijvoorbeeld aantrekkelijkheid en betrouwbaarheid. Dat is letterlijk sneller dan één keer met je ogen knipperen. En bij gesprekken gaat het ook vrij rap. Weet je, onderzoekers namelijk de zogenaamde clicking tussen mensen. Dat laat zien dat de klik onder andere samenhangt met hoe goed je gesprek op elkaar aansluit. Dus een beetje hetzelfde ritme, snel op elkaar reageren, niet ghosten, samen lachen. Ja, je merkt eigenlijk vanzelf dat een gesprek ineens lekker begint te pingpongen. Ja, dat is mooi gezegd, toch? En dat vind ik ook wel geruststellend, weet je, als zoiets gebeurt. Want ja, als je na 20 minuten nog steeds bezig bent met dus heb jij nog een broers of zus, hè? Ja, dan kun je er redelijk veilig van uitgaan dat je deze kerst gewoon weer lekker alleen zit. En dat is ook gezellig, toch? Ja, scheelt weer cadeautjes en zo. Sven Seliers schreef een liedje over die klik. Dit is Somebody New op Radio.

Je hoorde de duizendpoot Armin van Buuren en Dream a Little Dream. Goedenavond, mijn naam is Julia. Je luistert naar Radio 538. Zometeen Maan en Golband, stiekem, komt eraan. Na Z, dit is The Middle. Take a seat. Right over there, sat on the stairs, stay or leave.

0: favorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Klaar voor een frisse start?
7: Let's go!
6: Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
15: Fix die ruit voor je vakantie.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
18: Ja, laatste kans.
17: Nog één keer brullende motoren.
18: Ja, goed.
17: Dit mag je niet missen.
18: Oh.
17: Daar moet je bij zijn.
18: Naar binnen.
17: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
18: Ja.
17: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
19: 538 Nieuws.
20: 8 uur.
21: Veel mensen proberen op de valreep nog een eclipsebril te scoren voor de zonsverduistering van morgenavond. Er stonden lange rijen bij onder meer ANWB-winkels en wetenschapsmusea die de brillen verkochten. De meeste mensen grepen mis. Het is de grootste zonsverduistering in decennia. De frontvrouw van een actiegroep die in Suurhuisterveen protesteert tegen een nachtopvang voor asielzoekers heeft een gebiedsverbod gekregen, meldt Omroep Friesland. Die protesten liepen meerdere keren uit de hand en daar zou zij een rol bij hebben gehad. De burgemeester zegt dat de actiegroep zich niet aan eerder gemaakte afspraken hield. Een Britse familie die door Frankrijk reisde in 3 auto's heeft maandenlang geen tol betaald. Bij de peagestations hielden ze de slagbomen omhoog voor elkaar en reden snel door. Ze zijn uiteindelijk opgepakt op een snelweg in het oosten. Ze moesten de achterstallige tol meteen betalen. Het was €3000. En goud en zilver voor Nederland op de EK zwemmen in Parijs. Marit Steenbergen won de 100 meter vrije slag. Halverwege lag ze tweede, na Milou van Wijk. Maar na het keerpunt zette ze haar versnelling in. Van Wijk werd tweede. Het is vanavond nog lang zonnig, maar 's nachts koelt het wel snel af. De minima liggen tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dit was het nieuws op 538.
4: Dan het verkeer van Flitmeister met inmiddels geen vertragingen meer. Wel een aantal controles. Eentje op de A7 Den Oever richting Boswart bij Witmarsum 108.1. De A7 Drachten richting Groningen bij Drachten 168.1. Ook de A7 de grens met Duitsland richting Groningen bij Winschoten 245.0. De A10 de Diemen richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam 11.3. De A12 Maarn richting Utrecht staan ze bij 75.0. De A15 Del richting Gorkum bij Vuren 103.5. De A27 Hilversum richting Almere bij Almere 115.0. Ook de A27 Almere-Hilversum andere kant op bij Almere 112.2. De A28 dan Zwolle richting Amersfoort bij Hulshorst 59.7. De A58 Vlissingen richting Goes opgepast bij 161.5. En tot slot de A67 Venlo richting Eindhoven bij Venlo op de rem bij 73.0.
10: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
18: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
20: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor...
24: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
4: Julia van Rijndam. Ja, je hebt nog 24 uur om iets heel belangrijks te fixen voor morgen. Wat dat is, hoor je zo eerst Offenbach. It is Miles Away.

0: Ja, het ging er net in het nieuws al even over. Maar ben je klaar voor morgen?
1: 538, Julia van Rijendam.
0: Ja, de big day, hè. Want morgen op dit tijdstip is het namelijk zover. De grootste zonsverduistering van de eeuw. Bijna 90% van de zon valt om 11 minuten over 8 achter de maan. En zo'n grote zonsverduistering was voor het laatst in 1999. En komt pas weer voor in 2081. Dat klinkt ook heel raar om uit te spreken. 2081. Maar goed, dat is dus heel erg uniek. Daarom kan ik me wel goed voorstellen dat je ernaar wilt gaan kijken, toch? Ik wil het zelf ook dolgraag zien. Maar goed, ik zit hier in de studio, dus dat gaat sowieso niet lukken. Maar oogartsen die waarschuwen dus, kijk niet met je blote ogen naar de zonsverduistering. Dat kan ernstig letsel geven aan je ogen. Maar daar is dus een oplossing voor. En dat is de eclipsbril. En daarmee kan je dus veilig naar de zon kijken. Het enige probleem, die brilletjes, die zijn dus echt bijna nergens meer te krijgen. En dan weet je, dan ontstaat er schaarste in Nederland. En binnen 3 kwartier staat dan heel Marktplaats vol met ondernemers. Ik zag serieus vandaag een advertentie voorbij komen op Marktplaats voor zo'n eclipsbril. Voor €500. Ja, dag. Dus nou ja, mocht je er morgen naar willen kijken, bij deze een waarschuwing. Je hebt nog 24 uur om zo'n bril te fixen. Kun je die niet vinden? Ongetwijfeld, NOS maakt er prachtige beelden van. En waarschijnlijk staat je hele feed ermee vol, toch? Al je vrienden gaan dat posten. En waarschijnlijk is er ook weer geen reet te zien, weet je? Dan zal je dat weer zien. Nou goed, dat is morgen. Ik heb er zin in. Het is Radio 538 met nu nieuwe muziek van Lucas en Steve. En All I Know.

0: Alice Warren en Passenger.
1: 538.
0: Ja, dan tijd voor de favoriet van de week. Een nieuwe samenwerking tussen Karol G en Bruno Mars. En nou ja, Karol G is een Colombiaanse superster en toch wel de koningin van de moderne reggaeton en Latin music, zeg maar. En Bruno Mars is meer, ja, toch wel soul en R&B. Zeg maar, ik had niet verwacht dat zij ooit samen een plaat zouden maken, eigenlijk. Terwijl als je het nu samen hoort, dan matchen die stemmen eigenlijk en die vibe ook echt perfect samen. En ik zat een beetje online naar reacties te kijken van wat mensen er over de hele wereld van vonden. En gek genoeg kwam daar echt heel vaak hetzelfde naar voren. Want fans vinden namelijk dat Bruno Mars op deze plaat een beetje op Michael Jackson lijkt. Qua stem, qua vibe. Is natuurlijk een mening, het is geen feit. Maar als je het hoort, dan snap je wel ineens waar die vergelijking vandaan komt. Ik zou zeggen, oordeel zelf maar. De nieuwste Karol G en Bruno Mars. Dit is Still.

0: hoe het bij jou zit, maar ik kan dit liedje niet meer horen zonder dat dansje mee te doen. Je hoorde Sarah Larsen en Les Live op Radio 538. Hey, twijfel jij om een huisdier te nemen? Nou, zometeen heb ik het antwoord voor je.
1: Nog één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
2: Nog één keer tot de definitieve finish.

0: Dutch Grand Prix. Check 538.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt...
0: Nog één keer de Formule

0: Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
1: geeft ruimte.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
10: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
11: Müllermilk, the moo you can't resist. Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo.
14: 538 Julia van Rijndam.
15: Zometeen hoor je Topic en Becky G. Sorry papi, komt er.

0: Heb jij huisdieren?
1: Ja, ik heb zelf een kat, die heet Luna. Ik heb een paard, die heet Rosalie eigenlijk. En een egel, dat is een lang verhaal, maar die is ook heel lief, die heet Kim. Maar ik kan me nou ook voorstellen dat je het niet hebt hoor. Je bent er toch van afhankelijk, weet je wel. Als je dan even op vakantie wil, dan moet je het weer of bij zo'n pension droppen of bij je vrienden. Of weet je, dat is wel gewoon gedoe. Je moet ook de hond uitlaten, meerdere keren per dag zelfs. En je bent natuurlijk ook gewoon poep aan het opruimen. Maar ja, er zijn ook toch wel heel veel voordelen aan het hebben van huisdieren. Ik zet ze even voor je op een rijtje, mocht je nog twijfelen. Huisdieren, die kunnen je namelijk wetenschappelijk troosten wanneer jij verdrietig bent. Ja, dat is toch fijn. Je krijgt ook automatisch meer lichaamsbeweging. Want ja, je moet bijvoorbeeld toch wel je hond meerdere keren per dag uitlaten. Kom je wel lekker aan je 10.000 stappen. Ja, en volgens onderzoekers kunnen huisdieren je socialer maken. Ja, omdat je dier toch een makkelijke gesprekstarter is. Dus nou ja, eigenlijk alleen maar voordelen, toch? Ja, oké, min dat poeprapen dan. Dan moet je maar even voor lief nemen. Wie ook van dieren houden is de

Rexha en Fatalist en New Religion op Radio 538. Volgende week is het al zover, de allerlaatste Formule 1 op Zandvoort. En jij kan erbij zijn, de Final Lap. Hoor je de racewagen voorbij komen op Radio 538, dan bel je naar de studio. Kom je in de uitzending, dan ben jij er het hele weekend bij. Ja, en naast dat racen is het ook gewoon één groot festival. Hè. La Fuente is erbij, Yves Berends er komt optreden. En Martin Garrix sluit het weekend af. Je hoort hem nu op 538.

0: Ja, ik blijf dit een van de mooiste namen van de wereld vinden. Camila Cabello en Havana op 538. Ja, zometeen is het weer tijd voor een gloednieuwe 538-avondshow met Bas, Dylan en Eva. En gisteren vertelde Bas dat hij bij de tandarts is geweest om zijn tanden witter te laten maken. Ja, en dan krijg je dus ook zo'n before-kleur mee. Dat is leuk voor jezelf, voor achteraf. Alleen Bas, ja, nou, die schrok daar best wel van.
1: Ik dacht dat het meeviel, maar ik heb de allergeelste tanden.
2: Nee joh, schijt toch uit, wat een gelul.
1: Ik kan hem er even bij halen morgen. Als ik hem morgen, dan heb ik hem om dezelfde tijd heb ik hem bij, dan is Eva er ook.
2: Ja,
1: en dan hou ik hem gewoon even bij jullie gebit.
2: Ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar dan zit ik natuurlijk daar minstens aan het uiteinde. Nou, dan zit Eva met dat vonkelhagelwitte gebit zit naast me, dan sta ik weer voor lul natuurlijk.
1: Daarom.
2: Oh ja, dat is leuk, ja, natuurlijk.
0: Ja, nou, wie heeft de geelste tanden? Je hoort het zo meteen in de 538-avondshow. Veel plezier.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: 538 Nieuws.
16: 9 uur.
17: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Reisorganisatie Sabadie heeft een groep Nederlandse toeristen in Colombia in veiligheid gebracht. Ze hebben 80 reizigers daar en een deel daarvan zat in het aardbevingsgebied. Ze zijn allemaal oké. Er zijn zeker 224 doden gevallen door de aardbeving en 3000 mensen worden nog vermist. Spanje vreest voor nieuwe bosbranden door de massa's toeristen die naar de zonsverduistering komen kijken. Die is daar namelijk het best te zien. De meeste branden worden veroorzaakt door mensen en de kleinste vonk kan al een ramp veroorzaken, zegt de minister van Milieu. En Lidl en bananenproducent Dole zetten stickers op hun groente en fruit in de hoop zo kinderen te enthousiasmeren om het meer te eten. Het gaat bijvoorbeeld om plaatjes van Paw Patrol of Minecraft. Onder meer het voedingscentrum is er enthousiast over, maar of het ook echt werkt moet nog blijken, zeggen ze. Heb ik het weer nog voor je? Het koelt flink af vannacht. Op sommige plekken is het slechts 7 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm en dan wordt het maximaal 31 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
1: Dan een verkeer. Er zijn geen vertragingen. Wel nog flitsers en die heeft Dylan.
18: Op de A2 te beginnen tussen Utrecht en Den Bosch bij 82,9. En op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij 37,6. A4, Belgische grens Bergen-op-Zoom, 245,0. En nog eentje gemeld bij 237,3. Op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij 108,1. Tussen Drachten en Groningen bij 168,1. En tussen de Duitse grens en Groningen bij 245,0. Allemaal op de A7 dus. A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel, 11,3. Op de A12 tussen Arnhem en Ede bij 134,0. En op de A12 tussen Maarn en Utrecht bij 75,0. Op de A15 tussen Del en Gorkum, 103,5. A27 zijn er twee gemeld. Eentje tussen Hilversum en Almere bij 115,0. En de andere kant op bij 112,2. Op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort bij 59,7. A58 Vlissingen-Goes, 161,5. A67 Venlo-Eindhoven, 73,0. Op de A200 tussen Amsterdam en Haarlem bij 8,7. En de laatste van nu op de A348 tussen Arnhem en Ellecom bij 10,3.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
19: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
21: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
22: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Bas en Dylan.
1: Het is een paar minuten over negen. Gloednieuwe avondshow is hier. Welkom.
18: Zometeen de nieuwste van Temper City na Olivia Dean. En dit is

0: Jonas Blue en Edge of Desire.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Wie van ons heeft de allergeelste tanden?
2: Ja, ik ben weer verstrengeld geraakt in een soort web. Ja, van
0: healthcare.
2: Van ijdelheid.
0: Ja. Kijk, het ding is, ik dacht, mijn tanden kunnen iets witter. Niet omdat ze per se supergeel zijn, maar ik dacht, ik moet even zo'n bleeksetje van de tandarts. Kun je net even een graadje witter maken.
2: Lekker een beetje Gerrit Joling.
0: Ja, je hebt dat eerder gedaan, Eva. En je hebt dat ook toen verteld, dat kon. En toen dacht ik, daar ga ik...
3: Ja, niet nu naar mijn tanden kijken, Deel. Want ik mag het, doordat ik zwanger ben, al heel lang niet doen.
0: Nee. Dus... Ding is, bij die set krijg je een kaartje. En op dat kaartje staan allemaal tanden. In allemaal verschillende kleuren, van wit naar geel. En ik dacht, toen zij bij mij helemaal aan het uiterste van dat blaadje aan het kruisen was, dacht ik,
2: dat zal de witste wel zijn.
0: De witste van die kant van de pagina. Of de geelste van die kant van de pagina zijn. En ik dacht, aan de andere kant wordt het nog geler. Maar dat was niet. Ik had de geelste tanden op het kaartje. Terwijl, het is zo geel.
3: Nee, jij hebt gewoon echt gewone mensentanden. Als jij al de geelste bent, dan ken ik nog heel wat mensen die buiten de kaart vallen.
2: Maar dan zeg je.
0: Ik heb het kaartje mee. Ja. En het leek mij dus leuk als we hem eventjes tegen jullie aan gaan houden.
2: Nou, kom maar snel hierheen, want we hebben ook niet de hele tijd. Ik ga eventjes...
0: Dit is niet handig. Hoe gaan we dit doen? Ik moet het bij jou doen.
2: Kom maar deze kant op.
0: Ja, ik moet het bij jou doen.
2: Bas, die staat even op. Ik heb mijn lampje van mijn telefoon erbij gepakt. En dan doe ik heel even cheese.
4: Ja, dat zullen de geelste wel zijn.
2: Nee.
4: Niet?
2: Wat echt?
4: Heb ik wittere tanden dan jij?
2: Nou, volgens dit kaartje wel.
4: Ja, nou, het is hetzelfde kaartje, dus het zal wel kloppen.
2: Kan dat nou? En nou, Eva goed. Dan? Ik ga even naar Eva.
4: Ja, Eva.
2: Ja, en ik beweeg hem een beetje heen en weer. En hoe is even je mond open? Ja.
4: Ja, dat is wel toch ook een beetje dat warme Hilversum. Ze gaan tegen een vrouw zeggen dat ze de mond open moet doen.
2: Maar hoe kan dat nou?
3: Vertel even de uitslag, want wij hebben het niet kunnen zien.
0: Kijk, er staan, wat zal het zijn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zeg 20 tanden op. En Eva heeft gewoon, zeg maar, van de witste nummer 2.
2: Oh, echt zo?
0: Dus zeg maar, er is er nog eentje witter dan jij. Dat was dan waarschijnlijk van voordat je zwanger was. Ja, en Dylan, die komt gewoon op, hoe zeg je dat?
2: De twee na laatst.
0: Ja, precies, de twee na laatst.
2: Ja, ook slecht, nog steeds.
3: Ja, we zijn allebei een beetje tweede deel.
0: Ja, maar hoe kan dat nou? Dat is toch ongelooflijk. Maar goed, kijk nog even goed. Want ik ga dus, ik ga vanavond beginnen. Oh. En dan moet ik ook op een dieet, een kleurloos dieet. Want je mag geen tomaten eten, je mag geen ketchup eten, want dan worden je tanden weer rood.
3: Ja, en geen koffie. En jij drinkt graag koffie, dus dat zal nog wel een straffe worden.
0: Ja, nou precies. En geen straffe bak, want dat gaat niet.
3: Nee.
0: Dus het is gewoon, vanaf morgen is het allemaal anders.
2: Nou jongens, geweldig. Nou, dan kan ik morgen, neem ik 50 euro mee en ga ik...

0: Toch even excuses maken aan Luisterend Nederland. We hebben mensen aan een verslaving geholpen. En dat is niet handig. Dat moet je niet doen. Je moet mensen niet aan een verslaving helpen.
1: Nou ja, goed, verslaving. Nou ja, het is wel verslavend.
0: Ja, het is hartstikke
1: in alle eerlijkheid, goed. We kunnen ook niks aan doen. Het neemt een beetje de vorm aan van Flappy Bird, Candy Crush, weet ik wat allemaal. Iedere dag rond 10 uur spelen we kip of ei in dit radioprogramma. Dus heel simpel. Krijg je 2 opties en de vraag is welke van de 2 was eerder. We hebben dat nu tot een app gemaakt. Je kan het nu gewoon de hele dag doorspelen. Een webapp, 538.nl/kip of ei. Daar moet je naartoe, dus 538.nl/kip of ei. En daar kan je het dan de hele dag spelen. Kan je oefenen voor als je s'avonds in de auto zit. Maar goed, je wil een highscore neerzetten. Dat is het ding en je blijft maar gaan. Het is echt ongelooflijk.
0: Dit is Samuel Welte, die probeert het ook even.
2: We gaan nu beginnen. Barbie of Lego? Lego, denk ik. Ja, hey, ik heb gelijk. Oké, gelukkig. Flitsmeister of ANWB gewacht? V-gewacht? Ja, oké. Nutella of pindakaas? Even kijken hoor. Ik denk pindakaas. Hey, ik heb weer. Jiskevet of kopspijkers? Jiskevet. Hey, weer gelijk. Ajax wint Champions League of Feyenoord wint UEFA Cup? Oeh, even kijken. Volgens mij was Ajax in de 90er jaren. Feyenoord UEFA Cup was 2003 of zo. Dus, ik weet trouwens niet hoor. Oké. Okay. Oh, hij is voorbij.
0: Ja.
2: Mijn record is 4.
3: 4.
2: 4.
0: Goed om te onthouden. Ja, er telt dus een timertje af. Je moet wel op tijd antwoord geven. Je kan Samuel wel te verslaan. Je kan ons verslaan. Je kan andere luisteraars verslaan. Ga naar 538.nl/kip of ei en speel mee. Dit is Bente.

0: Ray and Where Is My Husband. Het is 538, het is de avondshow. Heeft hij teruggehebt?
1: Hij heeft teruggehebt, gisteravond al. En zometeen spreken we hem, Damien van Os. Het heeft allemaal te maken met de droom van onze stagiair Maxime, die in duigen is gevallen. En zometeen horen we. Ja, of. Nou ja, we komen hier zo in detail op terug. Maar ja, ik hoop zo dat dit gaat lukken. Ik sta helemaal stijf van het enthousiasme.
0: Ja, zometeen meer.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Lidl. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los.

0: Albert Heijn.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld.
3: 1 per 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 per 1 gratis. En Meatball to go, ook 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Lekkere van Albert Heijn.
1: Is dit...

0: Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: 538. Bas en Dylan.
8: Zometeen hoor je of het ons lukt om de droom van onze stagiair te redden.

0: Stagiair Maxime.
1: Ja.
0: Hoe spannend vind je het?
1: Ik vind het echt heel erg spannend. Ja.
2: De avond van 538.
3: Pas en binnen.
4: Het ding is, de grote droom van onze stagiair die is in duigen gevallen. Misschien ken je Damien van Os wel. Ging een tijdje geleden enorm viral met deze.
5: Zij of geen diamantering. Dat is niet haar ding. Zij wil alles een liefst gewoon.
4: En het ding is, Maxime, onze stagiair, die wil dat liedje heel graag met hem zingen. Dat zit zo afgelopen weekend op Zin in de Zomerfest. Kwam ze hem tegen en toen heeft ze gevraagd of ze op het podium mee mocht zingen.
6: Dat vind ik ook wel een bijzondere vraag.
4: Een hele bijzondere vraag. Ik zou niet weten wat ik er mee, dat er gewoon hier iemand binnenkomt die zegt, hey, mag ik de uitzending eventjes overnemen?
6: Dat, ja, okay, dat zal ik dan eens een stukje doen.
4: Maar goed, dat mocht, maar uiteindelijk ging het niet door en het was allemaal raar en een soort miscommunicatie en dingen. En dat was helemaal verdrietig. Maar echt, verdrietig, helemaal trillen en zo. Dat was echt raar.
0: Ja.
4: Daarom, Maxime.
1: Ja?
4: Aan de telefoon. Ja. Damien van Os!
0: Goedenavond.
4: Laten we eventjes bij het begin beginnen. Hoe was je optreden op Zin in de Zomerfest?
7: Was leuk. Eerste keer Zin in de Zomer was leuk. Ik mocht daar beginnen bij Tante Roosje. Dus stond er dus iemand vooraan. Ja. Die wilde heel graag bij mij een liedje zingen.
4: Ja, maar gebeurt dat vaker? Dat mensen zo debiel zijn?
7: Nou, debiel niet. Nee, dat gebeurt al vaker, hoor. Maar ik vind dat juist heel leuk. Maar het was net het laatste liedje. De telefoon in de lucht. Ja, het was net te laat.
4: Ja, dat was echt jammer. Dan bouw jij daar ook echt van. Want dan zie je zo Maxime en dan denk je ook van, dat zou wel leuk zijn.
7: Ik had het wel echt heel leuk gevonden.
0: Nu zaten wij te denken van, wij hebben stagiair Maxime hier. En wij hebben hier bijvoorbeeld ook een live stage. En we hebben bijvoorbeeld, zeg voor het gemak, morgen nog even een plekje vrij rond deze tijd. En als jij dat dan bijvoorbeeld ook hebt, zou het dan niet leuk zijn dat jij dan morgen bijvoorbeeld even naar Hilversum toe komt. En dat Maxime dan alsnog, maar dan zeg maar voor 300.000 mensen nog een keer samen met jou zou kunnen zingen.
1: Zullen
7: we dat dan gewoon doen?
0: Ja,
7: dat gaan we doen. Dat gaan we doen.
6: Wauw. Wow. Dromen komen uit, hè. Wat een
0: stagemeid. Maar Maxime, de stagiair, ik wel eventjes het ding. Kan jij zingen, überhaupt?
1: Nee.
0: Dat wordt leuk. Komt helemaal goed.
7: Dat wordt zo leuk.
0: Damien, we zien je morgen.
7: Tot morgen.
0: Om deze tijd. Leuk. Kan niet wachten.

0: 538 Dance Mash Silva Bamba.
1: Ja, je maakt de hele week bij 538 kans op tickets voor de laatste Formule 1 in Zandvoort. Ik zat vanmiddag naar Frank en Aydin te luisteren naar de middagshow. Ja, daar ging een setje uit. En die gozer, jongen, die ging helemaal uit zijn dak. Die hoorde ik zo... Hey, we gaan naar Zandvoort! We gaan naar Zandvoort!
0: Ja, maar ja, hoe vet. Als je daar allemaal naartoe wil en je bent er gewoon aan de telefoon... hoor je gewoon op een willekeurige dinsdag, hoor je, je gaat.
1: Ja, hoor je op een gegeven moment hoor je dan die raceauto voorbij komen. En als je dus deze week die raceauto voorbij hoort komen op 538... dan bel je 0909-3000-538. Ben je beller 538, dan hebben we 2 weekendtickets voor je. En dan ben je bij die allerlaatste Formule 1 in Zandvoort.

0: Armin, this is what it feels like bij 538. Je kunt op een hele makkelijke manier een 538 strandlaken winnen. Ga even naar 538.nl/kipofei. Speel mee met ons favoriete spelletje. Je kan daar op de dagvraag klikken en kun je antwoord insturen voor het spel van vandaag.
1: Zeker, want wat was er eerder? Het vrijheidsbeeld of de Eiffeltoren? En is de vraag natuurlijk, welk van de twee bestond eerder? Dus het vrijheidsbeeld of de Eiffeltoren? Je kan je antwoord inderdaad insturen via 538.nl/kipofei. In de webapp kan je daar dan op de dagvraag klikken, kan je antwoord geven. Zo speel je mee, maar je kan hem ook oud en vertrouwd insturen via de app van 538. Dus kom maar door, app van 538 of 538.nl/kipofei. Wat was er eerder, het vrijheidsbeeld of de Eiffeltoren? En dan maak je kans op een 538 strandlaken zometeen.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face.

0: bouwhout.com.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: 538 Nieuws.
3: 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Een Amerikaanse helikopter heeft twee raketten afgevuurd op een schip bij de straat van Hormuz. Volgens Amerika probeerde dat schip door de blokkade heen te varen. Ze zouden eerst waarschuwingsschoten hebben afgevuurd, maar toen dat niet hielp, schoten ze gericht op de machinekamer. Het schip zou nu onbestuurbaar zijn. Ja, Oekraïne heeft intussen een vredesplan ingediend bij Amerika en daar gaan Amerikaanse onderhandelaars nu naar kijken. Zelensky vindt dat Amerika meer druk op Rusland moet zetten. Hun hele vredesproces met Rusland staat nu op een laag pitje, omdat Amerika vooral met Iran bezig is. Verder vandaag in het nieuws. Een vader en dochter zijn aangehouden voor de vernielingen en bekladdingen in Engelen in Bokhoven. Dat vertelde de politie bij de NOS.
4: Die vernielingen bestonden uit de bekladden van meerdere woningen en meerdere voertuigen. En die bekladding bestond uit zeer grievende teksten.
3: Ja, die waren gericht aan mensen die voor de komst van een AZC zouden zijn. De politie denkt dat er nog wel meer mensen aangehouden zullen worden. En het kabinet gaat volgende week praten met de fractievoorzitters van alle partijen over de nieuwe begroting. Die wordt volgende maand op Prinsjesdag gepresenteerd. Premier Jette moet met hulp van de oppositie een meerderheid voor die begroting zien te krijgen. Ik heb het weer nog voor je. Het koelt flink af vannacht. Op sommige plekken is het slechts 7 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Maximaal 31 graden wordt het dan. En tot zover het 538 nieuws.
5: Dan verkeer zijn geen vertragingen. Wel nog flitsers en die heeft Dylan.
6: Op de A4 tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom bij 245.0. Op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij 108.1. En op de A7 tussen Drachten en Groningen bij 168.1. A7, Duitse grens Groningen, 245.0. Op de A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel bij 11.3. En op de A12 tussen Maarn en Utrecht bij 75.0. A15 Delft-Gorkum, 103.5. Op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 9.0. En op de A27 tussen Hilversum en Almere bij 115.0. En de andere kant op, van Almere richting Hilversum, bij 112.2. A50 dan, Apeldoorn-Arnhem, 197.5. Op de A58 tussen Vlissingen en Goes bij 161.5. En de laatste voor nu op de A67 tussen Venlo en Eindhoven bij 73.0.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
11: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
5: Ja, zo meteen de uitslag van kip of ei. Wat was er eerder, het vrijheidsbeeld of de Eiffeltoren? Kom maar door.

0: vrijheidsbeeld of de Eiffeltoren? Aranka.
1: Goedenavond.
0: Ja, hi. Ben jij in of op een van beide geweest?
1: In de Eiffeltoren.
0: Ja, en het vrijheidsbeeld heb je nog nooit gezien?
1: Nee, helaas niet.
0: Heb je die ambitie gezien het woord helaas?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Ja. Nou ja, dit
1: staat op mijn bucketlist.
0: Ja. De vraag is, welke was er eerder?
2: Ja.
0: En het zou je... Nee, oh. Ja.
2: Ja, maar het is spannend, ouwe. Zelf, Bas. Ja, die had dan te veel pauze.
0: Ja, dat klopt. Maar ja. Dat is de vraag. Wat was er eerder, het vrijheidsbeeld of de Eiffeltoren? Laten we dan eens even beginnen met de Eiffeltoren. Het symbool van de stad van de liefde. De toren werd ontworpen voor de wereldtentoonstelling in Parijs. Gustave Eiffel liet hem bouwen als toegangspoort tot die tentoonstelling. En de toren bestaat uit ruim 18.000 metalen onderdelen. Ongeveer 2,5 miljoen klinknagels. En ik geloof, dat heb ik een keer gelezen, dat hij zou weer afgebroken worden na die tentoonstelling. Maar hij staat er nog. Dan het vrijheidsbeeld, ook een Frans stukje kunst. Het beeld werd namelijk ontworpen door een Franse beeldhouwer. En daar is hij weer. Gustave Eiffel. Leuk weetje, als het hard waait, kan het vrijheidsbeeld soms enkele centimeters meebewegen. Dat is goed. Dat heb ik van mijn vader geleerd, want anders dan stort alles in. Dat is echt.
2: Ja.
0: Ja. Maar wat was er eerder? Je mag het nog één keer zeggen voor de formaliteit.
1: Het vrijheidsbeeld.
0: Vullen wij dat in en dan krijg je nu de balans. Het vrijheidsbeeld komt uit 1886 en de Eiffeltoren uit 1889. Dus het vrijheidsbeeld was eerder, ja!
1: Ja! Yeah.
0: Nou ja, zeg. Ongelooflijk, Aranka. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik zou hem echt andersom hebben verwacht.
2: Ja,
0: maar dat was niet.
2: Dat was niet.
0: Vijf jaar strandlakens voor jou.
1: Leuk, mooi.
0: En niet alleen voor jou, ook onze online winnaar Milo!
2: Ja.
0: En wil je zelf online spelen? Je kan online spelen. 538.nl/kippenvijf

0: 538 Taylor Swift en Elizabeth Taylor.
1: We hebben nu een 30 seconden Stromae en Papa Oute na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig?
3: Wat zei Amalia toen ze van haar paard viel? Hoi, ik ben Amalia.
2: Het antwoord is...

0: 538 Jordan Stromae en Papa Oete. Welkom, het is de avondshow Bas en Dylan. En zo meteen het nieuws van Eva, wat heb je?
1: Nou ja, je verzint het niet. Artsen maken zich nu zorgen over mensen die te druk zijn met hun gezondheid. Huh?
2: Nog één keer verandert Zandvoort in het snelste stukje Nederland.
3: Nog één keer tot de definitieve finish.

0: Dit kan drie.
1: Check 538.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
0: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
3: Is een lekkere van Albert Heijn.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
7: Allsafe.
8: Geeft ruimte.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcreme?
14: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarde.
15: Pakket voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
2: 538 Bas en Dylan.
3: Zometeen in het nieuws. Artsen maken zich zorgen over mensen die te gezond willen.

0: Tamara Wickhamp en Kingdom of Fear.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over je gezondheid.
2: Ja, het is eigenlijk nooit goed. Want artsen maken zich nu zorgen over mensen die te druk zijn met gezond zijn.
3: Ja, dag.
2: Ja, nou, het gaat om mensen die meedoen aan de longevity hype. Ik kende dat nog niet. Maar dat is dus niet alleen dat je heel gezond eet en veel sport. Maar dat je ook allemaal bloedtesten doet. Regelmatig een vitamine-infuus. En van die preventieve bodyscans. Om te kijken van of je misschien potentieel iets onder de leden hebt.
3: Zou ik willen.
2: Ja, nou, ik wilde al vragen. Denk dat jij daar wel een
0: ja, lijkt me echt heerlijk. Nou, niet heerlijk.
3: Zo'n bodyscan.
0: Ja, maar dat je het gewoon even weet allemaal.
3: Dan kijken ze echt van je hoofd tot aan je tenen. Of je wat mankeert. Ja. Of ergens plekjes hebt.
0: Ja, maar dat is toch briljant. Kijk, ik snap dat, dat de zorg het niet aan kan als we dat zouden doen. Want je ontdekt zoveel dingen. Dan is alles nog meer overbelast dan dat het al is. Maar ja, hoe lekker om het even te weten.
2: Nee, nou, het is dus niet eens dat de zorg het niet aan kan. Maar artsen zeggen, ja, je wordt er niet per se gezonder van. Alleen armer. Want het zijn private bedrijven die dat soort scans regelen.
3: Ze gaan €1000.
0: Maar het is ook
2: vaak
0: eten,
2: ga je
0: toch?
2: Dan daarna, dan zien ze bijvoorbeeld ergens een vlekje. En dan zeggen ze, nou, dan moeten we toch even naar dat vlekje kijken. Ja. En dan ga je onnodig allemaal risicovolle behandelingen doen die misschien niet eens nodig zijn.
3: Nee, dat lijkt mij verschrikkelijk. Zo'n bodyscan. Ja, nee, maar
0: jij bent toch ook zo hypochonder als de pest?
3: Ja, daarom.
0: Nou, daarom is het toch chill?
3: Nee. Want ik ben veel te bang dat ze iets ontdekken waarvan ik doodga.
0: Ja, maar dan kun je toch beter weten zodat ze het kunnen behandelen. Ja, dat klopt. Je niet doodgaat.
3: Maar dat is het hele ding. Ik ga ook niet zo vaak naar een dokter.
0: Je gaat niet zo vaak dood.
3: Nee, ik ga niet zo vaak naar een dokter als ik ergens, pijn heb of wat.
0: Als je toch hypochonder bent, ga je toch juist het laten onderzoeken?
2: Ja, de meeste hypochonders lopen de deur bij de dokter volgens mij wel plat.
3: Nee, ik ben veel te bang dat ik iets heb.
0: Ja, maar dat is toch juist de reden?
3: Ik denk dat dat ook mijn dood wordt. Mijn dood wordt dat een onontdekte ziekte, denk ik.
0: Ja, maar het is toch.
3: Nee, ik ben heel bang als ik ook ergens kom en de dokter zegt je moet bloed gaan prikken, zeg ik ga ik doen en dan ga ik gewoon niet.
0: Oh. Hé, maar dat is toch heel raar voor iemand die bang is om ziek te zijn?
3: Ja, maar dat is het ding. Wat niet weet, wat niet deert. Wat natuurlijk een hele slechte insteek is.
0: Ja, maar
3: dat
0: weet
3: ik zelf ook wel.
0: Als je het heel bang bent dat er geen euro meer op je bank staat en dat je dan voor de zekerheid maar niet op de bank gaat kijken, is ook raar.
2: Oh, dat doe ik wel eens.
3: Dat doe ik wel eens, zeg ja.
2: Dat is wel van, als ik denk van, volgens mij zit deze maand een beetje krap, dan zit echt de kop diep in het zand.
0: Ja, oké.
3: Okay. Zet ik in mijn Apple Pay, zeg ik altijd mijn creditcard voor.
2: Ja, dat doe ik ook.
0: Neem dit advies niet aan. Ga lekker naar de dokter en kijk vooral in je bank, jongens.

0: Dylan, je hebt de ergste dag van je leven meegemaakt.
1: Ja, absoluut.
0: Zonder twijfel, toch?
1: Dat, nee, absoluut. Ik vond het echt niet leuk.
0: Nee.
1: Echt, het heeft me echt bijna tot tranen. Het heeft me tot tranen aan toegeroerd.
0: Ja.
1: Ik vond het echt een, ja, sorry voor taal, maar echt een kutdag.
0: Kijk, het zit zo. We hebben een stagiair en jij vindt het toch al leuk om die stagiair af en toe te laten schrikken.
1: Dat is niet zo moeilijk. Nee. Ik loop gewoon langs en dan zeg ik hoi en dan schrikt ze. Ja,
2: maar op een gegeven moment ging je het er wel om doen.
0: Ja, met toeters en zo en bellen. En met dat dan filmen. En ik denk dat je vooral daar zeg maar een pijnlijk punt hebt geraakt. Ja. Dus heeft ze je teruggepakt. Mm-hmm. We hebben gisteren daarvan de eerste video online gezet. 538 avondshow. Zo heten we op de socials. En ik kan je vertellen, ik heb net het filmpje even gekeken.
1: Ja.
0: Dat gaan we morgen plaatsen. Ja, dat wordt smul hoor.
1: Ja, dat wordt smul.
0: Ik zal hem even volgen. 538 avondshow, zo heten we daar.
3: Dit is

0: 538, you're the three doors down here without you. Zometeen spelen we de quiz over vandaag. Dan maak je kans op 100 euro. Geef het antwoord op de kwalificatievraag nu in de 538-app. Hij is over het algemeen heel makkelijk. Net als de quiz, dus doe je best.
1: Gordon voelt zich voor het eerst in zijn leven mooi, zo zegt hij zelf. Op de cover van welk tijdschrift stond Gordon onlangs? Dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met hoe het eruit ziet. Dus Gordon voelt zich voor het eerst in zijn leven mooi. Op de cover van welk tijdschrift stond Gordon onlangs? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Speel je zo meteen mee met de quiz over vandaag. En ben je misschien wel 100 euro rijker?
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
8: Deze week in de bonus. Perla Huisplants tot Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Hey, ben je er weer?
18: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
17: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
18: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
17: Ja, lekker.
19: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
5: Bert Streeck.
20: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
21: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
20: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
22: 538 Nieuws.
23: 11 uur.
24: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Rijkswaterstaat vreest dat we nog het hele jaar last houden van de droogte van nu. Komende week gaat het nog steeds niet flink plensen. En zelfs als de boel omslaat, dan kan het water van onze rivieren nog tot december laag blijven staan. NEC maakt nog steeds kans om mee te doen aan de Champions League. Ze wonnen net in de derde voorronde met 2-1 van het Griekse Olympiakos. Komende week nemen ze het in de laatste voorronde op tegen Bodo Glimt. Er zijn twee Russische drones gevonden bij een booreiland in het Roemeense deel van de Zwarte Zee. Medewerkers zagen ze drijven en de marine heeft ze nu vernietigd. Het booreiland is nog niet in gebruik, dat gebeurt pas over een paar jaar. Maar het is het grootste gasproject van de EU. En het is duidelijk geworden hoe president Trump vorige maand van vliegtuig wisselde na de NAVO-top in Turkije. Hij werd vervoerd in een cateringwagen, schrijft de Washington Post. Die wissels zijn nodig zijn geweest vanwege dreiging uit Iran. Ik heb het weer nog voor je. Het koelt flink af vannacht. Op sommige plekken is het slechts 7 graden. Morgen is het dan opnieuw zonnig en warm. En dan wordt het maximaal 31 graden. En tot zo weer het 538 Nieuws.
0: Dan verkeer zijn geen vertragingen. Wel nog flitsers. En die heeft Dylan.
1: Op de A4 te beginnen tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom bij 245.0. Op de A4 tussen Leiden en Amsterdam bij 18.1. En op de A6 tussen Joure en Emmeloord bij 287.2. Op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij 108.1. Op de A7 tussen Drachten en Groningen bij 168.1. En op de A7 tussen de Duitse grens en Groningen bij 245.0. Op de A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel bij 11.3. Op de A12 tussen Maarn en Utrecht bij 75.0. En op de A15 tussen de Maasvlakte en Rotterdam bij 53.5. A15 Delft-Gorkum 103.5. Op de A16 tussen Breda en Dordrecht bij 38.7. En op de A27 tussen Hilversum en Almere bij 115.0. De andere kant op staan ze ook. Op de A27 tussen Almere en Hilversum bij 112.2. En op de A58 tussen Vlissingen en Goes bij 161.5. Laatste voor nu op de A67, ook wel A67 genoemd. Oh. Tussen Venlo en Eindhoven bij 73.0.
25: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
26: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
25: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
27: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
28: De Tomorrowland DJ Academy. Van beginner tot

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
2: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Bas en Dylan.
3: Zometeen de quiz over vandaag. Dan maak je kans op 100 euro.
4: Ook Shakira en Burna Boy onderweg met Die Die.

0: let's go. Shakira, Burn Up Boy en Die Die bij 538. Jori.
1: As.
0: Hallo.
1: Dylan, Eva, goedenavond.
2: Ja, hi. Ja, daar ben je.
0: Gordon voelt zich voor het eerst van zijn leven mooi. Voor welk magazine heeft hij onlangs een fotoshoot gehad?
1: Ja, zelfs, toch?
3: Ja, goed. Bas en Dylan presenteren
4: de quiz over vandaag.
5: Dat was de kwalificatievraag en dat betekent dat jij mee mag spelen met de quiz over vandaag. Waarin je kans maakt op 100 euro als je de weekwinnaar bent. Je bent nu in ieder geval al een 538 strandlaken rijker als bedankje voor het meespelen. Okay. En het mooie van alles is, je krijgt zometeen 90 seconden om zoveel mogelijk vragen over vandaag goed te beantwoorden. Maar een belangrijke regel is, je mag niet passen. Dus als je het niet weet, moet je een soort paswoord roepen. Heb jij een paswoord of iets in je hoofd?
1: Ja, ik heb voor het woord Boeddha gekozen.
5: Boeddha?
0: Oh, dat is denk ik de eerste keer. Ja.
5: Heeft dat nog een speciale reden?
1: Ja, dat is de naam van mijn kat, dus dat vind ik wel leuk.
5: Oh, oké. Nou ja, ik denk, misschien ben je helemaal bekeerd of zo.
0: En is jouw kat?
1: Nee, dat ben ik net niet. Nee, dat is de naam van mijn kat, inderdaad.
0: Dik? Is je kat dik of niet?
1: Die momenten in het jaar heeft ze wel, ja.
5: Oh. Ja, dat een beetje molliger wordt. Ja, dat begint te lijken. Ja, nou ja, helemaal goed. Dan zijn wij er klaar voor, jullie. Als jij er ook klaar voor bent, dan mag jij go zeggen. Dan gaan we beginnen.
1: Go.
0: Spanje vreest voor nieuwe bosbranden door toerisme. Wat is de hoofdstad van Spanje?
1: Madrid.
0: Spotify gaat aangeven wanneer je naar AI-muziek luistert. Welke kleur heeft het logo van Spotify?
1: Groen.
0: De heetste zomer ooit lijkt onvermijdelijk. Welk seizoen komt na de zomer?
1: Herfst.
0: Zonder een eclipsbril kan de zonsverduistering een gaatje in je netvlies branden. Waar of niet waar, de zon is een ster.
1: Waar.
0: After Eight krijgt nieuwe smaken. Waar smaakt de originele soort chocolade naar?
1: Mint.
0: In de eerste helft van 2026 hebben natuurrampen 87 miljard euro gekost. Hoeveel nullen heeft 87 miljard? De tijd dringt voor het zoeken naar een nieuwe coach voor het Nederlands elftal. Wie was de vorige bondscoach?
1: Ronald Koeman.
0: Prinses Amalia is groot fan van paarden. Heeft een paard poten of benen?
1: Benen.
0: Er kwam vandaag een NL-alert voor een grote brand in Lelystad. In welke provincie ligt Lelystad?
1: Zwitserland.
0: Kandidaat Judy heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
1: Boeddha.
0: Ronaldo is getrouwd. Wat is de voornaam van voetballer Ronaldo?
1: Cristiano.
0: Beyoncé is aangeklaagd omdat ze een sample heeft gebruikt. Noem een nummer van Beyoncé.
1: EXO.
0: Gedenk het maar goed. Het hoofdpodium van Tomorrowland is per schip onderweg naar Thailand. In welk land is het oorspronkelijke Tomorrowland?
1: België.
0: Wat zei jij nou bij Beyoncé?
1: EXO.
2: Oh ja, dat is een liedje.
0: Ja,
2: wat een, uit de vroegte gekozen
5: nummer.
1: Ja,
5: obscuur liedje.
0: Goed hoor, je hebt het netjes gedaan. We gaan eens eventjes de punten bij elkaar optellen. Zien momenteel Sydney bovenaan met 12 goed beantwoorde vragen. Gisteren, die staat momenteel bovenaan. Maar ben jij daar overheen, is de vraag.
2: Je bent er niet overheen, Juri.
0: Oh.
2: Maar je hebt er ook 12 goed. Dus je hebt een gedeelde eerste plaats met Sydney nu.
0: Lekker zeg. Dat betekent dat je sowieso een 538 strandlaken krijgt. En donderdag hoor je of je de weekwinnaar bent.

0: Calvin Harris, Jazzy en Satisfy bij 538. Het is de avondshow, Bas en Dylan en zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Nou, er is een groot probleem met speelgoed voor jongens. Zometeen wat dat is. Psst.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Daar zit Sophie.
6: Hi.
5: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
6: Met Sophie.
5: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
11: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3-sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: 538. Bas en Dylan. Zo meteen in het nieuws, er is iets goed mis met jongensspeelgoed.

0: zetten te giebelen.
1: Nee, ik vond dat ik het liedje een beetje vervelend afkondigde.
2: Bas deed echt zo'n heartbreak melody. Echt als een DJ.
0: Maar hij is een echte DJ.
1: Ja, maar dit vind ik wel irritant.
0: Sorry, ik voelde me gewoon aangevallen. Dus ik was even afgeleid. Maar goed.
2: Je moet gewoon beginnen met je itempje, moet je.
0: Er is een probleem met Ken van Barbie.
2: Oh.
0: We hebben het natuurlijk veel over Barbie's lichaam gehad eerder al. Die zou te dun zijn, geen realistisch voorbeeld zijn voor jonge meiden. Dus die is toen in de loop der tijd best wel veel aangepast. Er zijn allemaal nieuwe Barbies bijgekomen in allerlei kleuren, allerlei formaten. Nou, dat zit inmiddels vrij goed. Maar bij Ken is nog altijd het probleem dat hij een te smalle taille heeft.
1: Ah, oké.
0: En zo smal dat ze zeggen, joh, dat is een vervelend beeld voor jonge jongens.
1: Ja.
0: Want daar hebben we het eigenlijk nooit over. Nee. En toen ging ik eens nadenken. Kijk, van Ken die hoefde ik nooit. En die hoefde de meeste jongens die ik kende ook niet.
1: Nee.
0: Maar je hebt natuurlijk wel al die andere poppen, zoals bijvoorbeeld Action Man en nu ook van al die Marvel figuren hebben ze poppen.
1: Ja.
0: Toen ging ik eens kijken. Dat zijn allemaal hele erge gespierde, slanke, ranke meneren. En toen vroeg ik me af, hebben jullie daar dan ooit, ja, is dat vervelend voor jullie geweest?
2: Ja.
0: Als een vervelend voorbeeld?
2: Maar nee? Maar nee, toch?
0: Ja, de wetenschap maakt zich de druk. Of nou, de wetenschap, daar maken mensen zich de druk om. Dus ik vroeg me af, maken jullie je de druk om?
2: Nee, maar kijk, ik snap het wel. Kijk, ik snap dat als jij zwart bent en dat je dan met een Barbie die alleen maar wit is, dat snap ik wel. Maar ja, goed, het is nou ook niet de bedoeling dat we alle poppen dik gaan maken, om het even lekker te normaliseren, dat dik zijn oké.
0: Nee, maar kijk, wat Ken nu is natuurlijk wel het tegenovergestelde van dik. Dat is gewoon een bodybuilder.
1: Ja, maar dat is toch, kijk, Joël Beukers ook, die kom je op latere leeftijd ook tegen. Word je dan heel ongelukkig.
0: Ja, maar met Joël Beukers hoef je niet te spelen in je slaapkamer.
1: Nou, dat zou
0: tenminste, meestal niet.
1: Nee, maar kijk, ik denk dat kinderen prima het onderscheid kunnen maken. Ik ben geen expert, moet ik erbij zeggen. Maar dat ze prima het onderscheid kunnen maken tussen wat speelgoed is en wat dan niet. En op latere leeftijd zie je nog heel veel niet. Ik bedoel, ik heb toch zelden naar SpongeBob SquarePants gekeken en gedacht, shit, zo zie ik er niet uit.
2: Ik ben helemaal niet gemaakt van spons.
1: Oh, ik ben helemaal niet geel en heb overal gaten. Dat is helemaal niet hoe ik in de dingen sta, weet je.
0: Ja, nee, misschien niet bij die spons, maar bij die pet. Ik dacht van mezelf van, nou, het is wel jammer dat ik er zo niet uitzie.
2: Dat je niet zo vastgeplakt aan je steen dat je de hele dag kan slapen.
0: Ja, nou, dat waren gewoon leuke dingen.
1: Een zeester.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja. Nou goed, ik wil het gewoon even checken, want ik dacht, ja, straks voor hetzelfde geld maken jullie hartstikke druk.
2: Nee,
0: maar er zijn dus mensen die er werk van maken.
1: Om
0: er
1: nou,
0: anders
1: heel
0: uit te laten
1: lekker
0: zien.
1: Doen, ja, je moet ook wat te doen hebben overdag, zo is het ook. Eva, dankjewel, hè.
0: Nee, geen probleem.
1: Het is de avondshow met Post Malone en I Had Some Help.

0: Alan Walker, Heartbreak Melody.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over dingen die kinderachtig zijn.
2: Is het al een moment te lachen?

0: Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Zo is het toevallig. Wel maar eens eventjes.
0: Ik dacht, weet je, het is goed om de mensen nog even te informeren. Dat men even naar 538 Avondshow op Instagram kan gaan of op TikTok. Om daar, nou ja, toch het begin van de meest verschrikkelijke dag uit jouw leven te zien. En dan kun je je afvragen, waarom zou je dat willen? Dat wil je. Neem het maar gewoon van ons aan. Ga eventjes naar Instagram, 538 Avondshow. Druk even op volg. Kijk eventjes, nou ja.
2: Ja, ik heb nog nooit zoveel geschreeuwd en zo hard en zo vaak achter, maar ik ben nog nooit zo bang geweest.
0: Nee. Nou ja, het is echt waanzinnig om te zien. Dat vind je dus online. En zometeen non-stop de beste hits van 538. 538. Vice Crush, Coldplay, 538. Jouw

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: 538 Nieuws.
8: 12 uur.
9: In de buurt van Eindhoven heeft de politie een sporttas vol met snoes gevonden. Zakjes nicotine die onder de bovenlip worden gestopt. De eigenaar van de tas zei dat het voor eigen gebruik was, maar dat geloofde de politie niet. Het was zoveel dat het op handel leek. Je mag snoes wel hebben en gebruiken, maar niet verkopen in Nederland. De grote natuurbrand bij Venray vorige week heeft een grote hoeveelheid jeneverbesstruiken vernield. Er stonden er eerst een paar duizend, daar zijn er nu nog zo'n 100 van over. Er wordt nog steeds nageblust, dus de natuurbeheerder doet zijn best om die laatste struiken te beschermen. Het duurt vele jaren voor ze zijn teruggegroeid. Het Kennedy Center in Washington moet een zanger betalen die niet heeft opgetreden. Dat weigerde die afgelopen kerst, omdat president Trump zijn eigen naam had toegevoegd aan het gebouw. De concertzaal eiste een schadevergoeding, maar moet nu dus zelf betalen. Volgens de rechter was het vrijheid van meningsuiting over die naamswijziging. En Elvis Afrifa heeft op de EK Atletiek net naast een medaille gegrepen op de 100 meter. Hij werd vierde. Het goud ging naar de Brit Rommel Glave. Het was voor Afrifa zijn eerste grote individuele finale in de open lucht. Van de zomer zat hij wel bij de estafetteploeg. Die verraste met brons op de WK, de 4x100 meter. Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het nieuws op 538.
7: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
8: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: In het noorden van Limburg zijn duizenden jeneverbesstruiken verwoest bij de grote bosbrand vorige week. En het duurt nog jaren voor die zijn teruggegroeid. Er zijn er nu nog maar zo'n 100 van over. De brandweer is nog altijd bezig met nablussen. En er wordt geprobeerd om die laatste jeneverbesstruiken te redden van nieuwe vlammen. In Rotterdam is het lichaam opgegraven van een Oekraïense vrijheidsstrijder die in 1938 werd geliquideerd. Hij moet een eregraf krijgen in Oekraïne, omdat hij jarenlang vocht voor onafhankelijkheid toen Oekraïne nog bij de Sovjet-Unie hoorde. Hij kwam om bij een bomaanslag die zou zijn gepleegd in opdracht van Jozef Stalin. In Amerika worden geslachtsoperaties en hormoonbehandelingen voor kinderen niet meer vergoed uit de openbare zorgverzekering, heeft president Trump aangekondigd. Die is fel tegenstander van zulke ingrepen. Eind vorig jaar zorgde hij er ook al voor dat bedrijven die bijvoorbeeld puberteitremmers verkopen geen subsidie meer krijgen. En het lijkt er steeds meer op dat het Nederlands elftal een buitenlandse bondscoach gaat krijgen, nu veel Nederlandse trainers het niet willen. KNVB-baas Nigel de Jong heeft volgens de Telegraaf in Spanje gesproken met Roberto Martinez, die op het WK nog de bondscoach was van Portugal. Eerder was hij dat ook voor België. Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Een groep supporters van NAC Breda mag voorlopig geen enkel Nederlands stadion meer in. Bij de wedstrijd tegen Heerenveen begin dit jaar hebben ze zich zo erg misdragen dat de club en KNVB een landelijk stadionverbod de enige gepaste straf vinden. Ze gooiden bijvoorbeeld vuurwerk en andere voorwerpen op het veld, waardoor de wedstrijd werd gestaakt. In het zuidoosten van Drenthe mag op sommige plaatsen geen grondwater meer worden opgepompt. Door de extreme droogte is er een groot tekort en dat is schadelijk voor de natuur. In eerdere jaren dat er een tekort was, gold er geen verbod. En dat zorgde voor onherstelbare schade aan de natuur. Daarom zijn er ook geen uitzonderingen. Er komt bijna geen koffie meer uit Colombia na de zware aardbeving. De belangrijkste haven voor de export is zo goed als onbereikbaar. De koffie zou via andere havens alsnog geëxporteerd kunnen worden, maar door een tekort aan vrachtwagens kan dat ook niet. Colombia is een van de grootste koffieleveranciers van de wereld. En Memphis Depay moet op zoek naar een nieuwe club, want zijn contract bij Corinthians wordt niet verlengd. Het heeft allemaal te maken met geld en de club noemt het een moeilijk besluit. Maar het kon niet anders in het belang van de club. Depay scoorde de afgelopen 2 jaar 20 keer voor de Braziliaanse club in net geen 80 wedstrijden. Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Luister naar Radio 538 en win exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.